0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat lozen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat een aantal keer gelukt. Maar nu wordt de operatie dus gepauzeerd. Dat is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er nu in de pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang de pauze duurt, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht. Daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. Bij een schietpartij op een school in Brazilië zijn 2 mensen omgekomen. Het gaat om medewerkers. Een andere medewerker en een leerling raakten gewond. De vermoedelijke dader is een jongen van 13. Volgens de politie gaat het om een leerling van de school. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Over een motief is nog niets bekend. De jongen en zijn stiefvader zijn opgepakt. Arsenal staat voor het eerst in 20 jaar weer in de finale van de Champions League. De ploeg uit Londen won afgelopen avond met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Het weer: in het zuidoosten regen. In de rest van het land is het droog bij een graad of 9. Komende dag opnieuw regen in het zuidoosten. Op andere plekken soms wat zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat tijdelijk geen gestrande schepen meer uit de straat van Hormuz loodsen. De Amerikaanse president Trump meldt dat de operatie kort wordt gepauzeerd. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Die operatie wordt nu mede op verzoek van Pakistan gepauzeerd. Volgens Trump kan er in deze pauze worden gekeken of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Spanje bevestigt dat het Nederlandse cruise ship Hondius naar de Canarische eilanden zal gaan. Op het schip zijn mensen besmet met het Hantavirus. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. 3 besmette mensen die er slecht aan toe zijn worden vanaf daar van boord gehaald en naar Nederland gebracht. Intussen is de Wereldgezondheidsorganisatie op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruiseschip en is met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Op kleuterscholen en in de voorschoolse opvang in Tibet mag alleen nog Mandarijn worden gesproken. Dat meldt Human Rights Watch in een rapport. Ook zou er op de scholen sprake zijn van politieke en culturele indoctrinatie. Volgens de mensenrechtenorganisatie probeert China op die manier de Tibetaanse cultuur uit te wissen. Bevrijdingsdag is in de meeste plaatsen zonder grote incidenten verlopen. Wel was het bij verschillende bevrijdingsfeesten erg druk. In Haarlem dreigden kinderen in de verdrukking te raken, maar volgens de organisatie is alles goed afgelopen. In Utrecht werd het festival vanwege de drukte tijdelijk afgesloten voor nieuw publiek. En in Pijnacker werd het bevrijdingsfeest helemaal afgelast, omdat daar een bezoeker onwel was geworden. Waardoor dat gebeurde is niet bekendgemaakt. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen. Het is een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een onderzoek naar marteling van arrestanten in Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt. Begin dit jaar werden al 2 agenten gearresteerd. Zij worden verdacht van het martelen van onder meer illegale migranten. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. De arrestaties van de 2 leiden tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De agenten die nu zijn gearresteerd zijn aangehouden in een onderzoek naar marteling van verdachten op een politiebureau in Lissabon. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. Hoe lang die pauze gaat duren, zegt Trump niet. De Wereldgezondheidsorganisatie zoekt passagiers die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Zij werd ziek op het cruise ship de Hondius en is met een vliegtuig overgebracht naar een ziekenhuis in Zuid-Afrika. Aan boord van de Hondius zijn meer mensen ziek. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gebracht en daarna zal het schip naar de Canarische eilanden varen. In Brazilië heeft een tiener het vuur geopend op een school. 2 medewerkers zijn omgekomen, een andere medewerker en een leerling raakte gewond. De verdachte is een 13-jarige leerling. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. De Braziliaanse politie heeft de jongen en zijn stiefvader gearresteerd. Het weer bewolkt met in het zuidoosten regen bij een graad of 9. Overdag opnieuw regen in het zuidoosten. In de rest van het land soms wat zon. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Zij werd ziek op het cruiseschip Hondius en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip Hondius ligt voor de kust van Kaapverdië en aan boord zijn meerdere mensen ziek. 3 mensen worden naar Nederland overgebracht en daarna vaart het schip naar de Canarische eilanden. De Amerikaanse president Trump zegt dat de VS tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. En volgens de VS is dat ook een aantal keer gelukt. Het pauzeren van de operatie is mede op verzoek van Pakistan. Dat land speelt een bemiddelende rol tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord te komen met Iran. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt in een zaak rond marteling van verdachten. Ze werden opgepakt in een onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. De hoofdverdachte werd in januari al gearresteerd. Hij wordt beschuldigd van onder meer het martelen en verkrachten van illegale migranten. Voetbalclub Arsenal heeft de finale van de Champions League bereikt. De ploeg uit Londen won in eigen huis met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg na het gelijkspel van vorige week in de eerste halve finale. Het is de tweede keer dat Arsenal de finale bereikt. De vorige keer was in 2006. In de finale op 30 mei wordt Bayern München of Paris Saint-Germain de tegenstander. Die clubs spelen vanavond tegen elkaar. Het weer: in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land nagenoeg droog, af en toe zon en maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Heb je een beetje een mooie bevrijdingsdag gehad, Stefan?
1: Ja, ik heb heerlijk in Haarlem rondgelopen. Dat was echt het oudste bevrijdingsfestival van Nederland. Bevrijdingspopper, ooit gigantische park. Het was echt een hele leuke sfeer, heb ik meegemaakt. Ik merkte dat iedereen een soort van de zin in had. De optredens waren goed. Het publiek was lekker mee aan het gaan. In de middag was gewoon vooral iedereen die gezellig aan het watertje zat en lekker een biertje pakte. Maar later op de avond merkte je dat op een gegeven moment ze dachten, nou, nu ga ik dus even gek doen. En dat er even een pilletje geklapt werd. Of even een snuifje kook werd gedaan. En dat ik steeds meer mensen zag kaakschaatsen.
0: Kaakschaatsen?
1: Kaakschaatsen, ja.
0: Dat moet je even uitleggen.
2: Ja, wat is dat?
1: Ja, kaakschaatsen is eigenlijk als je dan... wat is dat? Als je dan zeg maar net iets te veel... Ja, kijk, je doet twee mensen mijn kant op van... Hé, leg het maar uit. Als je net iets te veel hebt genomen... Ja. Dan, ja, niet te veel, maar gewoon net iets te veel... Dat je dan net iets te hard gaat. En dan ga je met je kaak een beetje heen en weer beneden... Dat je een soort van een schaatsbeweging maakt. Ja, het klinkt een beetje gek nu. Maar dat heet kaakschaatsen.
0: Oké, en zit dat spul nu ook nog in jouw lijf?
1: Of? Ja, absoluut.
2: Ik zag je
1: strak.
2: Kaak al in en weer gaan.
1: Ja, ik zet die heel goed. Ja. Ja, dus dat is een beetje een dingetje.
0: Wij spraken gisteren natuurlijk al met leden van de Josti Band. En toen voorspelden we al, jullie gaan de show stelen vandaag. Nou, kijk vandaag, mooie foto voor op het AD ook. En wat staat daar? Josti Band stilt de show op Bevrijdingsdag. En je snapt ook meteen, als je hoort hoe ze klonken. Een klein stukje daarvan. Ja, luister. Gisteren, Josti Band op Bevrijdingsdag. Fantastisch,
2: die
0: toch?
2: Moeten toch de dag van hun leven hebben gehad.
0: Ongelooflijk.
2: Echt, die glimlach bij al die mensen is zo mooi om te zien.
0: Ja, echt. Daar kon geen enkele artiest tegen.
3: Ik wil jij vast wel een reactie op hebben. Want het ging er gisteren natuurlijk ook al over de Josti Band. Dus die heb ik even voor je opgehaald.
2: Oh, wat
0: heerlijk. Horen we dat later vanochtend. Carmen, de jetlag echoot nog na in je hoofd, hè?
2: Ik moet daarvan bevrijd worden eigenlijk, de jetlag.
1: Ja, mooi.
0: Ja, maar ik zei gisteren al, je moet, tenminste zo heb ik het altijd geleerd, meteen weer in het huidige ritme komen. En dat valt niet mee, dat betekent vechten tegen de slaap.
2: Ja.
0: Of juist proberen in slaap te komen en dat lukt dan weer niet, hè?
2: Ja, ik moet een tijdsverschil van 6 uur wegwerken. Dat is echt best wel pittig en het loopt helemaal niet soepel. Ik heb elk half uur weer gezien vannacht. Ik moet wel eerlijk zeggen, over pillen gesproken, ik heb gisteren een pilletje genomen, maar van een slaappil.
1: Ik wilde bijna zeggen.
2: Ik merk dat ik daar nachtmerries van krijg. Dus dat wil ik eigenlijk niet meer nemen. Ik zoek eigenlijk gewoon een huistuin- en keukentip om weer terug in het ritme te komen.
3: Maar slaap je dan 's middags ook om even een tukkie te doen?
2: Nee, ik probeer dat een beetje te vermijden, zodat ik 's avonds goed kan slapen. Maar het werkt gewoon niet.
0: Nee, nou ja, god. Ja, in het licht van de wereldproblematiek valt dit probleem mee, denk ik. Want waar ga jij het vooral over hebben, Caroline?
1: Nou, even downsize, genoeg pillen genomen inmiddels. Ja. Kan bijna niet meer slapen, maar hey, oké. Okay.
3: Ja, het gaat natuurlijk weer over president Trump. Die zegt dat Amerika tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Daar waren ze sinds maandag mee bezig. Maar daar stoppen ze nu mee, ook op verzoek van Pakistan. Dat bemiddelt tussen Iran en de Verenigde Staten. Verder worden de rijkste Nederlanders steeds rijker. De vermogensverschillen worden in het land steeds groter. Dat staat in een rapport wat later vandaag uitkomt van het Centraal Planbureau. En de overheid draagt aan die verschillen soms bij, staat daarin. Door niks te veranderen aan belastingregels. Verder, dat cruiseschip waar het Hantavirus op is uitgebroken, dat gaat nu naar de Canarische eilanden. En ja, Marion Koopmans zegt dat er nog geen gerichte behandeling is bij een besmetting met dat virus. En wat ik zei, toch even een reactie van de Josti Band, hè? Want
0: dat wil je
3: hebben.
0: Ja. Eerst gaan we natuurlijk een lied uit bed halen. Want heel veel liedjes die hebben geen jetlag, die slapen gewoon lekker. Maar we gaan er eentje wakker maken. Met welke letter gaan we dat doen, Carmen?
2: De P van pil! Hey. Okay.

0: Rubats en Sugar Baby Love. Daarvoor ook nog Little By. Daar is die Springfield. We gaan even bellen met Koetsen. Althans, zo omschrijft hij zichzelf in de NPO Luister-app.
1: Barry.
2: Ja, dat is Barry, ja.
0: Oh, Barry.
2: Barry Koetsier.
0: Barry Koetsier. Barry, goedemorgen en welkom hier in
1: Goedemorgen.
0: Op Radio 5.
1: Dankjewel.
0: Hoe was je bevrijdingsdag gisteren?
1: Dat was gewoon werken, Bert. Dus zoveel heb ik er niet aan gedaan,
0: nee.
1: Wat dat betreft.
0: Nee, Ja, gisteren was die hele discussie natuurlijk ook weer. Moet 5 mei een nationale bevrijdingsdag, een nationale vrije dag zijn? Maar dat geldt
1: niet. Dat blijft altijd iets, ja.
0: Ja. Maar wat voor werk doe je, Barry?
1: Ik ben kwaliteitsinspecteur bij een bedrijf hier in Kampen.
0: En wat inspecteer je dan vooral?
1: De binnenkomende goederen. Dat kan variëren van een klein schroefje tot een grote koelkast die we inbouwen in motorjachten.
0: En dat gaat ook gewoon door op 5 mei natuurlijk, hè?
1: Dat gaat gewoon dat door op 5 mei. Tegenwoordig is het 24-7 bijna.
0: Dan mag Carmen helemaal niet klagen. Dus als het heeft over een jetlag. Als jij 24-7 werkt, hè, dan kom je helemaal niet meer aan slapen toe.
2: Dat is ook zo.
1: Het bedrijf is bijna 24-7 open.
0: Dat is het.
1: Ja.
0: Dank voor deze nuance.
2: Ik zou er wel kunnen werken, want ik ben toch altijd wakker.
0: Ja, dat is waar, ja. Zoek je nog personeel?
1: Ja. We zoeken nog wel personeel.
3: Oké. Stuur je sollicitatie doen.
1: Ja, stuur maar op.
0: Hebben jullie een tekort aan personeel? Want dat is natuurlijk een groot probleem in deze tijd.
1: Ja, we hebben vorig jaar, dat was niet zo leuk, een kleine reorganisatie gehad. En vanuit dat gegeven hebben we nu wel weer wat mensen nodig. Omdat het voor ons in ieder geval aantrekt. Dus dat is wel weer positief.
0: Oké, en wat voor mensen zoek je? Dan kunnen we meteen even een mooie vacature hier neerzetten op de radio.
1: We zoeken nog mensen die de orders verwerken om vervolgens te gaan pikken.
0: Oké.
1: Ja, nou, dus we zoeken nog mensen voor op kantoor. Zowel voor de financiële afdeling als voor de customers die we dan helpen.
0: Oké, dat is helemaal duidelijk. Eens even kijken, jongens. Zullen we een lied uit bed halen, Barry?
1: Ja, dat gaan we doen.
0: Ja. Doen we vandaag met letter P van Peel. Maar die P is niet door iedereen heel goed begrepen. Enfin, dat zullen de inzendingen ook bewijzen die binnenkomen. Allereerst een mooie in elk geval van Hanse Pans uit Heemskerk. Die kwam met Papa Was a Rolling Stone van The Temptations. Over de Rolling Stones gesproken. Gisteravond natuurlijk sensatie, hè? In de avondstart waar zomaar in één keer de nieuwe single van de Rolling Stones te horen was. Ga ik vanochtend ook nog wel even een keer doen. Painterman komt binnen via Rita. Put a Little Love in Your Heart van Annie Lennox en Al Green. Dankjewel, Maurice. Big Mouse Strikes Again. Maar dat is dan Big Mouse Strikes Again waarschijnlijk. Of van de Smiths. Dat is een B, hè? Dirk van Heertem. Poeg en Flirt is wel een goeie van Michel Delpech. Komt binnen via John van Roosmalen. Puppy Love van Danny Osmond. Via Anneke. Paperback Writer van de Beatles. Komt hier binnen. Billie Jean komt binnen, ook merkwaardigerwijs. Van Michael Jackson. Po van Rob de Nijs noem ik dan ook maar.
3: Ja,
0: Carla Wolf.
3: Heel mooi, die titels. Mooi. Ja,
0: nou, het is echt ongelooflijk. Maar vooruit, welke heb jij gekozen, Barry?
1: Ja, wat mij te binnen schoot is volgens mij een Nederlands bandje uit de jaren 80. Fox the Fox, Precious Little Diamond.

0: is alweer bijna 6:30. Tijd voor het nieuws. Dag Carolijn.
1: Goedemorgen Bert. President Trump zegt dat Amerika tijdelijk geen schepen meer uit de straat van Hormuz gaat loodsen. Sinds maandag probeerde de VS gestrande schepen die niets met de oorlog te maken hebben uit de zeestraat te leiden. Dat is een paar keer gelukt, volgens de VS. En nu gebeurt dat dus even niet meer, ook op verzoek van Pakistan. Dat land bemiddelt tussen Iran en de VS. Volgens Trump kan er in deze pauze gekeken worden of het mogelijk is om tot een akkoord met Iran te komen. Hoe lang die pauze duurt, zegt Trump niet. De rijkste Nederlanders worden steeds rijker en betalen nog steeds relatief minder belasting. De overheid doet er weinig aan om die scheefgroei te veranderen en draagt soms zelfs bij aan de grote welvaartsverschillen in ons land. Daarvoor waarschuwt het Centraal Planbureau, schrijft de Volkskrant, in een rapport dat later vandaag uitkomt. Het vermogen van de allerrijksten steeg tussen 2011 en 2019 met 70%. En ze stoppen hun geld vaak deels in een BV, waarover dan lange tijd geen belasting hoeven te betalen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius gaat naar de Canarische eilanden en vanaf daar worden 3 ernstig zieken naar Nederland gebracht. Op het schip is een uitbraak van het hantavirus. Mogelijk hebben mensen elkaar aangestoken. Normaal gebeurt dat van dier op mens. Er is geen gerichte behandeling bij een besmetting met het hantavirus, zegt viroloog Marion Koopmans.
2: Dus het gaat vooral over het behandelen van de klachten die mensen hebben. En daar zijn allerlei ondersteunende behandelingen voor. Maar we weten niet eens of de mensen die klachten hebben überhaupt hantavirusinfectie hebben.

0: Dat zou ook bekeken moeten worden.
1: Ja, die screening die moet nog gaan gebeuren. De WHO denkt dat de eerste besmetting aan land gebeurde en daarna zou het op het schip zijn verspreid. 3 mensen zijn overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland.
2: Ja, onwillekeurig moet je toch weer terugdenken aan het coronavirus.
3: Ja, zeker als je haar ook weer hoort,
2: ja,
3: Marion Koopmans.
2: Ja, klopt. Ja. Jij ging goed voorbereid op pad, Carmen, op dat schip waar je de afgelopen weken bivakkeerde. Want overal in elke ruimte opnieuw moest je je handen wassen.
4: Ja, overal. Dat? Er werd gezegd washy-washy en dan moest je je handen wassen. En dat werd ook echt gecontroleerd. Er stonden ook overal van die hand sanitizers, weet je wel, waar je je handen onder kan doen en dan je handen kan ontsmetten. Ik heb zelf ook inmiddels flink wat ingeslagen. Ik loop nu al, sinds mijn vakantie dus met hand sanitizer rond. Dat gebruik ik nu. Mijn handen zijn ook kurkdroog.
2: Oké, dus jij hebt er niks mee te maken. Jij kunt je handen volledig wassen in onschuld.
4: Juist.
2: Hè? Goed. En meer dan nog.
1: Ja, want bevrijdingsdag gaan we nog even naartoe. Gisteren is dat zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. Zo mochten er in Utrecht tijdelijk geen mensen meer bij. Ja, en het was natuurlijk een hele bijzondere dag voor de Josti Band. Ze stonden onder meer op het festival in Zwolle.
5: Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel bij jou.
6: Handje! Kwamen jullie echt met een helikopter aan? Sommigen kwamen met de helikopter aan, dat klopt.
7: Ik ben de drummer van de...
8: Drummer?
7: Ja.
6: Geweldig, maar drummer, dat is mooi. En heb je gezien met zo'n groot podium, dan moet je hard slaan.
7: Ja joh, dat is altijd zo leuk.
1: Nou, die hebben de dag van hun leven gehad.
2: Ja, heerlijk. Ja. Ik wil een andere stuk, mag ik nog één keer dat andere stukje
1: van
2: Engel bewaren? Hè? Dat vond ik zo gezellig ook, hè.

0: de Jossie Band aanschaf.
1: Ik vraag me af hoe ze stemtechnisch erbij zitten vandaag. Toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Jij vraagt me ook af, ja. Het weer voor vandaag.
1: In het noorden en westen droog met soms ook zon. In het zuiden en oosten bewolkt en af en toe buien. Het wordt 11 tot 16 graden.

0: slager bij. En dat is deze van Jürgen Markus. En Ein Festival der Liebe. Deze kennen we vooral van Twist in My Sobriety en Good Tradition.
1: Vroeg vergeten hit.
0: En dan heb ik het over Tanita Tikoram.

0: wij zijn de zender met de beste evergreens. En dat bewijst deze plaat natuurlijk ook. De Walker Brothers. And the sun ain't gonna shine anymore. Om 7:12. Gisteren teruggekeerd hier op het nest Carmen. Met mooie verhalen. Afkomstig van de andere kant van de Grote Plas. Ja. Verhalen over het schip waarop ze voer. Een mooie cruise maakte. Het verhaal over alligators en krokodillen in Florida in de Everglades. Maar ook dan dat verdrietige verhaal over de verloren koffer. De roze koffer die ergens achterbleef.
1: Heel veel berichten kwamen daarover binnen. Die wilden weten hoe gaat het met de koffer.
2: Ja, die is nog steeds zoek, zeg maar. Hij is achtergelaten met een overstap in het vliegtuig. En wellicht zwerft hij nu dus rond op luchthaven London Heathrow. Ik durf het bijna niet te vragen, maar als daar iemand is of misschien via London Heathrow reist, kan iemand even toch gaan kijken bij de Lost and Found? Want misschien staat hij daar wel. Ja. Zou in ieder geval heel fijn zijn, want in die koffer zat...
0: Nu komt het, mensen. Dat is heel... vertel het maar.
2: Ja, daar zat dus een cadeau in voor mijn moeder voor Moederdag. Dus het is heel verdrietig. Ik heb dat speciaal gekocht in Amerika. En het is weg. Heel veel centjes voor gespaard. Dus ik baal natuurlijk ontzettend.
0: Ja, maar dan is het ook belangrijk om nu te vertellen wat er in die koffer zit. Anders kan elke Jan Doedel straks zeggen, die roze koffer, die is voor mij. Dan moet je dus ook bewijzen wat erin zit. En vertel maar eens even, wat zit daarin? Dat is, moet dan even, dat kan niet anders.
2: Nou, er zit dus een tas in. Er zit een paar schoenen in. Twee paar schoenen zelfs. Er zit een jasje in. Er zit een make-up tasje in. Vieze was zit er ook in.
0: Oh, dus, lekker.
1: Ja, die kan je lekker nou ruiken verkopen. Nu. Ja.
2: En maar in ieder geval, die spulletjes zitten erin. Maar het is gewoon heel verdrietig. Want komende zondag is Moederdag. En dan heb ik nu dus geen cadeau.
0: Ja, het is haast geboden. Ja. Complete garderobe zitten dus in. inclusief vuile was.
2: Dat soort dingen.
0: Misschien zijn er mensen die ook een overstap maken of zo in Londen. Of even een dagje heen en weer vliegen. Let even op die roze koffer. Je weet nu wat erin zit. Ja. En neem het dan mee. En voor wat hoort wat. Dus wat is de beloning als we daadwerkelijk die roze koffer terugvinden, Carmen?
2: Ja, daar gaan we natuurlijk wel iets moois tegenover zetten. Misschien zit er wel iets in die koffer wat je zelf wil hebben.
1: De vuile was.
2: Ja, de vuile was krijg je. Nee.
1: Voor Olifants.
2: Wat natuurlijk wel een schrale troost is dat jouw souvenirs er niet in zaten. Want ik had natuurlijk ook voor jou iets meegenomen, Bert.
0: Ja, daar was ik heel blij mee gisteren. Ja, dat moet ik wel even zeggen. Mooi verpakt in een Amerikaanse krant. Dat vond ik al een feest op zich.
2: Klopt.
0: De verpakking. Daar zat natuurlijk een mooie koelkastmagneet in. Die voelde ik al aankomen, maar was echt heel mooi. Je hebt hem ook gezien, Stefan.
1: Ja, het was een prachtig ding, joh.
0: Stralende koelkast.
1: Als een kind zo blij zat hij hier gisteren aan de tafel. Zat hij gewoon uit te pakken. En helemaal vrolijk werd je. Het was superleuk om te zien, Bert.
0: En toen, dat vond ik ook super schattig. Daar had je ook nog een cadeautje voor mijn Karin meegenomen.
2: Ja, klopt.
0: Nou, dat heb ik meegenomen naar huis natuurlijk. Dat heb ik ook gefilmd, het uitpakken van dat cadeau. En daar zit iets in wat Karin verzamelt. Je weet, wij hebben elkaar gevonden ook in de verzamelwoede. Hè?
2: Absoluut.
0: Zoals zij verzamelt onder meer snow globes. Dat zijn van die schutbollen, weet je wel, waar sneeuw in zit.
1: Dank je wel dat je het uitlegt. Ik weet wat het is. Okay, kijk die mij aan, alsof ik dat niet weet. Dat is millennial.
2: Nou, ja.
0: En had een hele mooie gekocht op Cape Canaveral. Op Kennedy Space Center.
2: Klopt.
0: Een ruimtevaart, snow globe.
2: Een bolletje met een astronaut erin op de maan.
0: Ja, super leuk.
2: Ja.
0: Nou, je hebt het film gezien en er was nog iemand heel enthousiast bij mij in huis.
2: Ja, dat was niemand minder dan Sammy. Ja. Volgens mij was Sammy enthousiaster dan wie dan ook. Want op een gegeven moment zie ik Sammy op de eettafel staan. En er wordt maar gezegd, ach Sammy, wat doe je nou? Dan denk ik toch, Bert, even hebben die euro's nou geen enkele invloed gehad wat betreft de hondenfluisteraar, de puppycursus. Die hond die danst daar gewoon op tafel.
1: Letterlijk. Ja. Ja.
0: Komende vrijdag komt de hondenfluisteraar weer op bezoek.
1: Wat doet ze dan?
0: Vooral
2: spring op tafel.
1: Ja, gewoon doen. Ja, Laat hem gaan. Kost me meer geld. Ja, geld uit de zak kloppen. Die man had genoeg. Kijk naar die verzameling. Ja. Duizenden euro's.
0: Ik zal deze beelden ook met haar delen dan. Om te laten zien. Nou, dit doet ze dus als ze heel enthousiast is. Als iets als een cadeautje wordt opengemaakt.
2: Misschien een leuke snow globe voor Sammy kopen. Als ik die ergens kan vinden. Ja. Kan ze dat naast haar eetbakje doen. Of naast haar mandje.
0: Dat
2: misschien
0: vind ik
2: dat wel leuk.
0: Een mooie uitdaging.
2: Ja.
0: Neem je dat morgen dan alvast mee?
2: Morgen al.
1: Zo. Zit in die roze
2: veel
1: koffer, hè?
2: Weer, ja.

0: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
1: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
0: En voor de sta-opstoel van Toon.
2: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
0: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
3: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
5: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
10: Ik krijg een vakantiebroertje.
11: Huh?
10: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
11: Cool, wil ik ook.
12: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
13: EuropaKinderhulp.nl.
9: Koop je tickets voor Andy Warhol de Textiles op museumcobra.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
17: Ben je psychiater?
18: Ik ben psycholoog.
17: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
16: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
19: Interessant, hè, de menselijke geest?
18: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
17: Het valt ook niet mee.
16: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
15: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €275 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
20: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
22: Het is nu 7 uur, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
23: De Wereldgezondheidsorganisatie is op zoek naar 88 mensen die op dezelfde vlucht zaten als de Nederlandse vrouw die is overleden aan het Hanta-virus. Ze werd ziek op een cruiseschip en is toen met een vliegtuig overgebracht naar Johannesburg in Zuid-Afrika, waar ze overleed in het ziekenhuis. Het cruiseschip gaat naar de Canarische eilanden. Daar wordt iedereen onderzocht en dan kunnen mensen ook weer naar huis. Dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Er zijn meer meldingen en die meldingen zijn ernstiger.
24: Dat betekent dat wij dieren tegenkomen die veel te mager zijn omdat ze
1: te weinig of geen voeding meer krijgen of moeten verblijven in zeer vervuilde huisvesting. En in de ernstigste gevallen zien we zelfs dat het zo slecht is met dieren dat ze eigenlijk medische zorg tekortkomen. En in een enkel geval zelfs dat dieren al zijn overleden omdat ze nooit medische zorg hebben gekregen.
23: Dierenartsen luiden steeds vaker de noodklok. Veel mensen namen een huisdier in coronatijd, maar hebben er nu geen tijd en geld meer voor. De Oekraïense president Zelensky heeft felle kritiek geuit op Rusland na dodelijke aanvallen op steden. Beide landen hebben een staakt het vuren aangekondigd. Van Oekraïense kant is dat vannacht ingegaan. Rusland belooft komende vrijdag en zaterdag niet aan te vallen. Toch werd er nog flink geschoten. In totaal kwamen in Oekraïne zeker 22 mensen om en raakten tientallen gewond. President Zelensky noemt de aanvallen cynisch en sprak volgens de krant Kyiv Independent van Russische schurken. Na 3 jaar komen de Rolling Stones met een nieuw album, Foreign Tongues. Wie naar de avondstart heeft geluisterd hier op 5, die heeft het al gehoord. Een van de nummers daarop is In the Stars, dat gisteravond werd gelanceerd.

0: Ja. Ja, plezier spat er vanaf, hè? Dat hoor je meteen. En natuurlijk ga ik hem later vanochtend ook nog eens een keer helemaal draaien.
1: Mooi, ja. En de Stones hebben in New York gisteravond ook vragen over hun nieuwe album beantwoord. Correspondent Rudy Bauma was bij dat persmoment. En hij hoorde de Stones vertellen dat er ook veel andere artiesten te horen zijn op die plaat.
2: Bijvoorbeeld de Robert Smith van The Cure. Die staat daarop. Daar had Jagger nog een leuke anekdote over. Hoe hij hem in jurk en onder de lippenstift voor het eerst ontmoette. Maar ook ex-Beatle Paul McCartney. Die staat er ook op. Stond nog op zijn bucketlist. En de 2021 overleden drummer Charlie Watts, die is ook te horen op de plaat. Die heeft kort voor zijn dood nog drumwerken opgenomen, ja, die op de plaat is gebruikt.
0: Waanzinnig, prachtig. In de zomer komt dat album uit, meen ik, hè? 10 juli of zo?
1: Dacht het wel, ja.
0: Het weer dan?
1: Ja, bewolkt met in het zuiden en oosten soms regen. In het noorden en westen blijft het droog met af en toe zon. En het wordt maximaal 16 graden.
3: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

maar hoe je eruit ziet, maakt niet uit. Dik, dun, vol, slank, omvangrijk, mag allemaal. Belangrijkste is wel dat je variërend eet en genoeg beweegt. Dat komt er dan nog wel bij als voetnootje. En dan rolt de bal weer op het hoogste podium in het Europees voetbal. In de Champions League wordt vanavond de tweede halve finale gespeeld. Tussen Duits landskampioen Bayern München en titelverdediger Paris Saint-Germain. Wie wint, neemt het op in de finale tegen Arsenal, dat zich gisteravond plaatste voor die finale. De wedstrijd begint om 9 uur vanavond. Uiteraard te volgen via de NOS en NPO Radio 1 langs de lijn. En naast begraven, cremeren of invriezen is ook opzetten een optie. Klinkt wat luguber misschien, maar het wordt steeds populairder om dat te doen met, ja, niet met jezelf. Ja, misschien per ongeluk of met opzet. Nou, nee, het is een beetje flauw natuurlijk. Maar het gaat natuurlijk om het opzetten van huisdieren. Zometeen praat ik met iemand daarover die er voor alles van weet. Nu eerst de Alan Parsons Project. Don't

0: en Roegold. Ja, de ochtend stond, heeft goud in de mond. En Lonely Boy hoorde je. Ja, Carmen, jij hebt natuurlijk een hele lieve kat. Genaamd Morris.
1: Yes.
0: Stel dat het ooit zijn tijd is. Ja, dan heb je natuurlijk keuze uit cremeren, begraven, invriezen, op laten lossen, weet ik allemaal wat. Maar er is ook nog een andere optie. Namelijk opzetten.
1: Ja, nou, dat komt niet per se meteen in me op. Ik vind het ook niet zo'n prettig idee. Dat je je kat gewoon in de woonkamer hebt staan. En ja, ook heel confronterend, denk ik. Het is nog niet iets waar ik me helemaal prettig bij voel.
0: Nee, dat gevoel deel ik wel een beetje. En toch is het opzetten van dieren bezig aan een comeback misschien wel. Want vroeger zag je het volgens mij veel meer dan tegenwoordig. Enfin, Sophie Kila is Nederlands kampioen prepareren, opzetten dus. En bovendien eigenaar van de museumwinkel in Nijmegen. Dag Sophie, goedemorgen.
2: Hey, hallo, goedemorgen.
0: Hoe komt het eigenlijk dat het opzetten van dieren weer zo populair is?
2: Nou, het is de laatste tijd sowieso al wel wat wel populairder aan het worden. Maar we merken wel dat het echt geboost is door dat Martien Meiland zijn hond Bommel heeft op laten zetten een aantal jaar geleden. En daardoor is het nog populairder geworden. En zitten wij eigenlijk hartstikke vol met heel veel huisdieren die door mensen gebracht worden.
0: Dus je moet Martien Meiland heel erg dankbaar zijn, begrijp ik.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik ben hem ook heel dankbaar, ja.
0: Ja. En hoe ga je eigenlijk te werk bij het opzetten van een dier? Dan vraag ik me af, haal je alles, alle ingewanden eruit? Hoe gaat zoiets?
2: Nou, in principe, ja, heel veel mensen denken dat inderdaad, maar je haalt in principe de huid ervan af. En die huid, daar maken wij leer van. Dus in principe het hele botten en het pakketje wat daarin zit, dat laten we allemaal heel. Dus we zien geen darmen, we zien eigenlijk helemaal niks. Dus je haalt het eigenlijk heel netjes, haal je die huid eraf. Dus het is eigenlijk alleen een los vel met nagels eraan. En dat is ook hetgene wat we weer, laat maar zeggen, hetgene wat eruit komt. De vlees en de botten, dat maken we helemaal na. Met peurschuim en ijzerdraad of houtwol. En dat maken we weer precies na in de dimensies hoe zo'n huisdier of een ander dier was. En daar doe je dan weer het bewerkte leer omheen. En dat boetsier je er eigenlijk een beetje omheen. Dus de mimiek in het gezicht maak je ook met klei en kunstogen. Er zit eigenlijk de hele binnenkant is eigenlijk helemaal nep. Dus alleen de vacht en het leer en de nagels, dat is eigenlijk alleen nog maar echt als je bijvoorbeeld even naar een hond kijkt.
1: Maar waarom zou je de binnenkant helemaal namaken? Ik bedoel, dat zie je toch niet.
2: Nee, maar het gaat ook om het bederf, hè? Want vlees dat bederft, daar komen insecten op af. Dus eigenlijk al de vlees en vetresten moeten weg zijn. Want je wil natuurlijk wel zo lang mogelijk kunnen genieten van een dier als die opgezet is. Dus je moet eigenlijk wel met schoon leer werken. Want als jij dus ander organisch materiaal erin laat zitten, dan kan je er insecten in krijgen. Of dan kan het gaan stinken. Of hè, dat is dat wil je eigenlijk allemaal niet. Dus vandaar dat die hele binnenkant wel helemaal vervangen moet worden. En ook om het beste resultaat te krijgen. Als je bijvoorbeeld de spieren mooi na wilt maken, dan kan je dat het beste wel vervangen met klei. En dat blijft dan honderden jaren goed. Ja,
0: want hoeveel tijd heb je eigenlijk als je huisdier overlijdt, tussen overlijden en het moment van opzetten? Dat kun je niet een paar weken later doen, lijkt me.
2: Nee, dat klopt. Je kan in principe, als dus een dier overleden is, als je meteen in de vriezer legt, in een zakje, dan kan je het zo lang bewaren als je maar wilt. En dan kan je het, wanneer je wilt, een keertje naar de preparateur brengen.
0: Oké, dat is het dus. Ik kan me ook voorstellen dat er heel veel verdrietige verhalen toch bij jou komen. Want mensen hebben afscheid moeten nemen van hun geliefde huisdier en dan komen ze bij jou om op te zetten. Hoe ga je daarmee om?
2: Ja, je bent eigenlijk ook een soort van psycholoog voor zo'n persoon. Dus je bent niet alleen maar de dierpreparateur, maar je moet inderdaad ook wel naar die verhalen luisteren van die mensen. Want je bent wel eigenlijk hun steun ook daarin. En je brengt tenslotte ook hun huisdier terug. Dus ze zijn je uiteindelijk ook ontzettend dankbaar.
0: Ja, want wat voor reacties krijg je dan als je het eenmaal hebt opgezet?
2: Ja, ze vinden het hartstikke prachtig. Mensen beginnen te huilen zodra ze het dier zien. En dat is natuurlijk wel iets heel moois als je dat kan doen. En het dier zo weer kan teruggeven aan de mensen. En dat is dan weer hun steun. En dat is wel iets... dat is alweer een heel ander vakgebied bijna in de taxidermie.
3: Als je dan die mensen een hond of een kat of een parkiet... Wat, kan ze alles bij jou brengen? Of is er nog genoeg eisen die ze dan moeten hebben voordat het bij jou komt? Of hoe zit dat bij jou?
2: Ja, in principe kan je wel alles brengen. Alleen geen vissen en reptielen over het algemeen. Dus wij als team, wij werken met een team van preparateurs bij de museumwinkel. En in principe doen we alles met vacht en veren. Dat heeft wel onze voorkeur.
0: En wat is het populairst, de hond of de kat of nog iets anders?
2: Ja, ik denk dat over het algemeen chihuahuas en katten worden het meeste binnengebracht.
3: Chihuahuas?
2: Ja, heel veel chihuahuas. Ja.
3: Dat is toch wel een heel klein pakketje dan, denk ik toch? Of doe je dat net zo lang als een grote hond?
2: Het duurt ongeveer net zo lang als een grote hond. Misschien een paar dagen korter. Omdat er gaat wel minder materiaal in een... ze zijn natuurlijk wat minder bewerkelijk dan een echte grote hond.
0: We krijgen ook veel reacties binnen via de NPO luisterapp Sophie. Mensen schrijven bijvoorbeeld, zit ik net lekker te ontbijten? Krijg ik zo'n onsmakelijk verhaal over dieren opzetten. Waarin schuilt voor jou de schoonheid van dit vak eigenlijk? Wat maakt het zo mooi?
2: Nou, ik vind het juist heel mooi als jij... ik vind het heel zonde als iets vergaat. Ik vind het jammer als iets doodgaat... en dat dan eigenlijk de schoonheid van zo'n dier weggaat. En dat jij nooit meer kan zien en aanraken... en dat eigenlijk alles weggaat van zo'n dier. En ik vind het juist heel mooi om het te kunnen vereeuwigen. Kijk maar naar de Egyptenaren, die deden dat ook al. En ik ben er altijd door gefascineerd geweest, om even een voorbeeld te noemen. Nee. En ik vind het juist heel mooi om zo'n dier te kunnen vereeuwigen. En ik vind het ook wel, weet je, wij zetten ook heel veel op voor musea bijvoorbeeld. En sommige dieren zijn nu inmiddels al uitgestorven. En door de taxidermie zijn sommige dieren dus bewaard gebleven. Ja. En zijn die nog steeds tastbaar en nog steeds te zien hoe sneu het ook is dat het door de mensheid aan het uitsterven is. Ja. Dus eigenlijk taxidermie is wel zeker een belangrijk onderwerp in deze maatschappij, wat we eigenlijk wel moeten behouden. Maar het is gewoon wel iets heel moois om die schoonheid te kunnen bewaren.
0: Maar het klinkt bijna alsof je, als het mogelijk zou zijn, en om ook mensen op te zetten.
2: In principe wordt dat al wel een beetje gedaan. Hè? Bijvoorbeeld mensen van het Koningshuis, die worden ook gebalsemd. Bijvoorbeeld,
3: is dat hetzelfde?
2: Ja, ongeveer hetzelfde. Het wordt eigenlijk een beetje... ze zijn echt tijdelijk opgezet. Mm. Het zal uiteindelijk wel weer vergaan. Ja. Maar je hebt natuurlijk ook Gunther Hagens in Body World. Dat is ook niet echt opzet. Dat wordt met plastinatie gedaan. Maar in principe zou het ook mooi zijn als je dat zou kunnen doen. Ja, maar over het algemeen wordt het wel wat minder gedaan dan nu met de huisdieren bijvoorbeeld. Ja.
0: Nou, ik vind het wel fascinerend om jouw liefde voor dat opzetten te horen, Sophie Kiela. Je bent ook niet voor niks... je hebt meerdere prijzen in de wacht gesleept op dit gebied. Ik zou zeggen, wat staat er vandaag op de planning? Een vos, een hond, een kat? Of wat
3: is het?
2: Nou, toevallig ben ik nu met een vos bezig. Ja, dus daar ga ik vandaag aan verder. Okay. Ja.
0: Ik dank je wel, Sophie Kiela, met het opzetten van die dieren. Ik stel voor dat ik een plaat opzet. Wacht even. Dat is deze van Ten Sharp.

0: De Europese Commissie spant een zaak aan omdat Nederland te weinig doet om belangrijke sectoren zoals energie, zorg, vervoer, water, banken en digitale systemen te beschermen. Dat schrijft de Telegraaf. Zo zouden we te laks zijn met het beter beveiligen van deze sectoren tegen cyberaanvallen of terrorisme. Ook onder meer Frankrijk, Zweden, Polen en Portugal moeten meer doen volgens de Europese Commissie. Bij het Haagse winkelcentrum Ypenburg betaal je sinds vorige maand 10 keer zoveel om je auto te kunnen parkeren. Als je daar 2 uur parkeert, kostte dat eerst 20 cent, maar nu 2 euro. En dat roept het een en ander aan reacties op, hoorde Omroep West.
1: Ja, schandalig wat ze gaan doen. Dat kan helemaal niet. Het leven is al zo duur, hè?
2: Het is nog te doen. Alleen als je alleen voor een krant gaat van 3,99, dan wordt die krant 4,99. Heel simpel.
3: Als je hier dan een paar uur staat, dan ben je wel een behoorlijk bedrag kwijt. Gewoon zonder geld.
4: Als je de Amsterdamse tarieven rekent, dan is dit een schijntje eigenlijk. Ik vind het meevallen.
0: Ja, die verhoogde parkeertarieven zijn bedoeld om ongewenste langparkeerders te weren. Maar ja, ondernemers en politiek zijn er niet blij mee. De politie heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een noodopvang in Apeldoorn. De gemeente wil 240 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. De demonstranten hielden een rotonde bezet en gooiden vuurwerk naar agenten. En de bevrijdingsfestivals zijn gisteren zonder grote incidenten verlopen. In Groningen was het ook feest. En het werd een extra bijzondere avond voor een cameraman die eraan het werk was. Want Douwe Bob zet hem even vol in de spotlights.
5: Jij. Ik vind dat de cameraman altijd te weinig aandacht krijgt op dit soort shows. Vind je niet? Het is ook een hele knappe cameraman. Een hele knappe camera. Kijk hem nou. God, God voor de regen. Hoe heet je, mignon?
6: Sander.
5: Sander, heb je al een vriendin?
6: Nee.
5: Of een vriend?
6: Nee? Single.
5: Nou, echt ophouden met mij nou.
0: Ja, RTV Noord wilde van Sander even weten hoe dit nou is afgelopen eigenlijk.
6: Ik denk, nou, ik hoop dat hij mij niet pakt, maar ja hoor. Hij zegt, kom jij er even bij? En voor die, weet ik veel hoeveel duizend man hier staat, moest ik ineens een dame uitzoeken voor een date.
5: Gaan jullie op date? Kom op, dit is fucking mooi. Gaan jullie op date? Sander en Mende gaan op date!
0: Het was sowieso wel een spannende dag voor Sander, want het was ook nog eens zijn eerste werkdag.
7: Wat grappig. Heb je een foto gezien dan van deze, of beelden gezien van deze Sander, die dan, oh ja, Carmen heeft hem erbij gepakt.
0: Ja,
7: nou,
0: natuurlijk.
7: Even een cijfer, Carmen. Ook. Jij hebt daar een kijk op.
8: Toch een 8.
7: Ja.
6: Ja, ja, dat vind ik ook wel.
0: Beschrijf hem eens voor de luisteraars.
8: Hij heeft een beetje langig donker haar. Hele lieve glimlach, rechte witte tanden.
0: Hij is lang.
8: Lang van postuur. Het is een leuke jongen om te zien.
7: Ja, nou, daar zit denk ik wel een tv-serie dan in. Maar hij legt alles vast natuurlijk. Ja.
0: Het weer in het noorden en westen droog met af en toe zon. In het zuiden en oosten bewolkt en ook buien. Het wordt 11 tot 16 graden.

Harry Jekkers opdreef met zijn klein orkest in de jaren 80. Laat mij maar alleen. Het wordt een bijzonder jaar voor Harry Jekkers. Komende zomer neemt hij afscheid als cabaretier. Op 12 juli staat hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Met zijn solovoorstelling In Mijn Liedjes Kan Ik Wonen. En dat is dan de allerlaatste keer dat we hem kunnen bewonderen op het podium. Dat is toch wat, mensen. En dan Ilse de Lange. Komende vrijdag hoor je hier haar nieuwe

Beek uit Zwartsluis jarig is, wordt 72. Anouk Brekelmans uit Rosmalen, 55. Marian Vleeshakker Kriek uit Zaandam, 78. Frits Steven uit Waalre, 58. En Bettina van der Ridder uit Gent, 61. Jeroen Schild uit Giethoorn wordt een halve eeuw.

0: En misschien heeft hij het feestje gisteravond al gevierd natuurlijk, hè, dat heel laat is geworden. Dat hij denkt, nou laat die telefoon maar gaan. Maar Jeroen Schild, we willen jou graag op het schild heffen. Vanwege je 50ste verjaardag.
1: Dit is de Vodafone.
2: We gaan nog een keer bellen.
0: Nee. Jeroen. Maar dit lijkt me toch een mooi feest. Ik neem aan, als je 50 wordt, bijzondere leeftijd, wellicht dat er al een...
3: Een pop
0: abra-
3: in de tuin, ja.
0: Ja, een pop. Zo'n,
3: pop
0: hè?
3: In de tuin.
0: Ja. Is dat ook iets waar jij op verheugt als je ooit zo oud wordt? Een Sarah dan?
3: Ja, dat zou ik wel leuk vinden.
0: Ja, dat is goed om even te weten natuurlijk. Ja, het kan ook helemaal verkeerd vallen. Dat je denkt, nou, wat heb je nou...
3: Jij kreeg een orgel voor je keer.
0: Ik een orgel, ja.
3: Ja, kan ook.
0: Ja, nou, dat vond ik ook fantastisch. De hele straat liep uit. Ja. Die dacht, wat gebeurt hier? Waanzinnig. Nou, dit gaat het niet worden, jongens. Jeroen Schild uit Giethoorn. Hebben we een andere...
2: Wij gaan bellen met Marjan Vleeshaken Kriek.
0: Oké. Bij het krieken van de dag... gaan wij bellen met Marjan Vleeshakker Kriek uit Zaandam. Wordt 78. Eigenlijk zou je een soort boete moeten krijgen van als je niet opneemt. Er staat op die kalender en als je niet opneemt, dan krijg je een boete toegestuurd.
2: Misschien moeten we daar een personeelsuitje te poetje betalen.
0: Misschien moeten we daartoe overgaan.
3: Nou,
2: daar hangt iemand als het goed is.
0: Hallo, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, wie is dit, Marjan?
4: Ja.
0: Ja, Marjan, goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met je 78ste verjaardag en welkom hier in de ochtendshow op Radio 5.
4: Dankjewel, leuk.
0: Ja, is het feest al in volle gang?
4: Nou, ik lig nog lekker in bedje.
0: Oh, natuurlijk. Maar wat zijn de plannen voor vandaag?
4: Nou, mijn zwager en mijn schoonzuster die komen. Helemaal speciaal voor mij uit Drenthe. Dus dat vind ik hartstikke lief. En mijn dochter komt. En wie er langskomt.
0: Ja, nou, hartstikke leuk, toch?
4: Ja.
0: En wat staat er bovenaan jouw wensenlijstje? Heb je nog een verlanglijstje?
4: Nee, ik heb geen wensen.
0: Nee? Je hebt alles in je leven wat je hartje begeert?
4: Nou ja, zeg dat wel, ja.
0: Ja, is er geen enkele wens dan meer? Dat je denkt, van, nou, dat zou ik nog eens een keer willen doen? Of,
4: Nou, ik zou wel een dagje zonder pijn willen.
0: Sorry?
4: Een dagje zonder pijn.
0: Een dagje zonder tuin?
3: Pijn.
0: Oh, pijn.
3: Ja.
0: Ook dag zonder een tuin. Een pijn. Wat voor pijn heb je dan, Marjan?
4: Nou, ik heb reuma en dat is niet altijd lekker.
0: Nee, dat lijkt me ook niet.
4: Nee, maar goed, het gekke klinkt het misschien. Pijn went ook, hoor.
0: Ja. En is daar ook geen pijnbestrijding voor aanwezig met pillen, weet ik veel, medicijnen?
4: Nou ja, die heb ik wel, maar ik ga niet de hele dag pijnstillers nemen.
0: Nee, dat is ook niet goed natuurlijk.
4: Maar ik sla me er wel door. Ik zeg altijd tegen mijn dokter, ik heb wel reuma, maar ik ben geen reuma.
0: Dat vind ik wel een mooie zin. Je geeft je er niet aan over, zeg je daarmee.
4: Nee, ik laat me er ook niet onder krijgen.
0: Nee, je laat niet de reuma de regie van jouw leven bepalen.
4: Nee,
0: dat is
4: en als ik... Als ik te veel hooi op mijn vork neem, er zijn van die dagen, dan komt er van alles op je af. Dan moet ik daar de volgende dag moet ik daar de tol voor betalen. Nou ja, dat is dan maar zo.
0: Ja.
4: Dan denk ik van, nou ja, als je dat allemaal niet meer doet, dan kan je beter gelijk onder een steen gaan liggen.
0: Ja, zo is het ook, ja.
4: Nou, en daar heb ik geen zin in.
0: Nee. Wij houden van mensen die de zon tegemoet lopen.
4: Ja,
0: en daar hoor
4: kan
0: jij
4: je zeggen,
0: bij.
4: Ik heb genoeg meegemaakt in mijn leven, maar ik word nog elke dag blij wakker.
0: Nou, dat is hartstikke mooi. En we gaan je nog blijer maken, Marjan. Want wij gaan een mooie slinger geven naar het Evergreen Top 1000 rad. Spannend wat daaruit naar voren komt.
2: We komen uit op 918. Cliff.
0: Ja. En Jan de Cliffhanger. Ga je deze plaat helemaal draaien?
4: Ja, hartstikke leuk.
0: Ja? Nou, dan krijg je die van ons cadeau. En dan stuur ik ook nog een mooie kaart naar je toe, Marjan.
4: Oké, nou, hartstikke fijn.
0: Snel je bed weer in en een mooie verjaardag.
4: Ja, heel leuk dat je gebeld hebt.

0: redelijk eigenzinnige plaat, dit toch? Dizzy Man's Band en The Opera.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is nu 8:06.
1: Goeiedag, Hendrikman.
0: Nou, ook een bijzondere dag in Breda. Want daar opent vandaag het allereerste rookvrije park van ons land. Dat is toch bijzonder, hè? Daar gaan we zo meteen al even naartoe. Om te vragen hoe ze dat in godsnaam gaan handhaven. Ben ik wel benieuwd naar. Julien Clerc allereerst. Helene.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie olifant!
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
12: 8 uur, het NOS-journaal met Carolijn Bari.
13: Goedemorgen. De verschillen tussen arme en rijke mensen in huishoudens in Nederland die worden eigenlijk steeds groter. Volgens het Centraal Planbureau komt dat onder meer door het belastingstelsel. Soms versterkt dat de verschillen zelfs. Door allerlei belastingtrucs betalen de hoogste inkomens in de praktijk relatief minder belasting dan anderen. En dat kan onder meer de kansengelijkheid onder druk zetten. Het Centraal Planbureau vindt daarom dat het belastingstelsel veranderd moet worden. Het CPB is de belangrijkste economische raadgever van het kabinet. De Verenigde Staten stoppen met het begeleiden van schepen door de Straat van Hormuz. Amerika was daar 3 dagen geleden mee begonnen. En er zijn ook een paar schepen doorheen gevaren. Maar op verzoek van bemiddelaar Pakistan stoppen ze er nu weer mee. De hoop is dat het in de tussentijd lukt om een akkoord te sluiten met Iran. Dieren worden vaker verwaarloosd, merkt de inspectie. Het aantal meldingen bij de inspectie is in 3 jaar tijd verdrievoudigd naar 321 vorig jaar. En dat heeft volgens de inspectie te maken met de coronacrisis, toen veel mensen een dier in huis namen.
14: Na de coronacrisis zien we dus nu dat mensen hun oude dagbesteding weer terug hebben gekregen. Dus sowieso niet zoveel tijd meer hebben voor een dier. Maar ook een categorie mensen die gewoon het geld niet meer kunnen opbrengen. En dus niet meer voor een dier kunnen zorgen, sowieso niet in het algemeen. En medisch wordt nog veel ingewikkelder, omdat dat veel geld kost.
13: We weten iets meer over het nieuwe album van de Rolling Stones. Gisteren beantwoordden de bandleden vragen in New York. Ging ook over de cover. Een kunstschilder heeft de gezichten van Richard, Wood en Jagger in elkaar over laten lopen. Het ziet er eigenlijk uit als een lelijke karikatuur uit een stripboek. Niet heel flatteus, maar dat is ook de bedoeling van de kunstenaar. Dat zegt de correspondent Rudy Bauma, die bij dit persmoment was.
15: Ja, veel fans hebben nog steeds fantasieën over de Stones, zegt hij. Dat het jonge sexy mannen zijn. Maar ja, dit is hoe hij en zij er nu uitzien, zegt die Quinn. Jagger noemde op het podium het beeld zelf Mr. Ugly. En die cover, dat is dus een echt schilderij waar die kunstenaar nog steeds het origineel van heeft. Daar heeft hij wel heel veel biedingen op gehad, maar hij piekert er niet over om het te verkopen.
13: Het nieuwe Stones-album heet Foreign Tongues en komt op 10 juli uit. Het weer in het oosten en zuidoosten vandaag regen. Daar blijft het een graad of 10. In de rest van het land droog, af en toe zon en maximaal 16 graden.
11: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Anita Meijer. En haar allergrootste evergreen, dit Why Tell Me Why, om 13 minuten over 8 op, ja, misschien wel een historische datum. Deze 6e mei van 2026, want in Breda opent vandaag het allereerste rookvrije park van ons land. Dat is iets waar jij opgewonden van raakt, Stefan.
1: Heel erg, ja. Ik vind het echt heel smerig als ik lekker zit te eten, bijvoorbeeld er op een terras of in het park. En ik ben een broodje naar weg aan het werken. En dan komt er ineens een walm van zo'n vapor of zo'n roker vind ik over me heen. Ja, sorry, ga dan even 200 meter verder of ga lekker het park uit, vind ik dan.
0: Ja, nou, misschien dat er nog wat huizen te koop staan in Breda. Dat weet Arjen van Drunen ook. Hij is wethouder al daar en in die mooie stad. En heeft onder meer gezondheid in zijn pakket. Dag Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: 2 jaar geleden begon het, kwam het idee, hè, voor zo'n rookvrij park. Wat herinner je daar nog van?
2: Nou, we hadden echt de ambitie om te zorgen dat er meer locaties in Breda rookvrij zouden worden. Dat komt ook wel omdat jarenlang, decennia, gingen er steeds minder mensen in Breda roken. Maar sinds de opkomst van de vape zien we echt dat steeds meer mensen roken. En we willen dat kenteren, willen dat omdraaien en daardoor hebben we deze stap gezet.
0: En hoe ziet dat park eruit? Om welk park gaat het eigenlijk?
2: Het was de voormalige Seligkazerne, dus het was een terrein van Defensie. Breda heeft dat overgekocht van Defensie en toen hebben we gezegd bij een nieuw park hoort ook een nieuwe norm, namelijk de rookvrije norm. Het is ongeveer 3 hectare groot. Het wordt overigens nog groter, want op een aantal locaties rond dat park zit Defensie nog, maar ook daar gaan zij weg. Dus uiteindelijk wordt het ongeveer 6 hectare.
0: En hoe moet ik me dat dan voorstellen? Met verkeersborden, met een sigaret erop, waar dan een rode stift doorheen gestreept is? Of hoe zit dat?
2: Het ziet er iets vriendelijker uit. Het straalt uit wel dat het we gaan voor een rookvrije generatie. Het laat zien dat je niet mag roken. En op die manier hopen we door duidelijke bewoording, goede communicatie, dat iedereen weet, hier wordt niet gerookt.
0: En als je dat wel doet, krijg je een boete aan je kont?
2: Nee, dat kan in ons land niet. Maar eerder hebben we dat ook gedaan. Ik ben vader van 3 jonge kinderen en inmiddels zijn 440 speeltuinen in Breda rookvrij. Ook daar gelden dezelfde borden. En is het niet zo dat een boa achter je aankomt, maar ook daar zien we dat mensen zich er wel echt aan houden.
0: Ja. Hoe zijn de reacties eigenlijk in Breda? Is iedereen even enthousiast?
2: Nou, niet iedereen is even enthousiast, maar we zien wel dat heel veel mensen echt enthousiast zijn. Mensen zeggen echt wel van, ja, hey, dit is een omgeving waar veel kinderen komen die hier gaan spelen, kunnen voetballen, kunnen rennen. Dan is het logisch dat je daar niet kan roken en daarom hoor ik veel enthousiaste reacties.
0: Ja, toch heeft het ook wel iets van betutteling natuurlijk, hè? Een openbaar park. Een sigaretje opsteken, je zou kunnen denken, ach, die rook die kringelt de lucht in, wie heeft er last van?
2: Nou ja, ik denk, zoals jouw collega net ook zei, als je ergens zit te eten, zoals bijvoorbeeld in dit park, even lekker aan een picknicken, dat het dan echt veel prettiger is als je niet last hebt van die rook. En op veel plekken heb ik dat gehoord. Dat hoorde ik eerst bij de speeltuin. Vorig jaar hebben we alle bushaltes in Breda rookvrij gemaakt. Toen zeiden mensen ook, moet dat nou? Maar vervolgens hoorde ik echt van veel mensen, ja, dan sta ik daar te wachten op de bus. En gevolg is dat ik vervolgens de rook van een ander mag inademen. Nou, ook op die plekken horen we steeds meer steun. Dus het is steeds een stapje verder gaan en dit is de volgende stap die we in Breda zetten.
0: Ja, zijn er ook stappen verder naar het land uitgebreid? Krijgen jullie ook reacties van andere gemeentes en steden in dit land die denken, nou, zo'n park willen wij ook wel realiseren?
2: Nou, ik zag wel dat er ook al vragen over werden gesteld in de gemeenteraad van Utrecht, aan het bestuur van de gemeente Utrecht. Dus zo hoor je wel dat steeds meer gemeentes er wel naar kijken van moeten we deze stappen gaan zetten. En ik hoor ook wel dat de beweging van de inwoners uit veel steden is, dat die zeggen van ja, dit is wat we willen. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat mensen een rookvrije omgeving echt ervaren als een gastvrije omgeving. Dus soms wordt het geframed als andersom, maar het is juist dat mensen een rookvrije omgeving ervaren als gastvrij.
0: Ja, juist een paar kilometer naar het zuiden, onder Breda, kom je in België terecht. Daar werd gisteren besloten dat er toch weer sigaretten in supermarkten te kopen worden aangeboden. Wat vind je daarvan?
2: Heel slecht idee, omdat we weten dat als je er makkelijk mee in aanraking kan komen, dat mensen het ook makkelijker gaan doen. Dus volgens mij is dat echt de omgekeerde beweging. En nog steeds is roken een van de redenen waarom mensen het snelst ziek worden en last van hebben. Dit is wat mij betreft echt de verkeerde beweging.
0: Het allereerste rookvrije park van ons land in Breda dus. Hoe gaat de opening? Gepaard met rookmachines en weet ik veel wat?
2: Geen rookmachines, vandaag wel een mooie opening, later vanmiddag. Want dit is natuurlijk voor heel veel Bredanaars een park waar ze jarenlang langs hebben gefietst, waar ze kadetten zagen trainen. Maar na meer dan 100 jaar wordt het eindelijk opengesteld voor de gewone Bredanaar. Maar wel één park waar je in ieder geval geen last hebt van anderen die roken.
0: Arjen van Drunen, van de wethouder in Breda. Ik wens je een hele mooie dag en een succesvolle opening.
2: Dankjewel, fijne dag.

0: Pierre Grokala, lady, lady, lady, lady, lay. En daar is dan weer geen woord Frans bij, hè? Zometeen een spelletje vroeger of later, dames en heren. Die mooie tijdreis door de muziekgeschiedenis heen. En aan jou telkens die ene eenvoudige vraag. Was de plaat die je hoorde vroeger of later een hit dan zijn voorganger? Carmen, vertel nog eens, wat zit er in dat mooie prijzenpakket?
1: In het prijzenkoffertje vandaag de Goeiedag Hanekman sleutelhanger. Ook de Omroep Max sokken en natuurlijk de unieke, zeldzame, glimmende, originele boodschaptas.
0: En dat prijzenkoffertje, dat is niet het roze koffertje dat kwijt is, ga ik op jou toe.
1: Klopt.
0: Juist.
2: Wil je daar kans op maken, dan stuur je nu het codewoord door PARK via PARK. De NPO gratis luister-app.
0: Nou, geef even door via de luister-app. Dus inderdaad PARK, naar aanleiding van dat rookvrije park. Zou dat een plek zijn van de Rolling Stones misschien een keer kunnen optreden?
1: Ja, dat

0: vind hem toch wel waanzinnig hoor. De nieuwe Stones, wat vind jij ervan, Carmen?
1: Hij zit vol met energie.
0: Ja, lekker melodieus ook.
2: Ja, ik?
0: Ja.
2: Nou, ja, ik vind hem helemaal niks.
0: Nee?
1: Nee, vind je het niks?
2: Nee, helemaal niks.
1: Wat vind je er niks aan dan?
2: Ik weet het niet. Ik vind het waanzinnig dat deze man nog zo kan zingen. En dat hij hier staat op zijn 82e en dit doet. Echt, ik vind het zo waanzinnig. Maar ik vind de plaat gewoon niet goed.
0: Nee.
2: Sorry.
1: Oh, opmerkelijk. Okay,
2: ja,
1: nou ja,
2: sorry.
0: Ga maar even je mond spoelen.
1: Ja.
0: Luisteren wij ondertussen wel naar het nieuws. Van 8:30. Dag Carolijn.
3: Ja, goedemorgen Bert. Minister Van Essen brengt vanmorgen een werkbezoek aan de bossen bij Leersum. En spreekt daar met natuurbrandspecialisten van Staatsbosbeheer. Zij wilde de minister al spreken voor die vele natuurbranden van vorige week. In deze bossen zijn al jaren andere soorten bomen neergezet om de eentonigheid te doorbreken. Dat betekent ook dat het gebied brandveiliger is. En ze hebben meer maatregelen genomen.
4: We hebben natuurlijk hier al jaren terug geïnvesteerd in bluswatervoorziening. En we werken ook al jaren samen met de natuurbeheerders om de toegankelijkheid van de gebieden op orde te hebben. Dus daar zijn al heel veel stappen in gezet. Maar juist die bossen en die natuur klimaatbestendig maken, maar daarmee ook natuurbrandrobuust. Ja, ja. Dat is de uitdaging voor de komende.

0: bezwaren waar we met z'n allen aan zullen moeten blijven werken.
1: Bij een steekincident in Almere Poort zijn 2 mensen gewond geraakt. Getuigen vertellen aan Omroep Flevoland dat agenten op straat een schede van een groot mes hebben gevonden, de hoes dus eigenlijk. Wat de aanleiding was en hoe het nu met de slachtoffers gaat, weten we nog niet. In Portugal zijn 15 politieagenten opgepakt omdat ze ervan worden verdacht dat ze illegale immigranten hebben gemarteld. De hoofdverdachte wordt ook verdacht van verkrachtingen. Begin dit jaar werden al 2 agenten opgepakt en hun arrestaties leidden tot een breder onderzoek waarvoor nu in totaal 25 mensen vastzitten. Er staan flinke files vanmorgen rondom de IJsselbrug bij Arnhem. Zowel op de A12 richting Arnhem als op de provinciale wegen loopt het verkeer vast. Het komt waarschijnlijk door de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de IJsselbrug. Wel kunnen fietsers er weer in beide richtingen overheen. De fietspont blijft nog tot en met 14 mei in de vaart. Ja, Bevrijdingsdag was natuurlijk de dag van de bevrijdingsfestivals, maar ook van de vrijheidslopen. In Duiven in Gelderland hadden ze een bijzondere. Eentje met rollators en scootmobielen. En die waren vooral voor senioren, maar er liepen ook gewoon jongere mensen mee.
2: Heel erg super om zoveel jonge mensen, iets oudere mensen, nog oudere mensen te zien.
3: Bent u blij om de vrijheid te vieren?
4: Ja, ik wel. Ik ben heel blij om te kijken, want dat zie je wel. Ik ben er maar blij mee.
1: Ja, ze hadden de boel ook vrolijk versierd en veel deelnemers hadden rood-wit-blauwe hoedjes op. Het weer opnieuw, ja, heel verschillend in ons land. In het noorden en westen droog met af en toe zon. In het zuiden en oosten bewolkt en buien. Het wordt 11 tot maximaal 16 graden.
5: Marlijn, dankjewel.

0: maakt het mooi. Dat is de stem van Paul Carrack. Het is de melodie, het is de tekst van The Living Years. Mike and the Mechanics.
1: Vroeger of later.
0: Daarvoor gaan we naar Stadskanaal. Naar Ineke van Dijk. Dag Ineke, goedemorgen.
2: Goedemorgen Bert.
0: En wat zie je er goed uit?
2: Oh, dankjewel. Ja, leuk interview, hè.
0: Ja, dit moet ik even uitleggen, mensen. Want ik werd gisteren zwaar verrast toen het Max Magazine op mijn deurmat plofte. Nou, dat blader ik natuurlijk altijd meteen. Daar blader ik meteen doorheen. En op een gegeven moment stuit ik op de rubriek. Lezers van het Max Magazine vertellen waarom zij blij zijn met Max Magazine. En daar stond jij met een groot portret in, Ineke.
2: Ja,
0: en daar staat, en dan luidt de kop, verrast door Bert Haandrikman. En ja, ik ga het gewoon voorlezen hoor. Ijdelheid is mij niet vreemd. Gewoontegetrouw gaat bij ons om 6:00 het programma Goeiedag Haandrikman aan op NPO Radio 5. Vertelt Ineke van Dijk, 60 jaar uit Stadskanaal. Die zou het je niet geven trouwens, 60 jaar. Zelfs tijdens onze vakantie gaat de radio op 5. Nou, dat vond ik hartstikke leuk, Ineke. Dus daar wil ik je even voor bedanken.
2: Ja, het was helemaal leuk dat ik gebeld werd op mijn verjaardag in Sakintos door jou.
0: Ja, dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Ja. En ik heb een mooie kaart. Die kaart is dus ook keurig aangekomen, hè,
2: hoop. Ja hoor, die zit nog mooi in een mapje.
0: Oh ja. Wel opengemaakt.
2: Bij al mijn prijzen, hè? Oh, ja, zeker.
0: Keurig.
2: Zeker, zeker.
0: Ja. Maar staat niet op de schoorsteenmantel?
2: Dat nog net niet. Ik ga hem nog inlijsten.
0: Dan ga ik nog een beetje beter mijn best doen. Bijvoorbeeld in dit spelletje, Ineke. Want je weet hoe het werkt. Vroeger of later. We beginnen in 1975. Het jaar waarin Hilversum 3 voor het eerst in stereo te horen is. En Joost den Draaier presenteert.
3: Goedenavond, het is 3 september 1975. Een historisch ogenblik. Voor het eerst vanaf een discjockeytafel Hilversum 3 in stereo.
4: Hartelijk bang.
3: Met Joost den Draaier.
0: Ja, leuk om dat eens terug te horen. Hè? Vanuit 1975 reizen we verder, Ineke. Zet hem op.

0: getraineerd dan 1975?
1: Een dag vroeger.
0: Dat is goed, 1970. Task van Fleetwood Mac. Vroeger of later een hit dan 1970?
1: Dag later.
0: Dat is goed, 1979. Green Tambourine. De Lemon Pipers, Green Tambourine. Vroeger of later een hit dan 1979.

0: Dit is de laatste. Frank Boeiengroep. 1 miljoen sterren. Was dat vroeger of later een hit dan 1987?
1: Ik dacht later.
2: Vroeger of later?
0: Ai, dat was iets vroeger. 1984.
1: Oké. Okay.
0: Maar als ik zo kijk naar het artikel in het Max Magazine, dan zie ik ook dat je al heel veel prijzen hebt binnengesprokkeld, beste Ineke. En toch is er nog wel wat over, namelijk...
3: Ja, je krijgt sowieso van ons de sleutelhanger, die is net nieuw, dus die zal je misschien nog niet hebben. Je krijgt de Max sokken. En
1: heb ik ook niet.
3: Okay. Heb je ook nog niet? Oh, wat lekker. En zullen we dan iets anders bij doen dat er nog niet eens is, maar dat er al wel een soort van speciaal aan...
0: Ja, heb je de tas al, Ineke?
1: Nee, ook nee, nog niet. Ja.
0: Dan doet hij er ook bij. En,
3: ja, die gaat van alles uitgeven. Zullen we die deurhanger dan gewoon nog een keer erbij doen?
1: Leuk.
0: Dan krijg jij de originele Goeiedag Haandrukman deurhanger.
1: Kijk, nou, weer heel wat leuke prijzen erbij.
0: Ja. Met die mooie tekst erop, niet storen, ik wil Goeiedag Haandrukman horen. Ik wil bij jou passen.
1: Helemaal goed, ja, leuk.
0: Fijne dag, Ineke. Dank voor je mooie verhaal.
1: En ook bedankt.

0: daarin gaat het veel over het allereerste rookvrije park van ons land. Dat wordt vandaag geopend in Breda. En dat heb je eerder dit uur gehoord. Nou, de appbox rookt van de reacties, Carmen.
1: Ja, Ron die zegt het is een beetje een kansloze missie. Want Stadion Feyenoord zegt ook al jaren rookvrij te zijn. Helaas is het daar ook niet het geval. En Marg...
0: Beetje buiten adem.
2: Je moet rennen, hè?
1: Sorry, ja, ik was even naar het toilet. Margot die zegt... alsof ik net 3 sigaretten heb gerookt. Sorry.
0: Zal ik het even overnemen? Ja, oké. Margot die schrijft... het is zo vies als je zit te eten en er komt zo'n walm. Ik heb ooit iemand gevraagd die aan het tafeltje naast mij zat... en een sigaret opstak. Gevraagd of dat even kon wachten. Er werd mij in niet al te nette woorden duidelijk gemaakt... dat ik dan maar ergens anders moest gaan zitten. Dus afschaffen dat roken.
2: Ja, en Hans die denkt dat er een soort kruistocht gaande is tegen het roken. Tegelijkertijd worden in parken drugs gebruikt. Misschien moeten dan wel ook drugsvrije parken komen. En dan nog het opzetten van huisdieren, want dat wordt ook steeds populairder. Wilkom Mulder die zegt dat in de app dat hij er niet vies van is, want hij heeft namelijk een heleboel dieren in zijn huis opgezet. Zo hangen er onder andere kraaien aan de muur en heeft hij 2 eenden opgezet in huis.
1: Ja. Nou, de sfeer daar. Ja. Dan nog het verhaal van de vermiste koffer, want tijdens mijn overstap op London Heathrow is er een koffer in het vliegtuig blijven liggen. Ja, hoe vraag je je af? Nou, stress en korte overstaptijd. Henk Veenstra die geeft als tip om via de luchtvaartmaatschappij een claim in te dienen. En je kan ook online kijken of de koffer is gevonden. Nou ja, mijn oproep is eigenlijk, mocht er iemand via Londen vliegen, London Heathrow, of iemand kennen die daar werkt, die zou mij een groot plezier doen, want in die koffer... zit dus mijn moederdagcadeau.
0: Ja, en dat is een hele mooie, dat moeten we erbij zeggen... Om te bewijzen dat jij weet wat erin zit. Een tas. Ja. Een roze koffer dus. Nou, ik hoop dat die gevonden wordt. Morgen daar vast en zeker weer meer over. Want morgen zijn wij er weer. Vooraleerst...
1: Een goede dag.

0: Samen Max. Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
1: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
10: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
9: En voor de aangepaste fiets van Maria.
11: En zo kan ik er weer op uit.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Hey Remo!
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Nu, later en altijd.
15: Ga je bijna met pensioen?
16: Ja.
15: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
16: Nee.
15: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
12: Hey, Remon!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
20: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS. Live op NPO 1 en NPO Radio 1.
21: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: Het is 9:00 en in de studio is ook Carolijn Bari voor het NOS Journaal.
23: Goedemorgen Hans. Een voormalige medewerker van de Amsterdamse rechtbank staat vandaag zelf voor de rechter. Sana C. zou gegevens over mensen in het computersysteem van de rechtbank hebben doorverkocht aan criminelen. Die informatie zou zijn gebruikt om aanslagen te plegen. We zien de laatste tijd vaker dat er druk wordt opgevoerd op ambtenaren, zegt deze lector.
24: Nou, we zien wel dat er sprake is van zogenaamde informatiemakelaars. Dat is een groep mensen die namens die georganiseerde criminaliteit kwetsbare ambtenaren benadert. Nou, die kwetsbaarheid die kan toegenomen worden. En dat zien we ook wel doordat steeds meer mensen in financiële problemen zitten. Maar wat ook hierbij een rol speelt, is dat we gewoon steeds meer digitaal vastleggen. Dus iemand die een administratief beroep heeft, kan vrij snel bij allerlei persoonsgegevens.
23: Philips heeft een goed eerste kwartaal achter de rug, ondanks oorlogen en importheffingen. De verkoop van medische apparatuur en producten als tandenborstels steeg. De netto-winst steeg naar 146 miljoen en dat is een verdubbeling van de winst een jaar eerder. Dat kwam ook doordat Philips de kosten wist te verlagen. Bij een demonstratie tegen een noodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn heeft de politie gisteravond ingegrepen. Demonstranten hielden een rotonde bezet, blokkeerden het verkeer en bekogelden de politie met vuurwerk. Het was de derde demonstratie in korte tijd. Apeldoorn wil ruim 200 asielzoekers tijdelijk opvangen in een leegstaand schoolgebouw. En Bevrijdingsdag is gisteren zonder grote incidenten verlopen. Wel was het op sommige festivals erg druk. En in Pijnakker werd een feest afgelast omdat iemand onwel was geworden. Bevrijdingsdag werd afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. En daar was ook ambassadeur van de vrijheid Rolf Sanchez.
0: Via Gilterijen

0: Ja, net als gisteren een apart weerbeeld. In het oosten en zuidoosten regen en bewolkt. In de rest van het land droger, met vooral aan de kust ook zon. En het wordt in 11 tot maximaal 16 graden.
1: We'll meet again. Dat zit nu de hele ochtend in mijn hoofd.
0: Ja, dank je. Ja,
1: we gaan er snel iets aan doen.
2: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

mei 1967 werden Why the Shade of Pale van Brother Herm voor de eerst op de radio gedraaid. Radio London was dat. Begin deze eeuw werd die single erkend als de meest gedraaide plaat op de Britse radio en televisie in 40 jaar na zijn release. En het geheim daarvan is eigenlijk nooit ontsluierd. Maar je kan het natuurlijk wel horen in die plaats. Goedemorgen. Nou, zonnetje, dank je. Bert Hendrikman, arbeidsvitamine komen eraan. De aanvragen die komen van Funeral Care Noord in Heerhugowaard. Dat bedrijf zet zich dagelijks met liefde en zorg in voor het ontzorgen en faciliteren van uitvaartondernemers, waar het gaat om verzorging en vervoer van overledenen. Achter de schermen bieden Laurens en Hans en Wendy en Anne en Miranda en Anita, Ger, Trudy, Kees, Ria, Carina en Leo steun aan uitvaartondernemers die dat nodig hebben. Het andere gezelschap noemt zich De Maatjes uit het Overijsselse Ootmarsum. Frans Bolsje die schrijft dat die vriendenclub trouwe luisteraars zijn van de arbeidsvitamine, die vanaf hun studietijd en vanuit hun jeugdige blik misschien soms wel wat van oudbollige liedjes hadden, schrijft hij. Maar in deze fase van hun leeftijd, de jongste zestiger is de teenager van het clubje, beschouwen ze dit programma als het feest van de tijdgeest. Nou, dat is mooi omschreven. De Maatjes die gaan graag op pad tijdens verschillende uitjes. En die stormen ook op naar een jubileum. 60 jaar zijn ze daarbij.

was een bewerking van dit baby comeback van de Eagles. Gisteren draaide het trouwens Eddie Grant met Gimme Help Joanna. En die hoorde je hem in zijn eerste succesperiode met de Eagles. Want daar was hij de frontman van. Daarvoor Al Stewart met Year of the Cat. En we hoorden ook nog Working My Way Back to You van de Spinners. Die een late hit hadden in Engeland daarmee. Ach, het fijne schijkelen moet ik altijd aan denken. Ja. Dat was voordat we de nieuwe eeuw ingingen. En toen had je die rampenfilm. Heel de wereld zat in de bioscoop voor dit nummer. Celine Dion.

bijna overstuurd. Het is overstuurd. Dat waren de Kings met Dandy. Je had ook een versie van de Hermits Hermits en Clifton Ford. En die stonden gezamenlijk met hetzelfde liedje op de derde plaats destijds in de top 40 met Dandy. Follow You, Follow Me was van Genesis. En My Heart Will Go On van Celine Dion. Whoa.

Oldfield en Maggie Riley over Queen Mary, die al op 6-jarige leeftijd koningin van Schotland werd. En eindigde op het schavot. Daartussenin haar smeekbeden om naar Frankrijk terug te willen keren. Om onder Britse invloed uit te komen. Alleen zou ze nooit naar Frankrijk gaan. Chirpa Chirpa Cheep Cheep hoorde je van Middle of the Road. En de Righteous Brothers met Unchained Melody. Dit is Neil Young in de Arbeidsvitamine.

0: ik ben André Rieu. Muziek is voor mij een van de mooiste dingen van het leven. Ik zou niet zonder kunnen. Arbeidsvitamine is een heerlijk programma. Als je muziek hoort, is het alsof alles vanzelf gaat.
1: J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière.

est faite de courage, une femme pour un pavé.

Tralala. Hij weet de spanning er goed in te houden. Requiem voor 6 miljoen zielen die geen marmeren mausoleum hebben. En die ondanks het beruchte zand 6 miljoen bomen laten groeien, zingt hij. Mooi, hè? Dit zijn de Eagles, Desperado.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Christine Jurk, Caroline Bari met het NOS-journaal.
8: Landbouwminister Van Essen heeft miljoenen aan overheidsgeld beschikbaar om natuurgebieden aan te passen, om die bestendiger te maken tegen brand. Hij is vanmorgen op werkbezoek bij boswachterij Leersumse Veld op de Utrechtse Heuvelrug, want daar hebben ze al jaren ervaring. En daarom wil de minister hier inspiratie op doen, zegt hij tegen RTV Utrecht.
9: Ja, ik heb begrepen dat partijen hier al heel erg goed samenwerken. Daar hoop ik van te leren.
10: Andere boomsoorten, misschien meer open plekken.
9: We zijn natuurlijk al bezig met het Nationaal Expertisecentrum voor Natuurbranden, natuurbrandbeheersing. En afgelopen anderhalf week liet echt wel zien dat dat het belang is dat er moet worden doorgezet. Ja, er zijn natuurlijk klimatologisch allerlei redenen om je natuur anders in te richten, of andere type bomen, struiken, noem maar op, te planten. Ja. Maar ook nu met die bosbranden in ons achterhoofd is dat des te belangrijker.
8: Er is een hele delegatie in Leersum. De minister zegt dat er 70 miljoen euro beschikbaar is. In een straat in Spijkenisse is vannacht voor de derde keer in korte tijd een explosie geweest. De explosies begonnen vorige week in de gelijknamige straat in Rotterdam. De bewoners van dat huis vermoeden dat het een vergissing was. Want een dag later ging een explosief af op hetzelfde huisnummer, maar nu in Spijkenisse. Een paar dagen later was het weer raak in die straat. De politie heeft wel camera's geplaatst, maar vooralsnog is er niemand aangehouden. In Brazilië heeft een tiener het vuur geopend op een school. Twee medewerkers zijn omgekomen, een andere medewerker en een leerling raakten gewond. De verdachte is een leerling van 13. Hij zou het wapen van zijn stiefvader hebben gebruikt. Ze zijn allebei gearresteerd. En vandaag gaat het eerste volledig rookvrije stadspark van Nederland open, het Zeelichtpark in Breda. Er staan borden waarop staat dat je geen peuk mag opsteken, maar dat had deze man even gemist.
11: Ik ben net wakker.
12: En u heeft waarschijnlijk niet het bordje gezien, of wel?
11: Ik heb niet het bordje gezien, hè.
12: Dit is een rookvrij park.
11: Echt waar?
12: Oh. En nu loopt met een sigaret.
11: Ik zal het gelijk uitpakken.
12: Ja, nou, want daar staat de wethouder. Die zal er niet blij mee zijn. Maar u dacht, het is wel een fijne plek om even een sigaretje op te steken.
11: Nou ja, als ik net wakker word. Ja, maar ik vind het niet erg als ik het niet meer hoef te doen. Okay. Niet meer moet doen.
8: In Breda werden eerder al speeltuinen en bushaltes rookvrij. En nu dus ook een park. Het weer bijna overal bewolkt, alleen in het noordwesten af en toe zon. In het zuidoosten en oosten zijn er ook perioden met regen en het wordt maximaal 16 graden.
6: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

met de pen, de humoristische pen in de inkt van Charles Silverstein, die die pen altijd hanteerde bij het bedenken van grappen als Roland the Roadie en Gertrude the Groupie, een undercover of the Rolling Stone. Maar deze was niet van hem, die was van Even Stevens. Dat bijna ja, waarachtige verhaal dat het doodeng is om als man een mooie vriendin te hebben. Het was Dr. Hoek die je hoorde in de arbeidsvitamine van woensdag. De aanvragen die komen van Oud Marsum en heer Hugo Waard. Het zijn de Maatjes, een gezelschap dat bestaat uit Nanny, Diana, John en Frans. Regelmatig zijn ze op pad om mooie plekjes in Nederland te ontdekken, als ook in Duitsland en Oostenrijk. Terwijl ze eveneens sportief bezig zijn met pepper fitness en tuinieren en wandelen, tennis, golf, vrijwilligerswerk. Frans Bolsje die getuigt daarvan. En anderzijds is er het bedrijf Funeral Care, bestuurd door betrokken medewerkers die uitvaartondernemers zorg uit handen nemen, waar het verzorging en vervoer van overledenen betreft. Leo schrijft ons over hun werk in Heer Hugo Waard.

0: In Suriname zoeken ze naar goud. En dat het met een goudzoeker niet altijd leuk afloopt, dat hoor je in Buddy Joe. Hoewel Rine Schertsen, de bassist bij Daniel Dekker, een tijdje geleden zei dat hij eigenlijk geen idee had waar dit nummer nou eigenlijk over ging na al die jaren. Daar hebben ze het kennelijk nooit over gehad bij de Earring. En het viel hem ook op dat ze het tegenwoordig heel anders speelden dan op de plaat. Zie je maar weer dat muzikanten helemaal niet naar arbeidsvitamine luisteren om te horen hoe ze het toch alweer deden allemaal. Dus dat verandert dus met de tijd. Buddy Joe van de Golden Earring. Daarvoor Henk Westbroek met Zelfs Je Naam Is Mooi. Met op saxofoon Gerbrand Westveen. Dat roep ik altijd maar even bij af en toe. En Johnny Cash hoorde je met Ring of Fire.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: We leggen een puzzel met als inzet het puzzelboek van arbeidsvitamine dat ter gelegenheid van het 80-jarig bestaan van het radioprogramma is gemaakt. En dat boek dat win je als je vandaag luistert naar een bijzondere ontmoeting. Toen zag ik jou, je riep me met je ogen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel.
2: 1. Je riep me met je ogen.
3: 2.
2: Toen zag ik jou.
3: 3.
2: En kreeg een vreemd gevoel.
3: 4.
2: Ik keek je aan.
0: Ja, het verhaal wordt hier een beetje verdraaid, maar jij mag zeggen hoe het werkelijk moet. Via de NPO Luister-app kun je reageren.
4: There she was.

0: Wat een vuur wierp zij toch altijd in de strijd. Tina Turner samen met Eros Ramazzotti. Was een leeftijdsverschil, maar dat maakte hier helemaal niks uit. Cosa della Vita, zaken van het leven. Daarvoor hoorden we ook nog Mississippi van Pussycat. Van Tony Willet, die ooit de Rooms-Katholieke meisjesschool in Trebeek in Limburg. Daar studeerden ze toen en toen kreeg ze een 7 voor zingen. Dat is niet heel erg hoog als je dan merkt dat ze toch een van de betere zangeressen van Nederland was over al die jaren. Doe maar Diddy Diddy van Manfred Mann, hoorde je ook nog even.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Vrouwtje de Lange, Drachten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, hoe luister jij naar arbeidsvitamine thuis vanochtend?
2: Thuis.
0: Ja. En,
2: elke morgen.
0: Elke morgen, ja. En elke morgen doe je mee met het spelletje of niet?
2: Ik probeer het wel, ja.
0: Ja.
2: Maar het is moeilijker dan dat je denkt.
0: Ja, ja, het valt niet mee, hè? Ja, we zitten hier in de studio ook elke dag weer over na te denken. Het is vandaag een nummer van Rob de Nijs. Heb je daar iets specifieks mee, of niet?
2: Ja.
0: Ja?
2: Ja, ja, absoluut. Ja. Het heeft voor mij hele mooie herinneringen.
0: Oké, zullen we daar diep intreden of zullen we het lekker over het puzzeltje
2: Zullen we het lekker over het puzzeltje hebben?
0: Ja, ik voel hele verhalen eraan me vasthouden. Het werd zomer. Nou, laat eens weten wat jij had bedacht.
2: Ik had bedacht 2-1-4-3.
1: 2.
3: Toen zag ik jou.
1: 1.
3: Je riep me met je ogen.
1: 4.
3: Ik keek je aan.
1: 3.
3: En kreeg een vreemd gevoel.
0: Nou, ik krijg een heel goed gevoel hiervan, hoor. Want je hebt het puzzelboek van arbeidsvitamine gewonnen.
2: Hartstikke fijn.
0: Leuk, hè? Ja. En we gaan naar dat mooie verhaal luisteren van Rob de Nijs. Want het blijft wel een van zijn mooiste producties, vind je niet?
2: Zeker weten. Helemaal mee eens.
0: Dankjewel, vrouwtje.
2: Oké, fijne dag.

Een onstuitbare opmars heeft dit nummer gemaakt naar de jongste generaties toe. Toto met Afrika, terwijl het 1983 voor het eerst uitkwam. Wonderlijk is dat. Het is natuurlijk wel steengoed gemaakt ook. American Breed hoorde je, Ben Me, Shape Me en Rob de Nijs met het werd zomer. Arbeidsvitamine. Ken je deze nog? Haha, en of, dit zijn de Cats weer met One Way Wind.

dacht Adele, de regen in brand steken. Ze probeerde de regen om een sigaret aan te steken met een lucifer. En zo kwam ze op de titel van dit majestueus gezongen nummer. Daarvoor de Four Tops met Baby I Need Your Lovin'. En One Way Wind was van de Cats. Dit is de zang van The Who. Roger Daltrey, Giving It All Away.

0: Wat een dag voor een dagdroom. Wat doen we in arbeidsvitamine? Tot zo.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl, sterk werk.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
12: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
11: En voor de aangepaste fiets van Maria.
13: En zo kan ik er weer op uit.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Medipoint.
11: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
18: Ben je psychiater?
19: Ik ben psycholoog.
18: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
17: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
20: Interessant, hè, de menselijke geest?
19: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
18: Het valt ook niet mee.
17: Dag en nacht. Morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
0: Dezelfde uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
23: Een man bij wie het Hanta-virus is vastgesteld, wordt behandeld in Zürich. Hij zat ook op het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak van het virus was. De Zwitserse overheid vertelt niet hoe die eraan toe is, maar zegt wel dat er geen dreiging is voor de Zwitserse samenleving. Hij zit in isolatie in het ziekenhuis en zijn vrouw zit in zelfisolatie. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife, maar de president van de Canarische eilanden wil niet dat het daar aanmeert. Aan boord zijn nog andere mensen die besmet zijn met het virus. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen twee extreemrechtse jongerenorganisaties. De leden organiseren via sociale media gewelddadige acties tegen migranten en LHBTI'ers. Correspondent Gimbal Duk.
24: Ja, het zijn twee groepen van vooral jonge extreemrechtse Duitsers. De ene is DJV, de Deutsche Jugend Voran. Dat is een groep die uit de Berlijnse extreemrechtse scene komt en vooral hier in de hoofdstad actief is. En daarnaast Jung und Stark, en die zijn in heel Duitsland actief. Het gaat om invallen bij nu 36 verdachten. Maar de politie vermoedt dat die twee groepen samen ieder uit honderden leden bestaat.
23: De Duitse politie heeft bij de invallen niemand gearresteerd. Arsenal heeft zich gisteravond als eerste geplaatst voor de finale van de Champions League. Het werd 1-0 tegen Atletico Madrid.
25: Martinelli! One more stride up Arsenal's stairway to heaven. Next stop, Budapest. And a crack at the ultimate prize in European football.
23: Vanavond om 9 uur komen erachter wie er nog meer in die finale staat. Of Bayern München of Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain won vorige week de spectaculaire heenwedstrijd met 5-4. En de 14-jarige Tim uit Purmerend zamelt geld in voor het Prinses Maxima Centrum, waar mensen worden geholpen met kanker. En dat doet hij door 125 voetbalshirts te veilen. Tim heeft shirtjes geregeld van allerlei bekende spelers.
1: Haaland, Reinders, Mo Salah, Dest, Iatare, Goes. En we gaan heel veel geld ophalen om alle kinderen weer beter te maken. Ik ga voor 97.500, denk ik. Dat denk ik. Ik wil het gewoon.
23: Het zou wel eens kunnen lukken. Sommige voetbalshirts staan al op honderden euro's. En die van Ronald Koeman van FC Barcelona al op ruim 1000 euro. Tim heeft zelf ook kanker, maar zijn behandeling lijkt aan te slaan. Het weer bewolkt met soms ook zon en droog. Alleen in het zuiden en oosten ook regen. Het wordt 11 tot 16 graden.
22: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

De Engelse homoseksuele acteur en scenario-schrijver Noel Coward bedacht Mad About the Boy over een niet nader genoemde filmster en Diana Washington, Queen of the Jukeboxes, met haar heldere, mooie, rauwe stem die maakte het wereldberoemd in 1961. Vitamine, over Radio 5 regeren ze vanochtend weer. En samengesteld wordt de aanvraag van Funeral Care in Heer Hugo Waard. Dat is een bedrijf waar uitvaartondernemers terecht kunnen om in hun werk te worden gefaciliteerd en ondersteund door zorg en vervoer. En verder De Maatjes, dat is een gezelschap uit Oud-Marsum dat elkaar kent van de studie. En een 60-jarig jubileum inmiddels hebben. Carnaval en kookavondjes, de wandelvierdaagse bibliotheek, kunstmarkt. Genieten van canasta-kaartavondjes. Ze doen het allemaal gezamenlijk. En een leuke lijst.

Hoe zou het testament van de huidige 22-jarige kunnen luiden? Want de generieke waarden van de jaren 60 liggen natuurlijk verankerd in dit lied. De leraar placht te dreigen. Het blijft mooi hoor, dit. Van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. Daarvoor snel EO van Stadium Arcadium. Misschien wel de beste plaat die de Red Hot Chili Peppers hebben gemaakt. In elk geval degene die het grootste publiek bereikte. En Tragedy hoorde je van de Bee Gees. Redbone.

0: elke zondagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Waar ben jij, Mariette Brands? Jij hebt het leven gered van Gerrit. Tenminste, dat ervaart hij zo. Hij was als kind aan alcohol verslaafd, kwam terecht bij jou in de verslavingszorg in Arnhem. Mariette Brands was toen in het jaar 2001 verloofd. Ze woonde toen in Nijmegen.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl.

waren Scorpions. Zanger Klaus Meine die claimde dat hij op het idee van de tekst kwam door een verblijf in Moskou in Gorky Park, waar hij uitkeek over de Moskwa. De wind van perestroika waaide door de stad. En zo kwam hij op die tekst. Terwijl er ook tongen zijn die beweren dat de FBI erachter zat om de hele zaak de andere kant op te krijgen. Hoe dat ook zit, het blijft altijd spannend om die plaat te draaien. De Scorpions. Dus met Wind of Change. Daarvoor Xanadu van Olivia Newton-John. Ging over een rolschaatsdisco. Kan er niks anders van maken. En Redbone hoorde je met We Were All Wounded at Wounded Knee.

Af en toe valt op hoe mooi dat het arrangement ook gemaakt is voor die I Am, I Said. Maar het is natuurlijk vooral Neil Diamond die zich hier helemaal autobiografisch uit in I Am, I Said. Fantasy van Earth in the Fire was het visitekaartje van Philip Bailey met die hele hoge facet. De man is 74, ik ben benieuwd hoe hoog hij nu nog kan komen. Maar in die tijd in elk geval was er niks aan af te dingen. En immer wieder geht die Sonne auf was van Udo Jürgens. Dit is ambitieus werk van U2. Met het mooiste intro dat ze ooit wilden maken. Where the streets have no name.

Beth Hart, dat waren weer wat bewogen klanken zo achter elkaar. Love of My Life van Queen en Leave the Light On. En dit waren de arbeidsvitamine van deze ochtend. We hebben vandaag gedraaid voor Funeral Care in Noord-Hiergewaard. En de maatjes die deden ook mee vandaag. Uit Oud-Marsum. Morgen zijn we er weer met nieuwe vitamine. Lunch.

0: Afro Tros. Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
7: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv, op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
8: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
11: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+. 12 uur, het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
13: Goedemiddag, Daniel. Het aantal kinderen in de noodopvang is sinds 2022 verdrievoudigd. Er leven nu ruim 7000 kinderen in noodopvanglocaties. En dat komt volgens kinderrechtenorganisaties door overheidsbeleid.
14: Nou, door de jaren heen heeft de Nederlandse overheid structurele opvanglocaties afgebouwd. En daardoor komen kinderen nu in deze noodopvang te zitten. En noodopvang, het woord zegt het al, is eigenlijk tijdelijk. Hè? Het is net zoals ergens een brand is in een buurt, dan komen mensen even in een sporthal te slapen. Maar deze kinderen slapen nu al jaren in een sporthal of op asielboten of in hotels.
13: Ook gaan kinderen soms langere tijd niet naar school. Drie opvarenden van cruiseschip Hondius zijn vanochtend van boord gehaald en worden naar Nederland gevlogen. Twee van hen hebben symptomen van het Hanta-virus. De derde passagier had volgens de rederij een nauwe band met een van de overledenen. Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft bevestigd dat er voorbereidingen worden getroffen om één patiënt te ontvangen. Het cruiseschip moet over een paar dagen in Tenerife komen, maar daar is gedoe over, want de president van de Canarische eilanden wil dat niet. Chirurgen van het ziekenhuis in Terneuzen werken met een robot die ze inzetten bij knieoperaties. De robot heet Rosa en die kijkt en opereert ook mee als er een prothese wordt geplaatst.
15: Zo'n hulprobot is behoorlijk uniek. We zien dat wel steeds meer gebeuren in de landen, maar nog vrij sporadisch. Wij zijn nummer 4.
16: Wat doet hij nou eigenlijk?
15: Nou, heel simpel uitgelegd is eigenlijk dat de robot ondersteunt de dokter, zodat we de heup, of in dit geval de knieprothese, nauwkeuriger kunnen plaatsen.
13: tot op de millimeter. De robot ziet eruit als een kast met daarop een scherm en een lange arm. Een broodje kroket smaakt net wat lekkerder als je die samen eet. Een zorgorganisatie die organiseert daarom elke maand een middag voor ouderen waarin ze gezellig samen kunnen lunchen. En een verslaggeefster van Omroep Zeeland schoof ook even aan.
3: Smaakt het?
17: Het smaakt heerlijk. Ik ben nog niet begonnen met mijn kroket, maar ik heb al een soepje op.
18: Het smaakt echt goed. Dus we kunnen er goed mee doorgaan zo.
17: En dat is juist wat we nodig hebben, want anders zitten we maar achter die geranium, zeggen ze.
3: Ja, dat zegt u heel
17: gelukkig. Ik heb er gelukkig geen één.
13: Ja, de zorgorganisatie doet intussen ook onderzoek naar het effect van dit soort lunches op de gezondheid van ouderen. Het weer in de zuidoostelijke helft is het bewolkt met soms nog regen. In het noorden en westen droger, ook af en toe zon. En het is 11 tot 16 graden.
19: Zo, ik heb de frituur meteen even aangezet.
13: Lekker,
19: voor je.
13: Ik heb echt honger nu.
19: Zo midden in de week.
13: Ik schrijf aan, ja.
19: We gaan de tafel, hoor. Lunch Lekker met Daniel Dekker.

lunchtafel, daar zitten we weer samen hoor. Met de allerbeste evergreens hier op NPO Radio 5. Er is een foto-expositie te zien en een documentaire serie die gaat lopen op National Geographic. Een televisiestation inderdaad. En stationsmanager van Amsterdam Centraal Station, die heb ik zo meteen aan de telefoon. En gezelligheid aan de lunchtafel. Romy Montero komt langs. Het is woensdag 6 mei. Dit is Lunch Lekker.

0: vaste notering uit onze Evergreen toplijst. Creedence Clearwater Revival. En het dreigende I Put a Spell on You. En daarvoor hadden we Chris Montez. Inderdaad, ook uit de jaren 60, 1963. En dat was Let's Dance. Nou, dat is misschien wel leuk op deze woensdagmiddag. Stoel aan de kant, haren los en even een dansje maken tijdens de lunch. Je bent er vast wel eens een keertje geweest, het Amsterdam Centraal Station. Een station waar dagelijks duizenden, zo niet 10.000 mensen doorheen lopen. En daar is nu een bijzondere foto-expositie te zien. En elke donderdagavond kun je op National Geographic, de televisiezender, een docu-serie zien. Amsterdam Centraal 24/7. Aan de telefoon heb ik René Wups, hij is stationsmanager van Amsterdam Centraal. Goedemiddag, René.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Wat ben je eigenlijk als je stationsmanager bent?
1: Wat je dan bent?
0: Ja, wat doe je dan?
1: Ja, wat doe je dan? Dat is een hele goede vraag. Ik zeg zelf altijd van, mijn vak is alles weten van Amsterdam Centraal en zorgen van dus dat alles uiteindelijk met elkaar verbonden wordt. Dus op het moment als iemand iets wil op het station, hem op de juiste weg helpen, met de juiste collega's verbinden. Maar ook, zeg maar, onze stakeholders. Alles managen van wat er maar moet gebeuren op het station.
0: Ja, daarom heet je ook een stationsmanager natuurlijk.
1: Precies.
0: Maar zijn er meer stationsmanagers? Heeft ieder station in Nederland een manager?
1: Elk station in Nederland heeft een manager.
0: Oh, nooit geweten.
1: We hebben in totaal ongeveer 40 stationsmanagers in Nederland. En sommige stationsmanagers hebben één station. Dat zijn de grotere stations zoals Utrecht en Amsterdam en Rotterdam. Maar andere stationsmanagers, sommige hebben zelfs al 20 of 30 die ze moeten, moeten managen, zeg maar.
0: Ja, ik zit nu meteen ook aan die piano te denken. Die staat toch ook op het Amsterdam Centraal Station?
1: Dat klopt. Die staat al heel lang op Amsterdam Centraal. Is een tijdje weg geweest, ook vanwege de verbouwing van de vloer van de Kuipershal. Die piano wordt goed gebruikt. Zo goed dus dat we hem van tijd tot tijd ook weer moeten repareren. Mm-hmm. Momenteel klinkt hij niet zo goed. En er staat een grote reparatie ook weer op de planning. Om hem toch weer wat goed klinkend te krijgen.
0: Ja, dat is wel mooi natuurlijk als dat een beetje goed werkt. Nou, dat station, daar gebeurt natuurlijk heel veel. Dat heeft zich ook heel erg ontwikkeld. Vroeger ging ik wel veel met de trein. En nu loop ik zo af en toe langs. En dan denk ik, nou, het is ook een klein winkelcentrumtje geworden eigenlijk, hè?
1: Dat klopt. We hebben natuurlijk enkele jaren geleden de Eihal en de passages erbij gekregen. En ja, dat zijn met name restaurants en winkels ingekomen. Er valt meer op Amsterdam Centraal te halen dan je trein. Dus ook voor een cadeautje of voor de kapper kan je ook gewoon naar Amsterdam Centraal komen.
0: Ja, nou, het is natuurlijk ook een prachtig gebouw, hè?
1: Zeker. Dat is ook wel een klein beetje mijn passie. Het is natuurlijk een fantastisch mooi monument. En het is natuurlijk ook mijn verantwoordelijkheid om samen met mijn collega's om dat ook goed te onderhouden.
0: Ja. Nou is er een bijzondere foto-expositie te zien. En daar bel ik je eigenlijk even voor. Wat voor foto's hangen er eigenlijk en waar is dat?
1: Nou, in de Westtunnel, dus dat is de westelijke tunnel van Amsterdam Centraal, dat is richting Haarlem. Zijn een heleboel winkels zijn gesloten vanwege de verbouwing. En we hebben die winkelpuilen, zeg maar, helemaal afgedekt met een foto-expositie van de fotograaf Justin Jin. Wat kun je daar zien? Daar zie je eigenlijk hele mooie foto's die op Amsterdam Centraal gemaakt zijn. Ja, waarbij hij vast heeft gelegd het dagelijkse leven op Amsterdam Centraal. Je ziet van dus dat hij de mens centraal heeft gezet. Hè? Dus je ziet bijvoorbeeld dakdekkers op het dak. Je ziet de kapper die aan het werk is, maar ook mensen van veiligheid en service. En dat in toch in die hele bijzondere omgeving. Justin Jin heeft daarin bijvoorbeeld ook heel mooi het licht vast weten te leggen. Een soort van verstilde schoonheid. Terwijl hij ook de beweging, zeg maar, op het station daarin heeft vervat. Ja, ik vind het een hele bijzondere tentoonstelling zoals het is geworden.
0: Ja, het is natuurlijk ook een mooie historische tentoonstelling. Hè? Je kunt natuurlijk een beetje zien wat er allemaal gebeurd is met het Centraal Station in door de jaren heen.
1: Ja, dat klopt. Hè. Dus dat, het is wel zo van dat wat hij gefotografeerd heeft, is natuurlijk wel echt van nu. Hè. Hij heeft gewoon 2 weken lang Op Amsterdam Centraal rondgelopen met zijn fototoestel. En is eigenlijk op alle plekjes geweest van waar hij naar mocht komen van ons. Om daar toch te kijken van, hey, wat kan ik hier zo nog op de camera vastleggen. Ja. Ja, en de historie van het gebouw zelf, ja, dat spreekt al uit het gebouw, zeg maar.
0: En nu is er ook elke donderdag om 9:30 s'avonds op National Geographic een documentaire serie te zien over Amsterdam Centraal. Zien we jou dan ook in beeld? Of wat is het voor een docu eigenlijk?
1: Dat klopt. Ik ben een van de hoofdrolspelers. Ik zit in elke aflevering. Oh. En mijn rol, zeg maar, in de docu is van, dus dat ik iets vertel over het gebouw, over iets van wat er plaatsvindt, iets bijzonders. Dus dat is zeg maar mijn rol. Maar daarnaast worden collega's die zeg maar eigenlijk echt het operationele werk doen op het station, worden gevolgd in hun dagelijkse werkzaamheden. Tix en service medewerkers, Gusta en Alexandra. Oh, maar ook Rosa van de kiosk. Metin van de logistiek. Je hebt Menno van Veiligheid en Service. En zijn nieuwe collega Baran. Ja, die worden allemaal gevolgd. Wat gebeurt er dan allemaal op een dag? Ja. Wat maken ze allemaal mee? En waarom is het bijvoorbeeld ook zo bijzonder om op dit station te werken?
0: Ja. Je hebt dat al veel op televisie, hè? Over vliegvelden met name. Maar dat is ook wel leuk als dat met een treinstation een keertje gebeurt. Ja, nou lijkt het wel altijd, maar dat kan ik me ook zo voorstellen, want het is natuurlijk een rijksmonument, dat er altijd veel verbouwd moet worden aan het station. Iedere keer is er toch wel iets wat weer opgeknapt moet worden, hè?
1: Dat klopt. Hè. De tijd verandert natuurlijk. En ja, wat er nu gaande is, is van dus dat wij ons klaar moeten maken voor elke 10 minuten een trein. Dus steeds meer reizigers. En daarvoor moeten de perrons verbreed worden en de Oosttunnel moet verbreed worden. En ProRail die heeft dat in opdracht gegeven aan een aannemer die nu heel druk bezig is om dat te gaan bouwen. Ja. En ja, de verbreding van de perrons is natuurlijk al iets heel bijzonders. Want ja, daarvoor moeten ook alle sporen moeten er dan op die plekken uit. Ja, als je nu kijkt in de, wat wij dan noemen de vijfde spoorpak, dan vindt daar een sterkstaaltje verbouwkunsten plaats.
0: En ondertussen gaan de treinen gewoon door en op tijd ook. De foto-expositie is tot en met het einde van het jaar te zien op het Amsterdam Centraal. Nou, René, leuk om je even gesproken te hebben. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag.
1: Dankjewel, Daniel, en veel succes met je programma.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Maar kom je dan ook weer met een slee door de lucht? Want ik kan me nog herinneren.
2: Ik ga je niet alles vertellen. Maar je zit er niet ver naast.
1: Dat dacht ik al.
0: En dit ook.
3: Misschien kunnen wij samen iets gaan doen, Daniel.
1: Nou, Debbie,
3: en Daniel. Ja, van nou,
1: de DD's on tour. Het kan zomaar.
4: Dat ik daar nog even over moet nadenken.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

prachtig samen. Marlon Pichel en Danny Vera. En dit was Try Again. En dan vonden we ABBA en Money, Money, Money. Ja, daar had het eigenlijk altijd al om, hè. In the end, zeggen ze dat.

prachtig samen. Marlon, Michel en Danny Vera. En dit was Try Again. En de volgende was ABBA. En Money, Money, Money. Ja, daar had het eigenlijk altijd al om. Hè? In the end, zeggen ze dan.

0: Een NS-medewerker die in de Tweede Wereldoorlog om het leven kwam. Er is nog niemand opgepakt voor de vernieling. En dan heb ik nog dierennieuws.
1: Echt waar?
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
0: En ook een beetje plantennieuws trouwens.
1: Oh, plantennieuws.
0: Ja, want soms kom je op een plek in je eigen provincie waar je nog nooit bent geweest. Zo ging een verslaggever van NH Nieuws naar de Rhododendron-vallei in Schravenland. De boswachter daar vertelde hem dat die rhododendrons ooit geplant zijn door het rijke echtpaar dat ruim 100 jaar geleden op Gooilust woonde. Inmiddels is het een prachtig gebied met veel dieren ook.
3: Het ruikt hier zo lekker.
1: Ja.
3: Ik heb het gevoel dat ik in zo'n schoonheidswinkel binnenkom.
1: Ja,
3: ruik ik overal wat.
1: Ja, je zei net al in een sprookjesbos, maar het is niet alleen de geuren en de kleuren, maar je moet je ogen eigenlijk ook heel goed... Kijk, het is een boomarter.
3: Een boomarter? Oh, hoe ziet hij eruit? Want ik zie het echt niet.
1: Ja, hij is bruin en een beetje randjes, witte randjes, lichte randjes aan zijn oor.
4: Is dit de broer van Martin Gaus trouwens?
0: Nee, deze verslaggever heet Sjoerd Hilarius en dat is geen grap. Okay. Er zit ook nog een bijzonder verhaal aan vast. Het echtpaar had een verstandshuwelijk, dat is ruim 100 jaar geleden allemaal op dat landgoed, en kregen daar ruzie over die grond. Die man had ook allerlei exotische dieren in een soort dierentuin. En zij gaf haar deel uiteindelijk na haar dood aan natuurmonumenten. En zo is die Rhododendron-vallei en berg nog bewaard gebleven.
4: Hartstikke mooi, toch?
0: Ben jij er wel eens geweest?
4: Dus... Ja, dat is hier bij ons om de hoek.
0: Ja, daarom. Ja.
4: Ja.
0: Is mooi?
4: Nou, ja.
0: Kan je dat bevestigen bij deze?
4: Ik kan het bij deze bevestigen.
0: Ja.
4: Dat is prachtig. Jullie kunnen er allemaal heen.
0: Gratis, hè, toch?
4: Ja, het is ook nog gratis. Ja, daarom was ik er.
0: Het weer in het oosten en midden van het land regenachtig. In het westen droger en kan de zon soms ook even doorbreken. Het is 11 tot 16 graden. Morgen droog en meer zon en dan zelfs de temperaturen.
4: Rond de 15 graden?
0: Ja, ongeveer.
4: Oké, dankjewel Carolijn. We zijn weer lekker bijgepraat, hoor.

0: serieus, die hoor je hier de hele dag door. En dat komt natuurlijk ook door die muziek van de Pointer Sisters bijvoorbeeld. En Jump For My Love. We gaan naar Caroline voor het laatste nieuws opnieuw. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het kabinet in Spanje heeft nu een crisisoverleg over waar het cruiseschip Hondius naartoe moet. Spanje wilde het eerder niet ontvangen, maar Tenerife ook niet, bleek vanmorgen. De drie mensen die van het cruiseschip naar Nederland worden gebracht zijn inmiddels van boord gehaald en onderweg hierheen. Twee van hen hebben symptomen van het hantavirus. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen de vader van drugscrimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Hij zou een horloge van 110.000 euro in huis hebben liggen, die gekocht was van de drugswinsten van zijn zoon. En daarmee vindt het OM dat de vader schuldig is aan witwassen. Ook de moeder en zus van Jos L. worden daarvoor vervolgd. Op het station van Weert is de herdenkingskrans vernield bij het oorlogsmonument. Het lag vertrapt op de grond. De krans hing in de stationshal bij de gedenkplaketten van Johan F. Snijders,

0: Otis Redding, I've Got Dreams to Remember. En de voor Teach for Children van Crosby, Stills, Nash & Young. Ja, je hoort hier wel, ik kan het niet genoeg zeggen, de echte Evergreens. We gaan de dubbeldekker quiz spelen. Je hoort twee keer hetzelfde liedje. Eén keer in het Nederlands trouwens en één keer in het Engels.
1: 1.

Je kunt je bijna niet voorstellen, zou die Kenny Rogers dat nou gewoon gestolen hebben van Gerard Schoonebeek? Dat was dubbeldekker 1, dubbeldekker 2 dus van Kenny Rogers. Wie was het eerst met de lafaard van de stad, oftewel de coward of the county? Ik vraag het aan jou en aan jou en aan jou. Je kunt me een appje sturen in de studio, dan krijg ik zo meteen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan gooien we vandaag nog op de brievenbus.

0: Miss Montreal en Schuilen op 29 mei aan het einde van deze maand geeft ze een jubileumconcert in de AFAS Live in Amsterdam. En wij zijn erbij. Heb ik Anita aan de telefoon uit Helmond? Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, prima. Lekker, dankjewel. Met jou?
0: Ja, met mij ook. Ben je een beetje lekker begonnen deze woensdag?
1: Ja, lekker rustig dagje, een knutseldagje.
0: Heb je een knutseldagje?
1: Een knutseldagje,
0: ik had gisteren iemand aan de telefoon, die was een pootje aan het repareren van een tuintafeltje. Ik weet niet wat jij gaat knutselen.
1: Nou nee, ik ben bezig met een verrassing, een actie te maken voor Stichting De Ezelshoeve in Baarle-Nassau. En daar hebben wij 2 adoptie-ezeltjes. En die mensen die doen wel zo'n ontzettend goed werk. En daar ben ik nou mee bezig. Ja, het is nog een verrassing, dus ik hoop niet dat ze luisteren.
0: Nee, we zeggen er verder niks over hoor.
1: Doe maar.
0: Nee, maar wel mooi dat je dat doet, wat leuk.
1: Ja, die doen zo'n ontzettend goed werk voor die beestjes.
0: Dat zijn ook lieve beesten ezels.
1: Ja, ik vind alle beesten eigenlijk leuk. Maar die ezels die zijn inderdaad hartstikke leuk.
0: Ja. Nou goed Anita, we gaan de quiz spelen. Je weet wel een beetje hoe het werkt, hè?
1: Ja, weet ik. Ja.
0: We beginnen met het eerste natuurlijk. Gerard Schonebeek of Kenny Rogers? Wie was het eerst?
1: Kenny Rogers.
0: Ja, natuurlijk. In 1979. En een jaar later maakte Gerard Schonebeek daar de lachend van de stad van. Je hebt de Omroep Max ook al gewonnen.
1: Ja, kijk, leuk.
0: En dan gaan we beginnen met vraag 1. Met wie bracht Kenny Rogers in 1983 een liedje uit We've Got Tonight? Was dat met A. Ellen Foley? Antwoord B. Dolly Parton? Of antwoord C. Sheena Easton?
1: Antwoord B. Dolly Parton.
0: Dolly Parton. Nee, dat was Sheena Easton.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik wilde je nog een beetje helpen, maar je gooide het er al uit.
1: Oh, niet zo vlug moeten zijn. Nee. Oh, ik meende echt Dolly Parton.
0: Ja, maar dat was een ander liedje. Wat hij met Dolly Parton heeft gedaan. Oh, Island in the Stream.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Te snel.
0: Ja, dat is een beetje een strikvraag misschien ook wel.
1: Ja, helaas.
0: Nou, het is niet anders. Kun je ook weer verder met knutselen natuurlijk.
1: Ja.
0: Voor elkaar verder niet langer op te houden. Zo is het ook. Ja. Nou, okay. Maak er een leuke dag van. En ik ga nog eventjes jouw favoriet draaien. Wie gaan we laten horen? Gerard Schonebeek of toch die Kenny Rogers met Dolly Parton? Oh nee, Sheena Easton.
1: Ja, wrijf het er maar in. Ja. Nee, toch Kenny Rogers.

Evergreen is natuurlijk van Timmy Euro. Die kwam al uit de jaren 60. En deze was van Ellen Foley. Aan het einde van de jaren 70 een hit. What's the matter, baby? En daarvoor hadden wij natuurlijk dankzij... Nou, het was geen winnares, maar... Ze was wel onderweg. Bij vraag 1 ging ze er wel uit. Ik vond het toch jammer. We draaiden Kenny Rogers. Zometeen zijn wij terug met hier aan de lunchtafel. Gezelliger wordt het niet. Romy Montero. Tot zo.

0: altijd.
1: Ga je bijna met pensioen?
2: Ja.
1: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
2: Nee.
1: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
3: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
4: Ben je psychiater?
5: Ik ben psycholoog.
6: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
3: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
7: Interessant, hè, de menselijke geest?
5: Ik wil eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
8: Het valt ook niet mee.
3: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
10: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
14: Goedemiddag, Daniel. In Duitsland zijn honderden politieagenten bezig met invallen en huiszoekingen in een onderzoek tegen 2 extreemrechtse jongerenorganisaties. Het gaat om groeperingen die gewelddadige acties organiseren, zegt correspondent Gien Balduk.
15: Nou, vooral gewelddadige acties tegen minderheden, zoals migranten en LHBTI'ers. Ze zijn onder meer bekend geworden van het verstoren van de Christopher Street Days in Duitsland. Dat is hoe hier de Pride March worden genoemd. Daarbij valt ook op dat die groepen behoorlijk geweldbereid zijn. De politie spreekt dat zij verdacht worden van talrijke gewelddadige aanvallen op LHBTI'ers en ook op politieke tegenstanders.
14: Tot nu toe is bij de invallen nog niemand gearresteerd. De actie is erop gericht om bewijs te verzamelen. 3 opvarenden van cruiseschip Hondius zijn van boord gehaald en naar Nederland gevlogen. 2 hebben symptomen van het hantavirus en de 3e passagier had een nauwe band met een van de overledenen. De Hondius ligt nu bij Kaapverdië en van Spanje mag het aanmeren bij Tenerife van de Canarische eilanden, maar de president van die eilanden wil dat niet. Daarover zijn problemen ontstaan. KLM vliegt ook de komende tijd nog niet naar Dubai en Saoedi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. De luchtvaartmaatschappij verlengt de maatregel omdat het er nog steeds onveilig is. Op Dubai wordt nu tot en met 28 juni niet gevlogen, net als op de Saoedische hoofdstad Riyadh en de stad Dammam. En vanavond wordt uitgemaakt wie er nog meer een plekje krijgt in de finale van de Champions League. Bayern München of Paris Saint-Germain. Bayern moet de nederlaag, 5-4, uit de eerste halve finale zien goed te maken, zegt commentator Jan-Kees van der Kun.
16: Natuurlijk na die 5-4 van vorige week en al die superlatieven die we hebben gehad en de mooiste voetbalwedstrijd ooit, kan het misschien alleen maar tegenvallen vanavond, maar ik denk het toch niet. Het gaat gewoon weer feest worden en ik ga het nu zeggen, een bindend kijk- en of luisteradvies, want Bayern München tegen Paris Saint-Germain, dat wordt gewoon weer een fantastisch gevecht. En stelt dat het maar half zo mooi wordt als vorige week, dan nog hebben we een schitterende wedstrijd.
14: Ja, we gaan het zien, als we dat willen. De aftrap is om 9:00. De winnaar speelt in de finale tegen Arsenal, dat gisteravond won van Atletico Madrid. Het weer, in het oosten en zuidoosten regen en hooguit 11 graden. In de rest van het land droog met af en toe zon bij 13 tot 16 graden. Er staat een stevige noordoostenwind. Vanavond en vannacht opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden. Morgen droog en geregeld zon, dan wordt het een graad of 15. Richting het weekend wordt het weer wat warmer.
12: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Morrison was dat in You Got It. Ja, dat is natuurlijk de Big O. En na zijn overlijden kwam dit liedje alsnog uit. Hij schreef het samen met Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra, Tom Petty. Daarmee zat hij ook in de Traveling Wilburys. Welkom terug bij de lunchtafel hier bij NPO Radio 5. Dit is Lunch Lekker. En je kunt je ook weer met de muziek bemoeien. Dat is toch leuk?
1: De beleggingstips.
0: Jullie kunnen bepalen waarmee de salade of het broodje belegd wordt vandaag. Er is iemand die heet Bob Tissen. Die heeft een heel groot drakenpark in de Chinese bergen ontdekt. Hoe dat nou precies gaat, dat weet je nog niet. Maar dat heeft hij wel ontdekt. Een drakenpark met 8 grote drakenkoppen. Ik ga je er zo meteen wel wat meer over vertellen. Want voor mij is dit ook abracadabra. Ik weet niet of het nou levend draken waren, dode draken. Of... Maar goed, hij heeft in ieder geval ontdekt. Nummers waarin iets groots bezongen wordt. Of iets met een draak. Dat mag natuurlijk ook, hè. Ja, big, kan je natuurlijk aan denken. Weet je, een goed liedje dat daarbij past. Laat het me weten, want dan kan... Ja, dan kunnen wij zo meteen het beste nummer uitkiezen. Of het meest aangevraagde nummer. Je kunt het beste doen via de NPO Luisterapp. Dan ben je binnen een paar seconden in de studio.

0: después, cuando el viento... De Son Notario met Julio Iglesias en Quiero. Ja, en daarvoor Marvin Gaye natuurlijk uit 1968. Blijft natuurlijk een fantastisch liedje. I Heard It Through the Grapevine. Inmiddels aan onze lunchtafel, Romy Montero. Hey.
1: Microfoon nog een beetje goed
0: rustig aan.
1: Maar
0: we
1: ik ben er.
0: Tijd.
1: Ik ben er.
0: Ja, natuurlijk ben je er. En ik zit net te denken. Je moeder heeft natuurlijk hier gewoon een radioprogramma. Dus,
1: ja, die is alleen het weekend.
0: Ja,
1: dus
0: weet
1: die
0: ik.
1: Loop ik mis.
0: Die loop vandaag. Jij vandaag mis. Maar die zit hier dan ook.
1: Zit hij hier? In deze studio?
0: Die zit in deze studio.
1: Oh, dat wist ik helemaal niet.
0: We hebben één studio.
1: Ah, ik heb foto's gezien wel van een studio, maar die wordt dan een beetje omgetoverd in die van haar, zeg maar.
0: Theater van Sentiment doet ze dan.
1: Ja, Theater van Sentiment. Zit ze dan ook in deze stoel?
0: Nee, volgens mij zit ze dan op mijn stoel.
1: Oh, okay.
0: Maar we kunnen zo wel even wisselen, hoor.
1: Ja, dat is wel leuk. Dan kan ik zelf sturen naar mama. Zeg ik, ja, mam. Je baas.
0: Hoe gaat het met je?
1: Ja, goed. Hartstikke goed. Ja, single uit. Hij wordt ontzettend goed ontvangen. Ik zit lekker in mijn vel. Het zonnetje schijnt. Het gaat goed.
0: Ja, en met Billy gaat ook alles goed. Het hondje natuurlijk.
1: Mijn grote liefde.
0: Ja, dat is het wel, hè?
1: Ja, echt. Enorm. Ja, niet alleen Billy, maar alle hondjes in de buurt komen regelmatig bij mij langs.
0: Nou, soms denk ik wel eens, ben je nou een kennel begonnen? Of een soort opvang?
1: Ja, I wish. Ja, misschien is dat wel een soort van einddoel. Lijkt me fantastisch.
0: Zijn er verder honden bij jou thuis? Want ik zie wel altijd een vast vriendje van Billy.
1: Ja, we hebben Koos, dat is de hond van mijn moeder. Die is één keer in de week bij mij. We hebben gisteren en morgen komt Penny, dat is een zwarte Steffie. We hebben Denzel.
0: Het zijn allemaal vaste dagen ook.
1: Ja, de lijst is eindeloos.
0: Ja, wat mooi zeg. Hey. Ja. Ja, maar je hebt er heel veel lol aan.
1: Ja, ik vind het echt fantastisch.
0: Ja, nou, jij had Billy misschien wel even mee kunnen nemen. Dat ik wel gezellig vond.
1: I wish, maar dat mag niet.
0: Hij mag niet naar binnen, hè?
1: Nee, belachelijk.
0: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Ja.
0: Laatste keer dat je hier was, was je hier om, om bekend te maken dat je die tribute to Whitney Houston ging doen.
1: Ja, dat was fantastisch. Dat waren 10 uitverkochte shows. En dat was echt heel erg mooi. Ja. Ik zit te kijken hoe ik dat misschien... Het was zo mooi. Ik zou het heel graag weer willen doen. Alleen, het was een 10-jarig jubileum event. Dus het was 10 shows, omdat 10 jaar geleden de bodyguard was. En het waren maximaal 300 mensen in een hele mooie grote kerken. Het klopte heel erg. Het was een beetje de bodyguard afsluiten. Dus dat kan ik niet meer doen. Maar ik zou het wel weer willen, hoor. Het is zo bijzonder in die kerken. Jij bent geweest.
0: Ja, ik ben geweest. Ja. Ja, het was in Kuik, Amsterdam, Voorburg. Alles was uitverkocht. Waar was ik eigenlijk? In Utrecht.
1: Utrecht, die was de laatste show.
0: Ja, die was mooi ook.
1: Ja, zeker. In mijn eigen stad zie.
0: In je eigen stadje.
1: Ja.
0: Nou, misschien kan je het nog wel een keer doen dan.
1: Ja, maar misschien in een andere vorm. Dus misschien niet een hele tribute to Whitney, maar misschien een nou, ik sta open voor suggesties trouwens. Maar misschien een tribute to the greatest of zo. Misschien, I don't know. Ik weet het niet. Ik weet het nog niet.
0: Een soort eerbetoon aan de grote zangeressen uit de historie.
1: Ja, zoiets, ja. Dat we niet alleen Whitney doen, maar dat we ook Barbara Streisand doen. En Aretha Franklin en Celine Dion. I don't know, zoiets.
0: Ja.
1: Dat zou me ook wel leuk lijken.
0: Maar je bent ook met eigen muziek bezig.
1: Zeker, ja.
0: Wat doe jij dan nog een keer draaien?
1: Nou, als we dan toch zijn, dat vind ik best leuk.
0: Dat vind ik wel gezellig, toch? Romy Montero bij ons.

0: mooi deze. Gordon Lightfoot. And if you could read my mind. Bij ons Romy Montero. Romy, nog maar even klappen voor Romy Montero, jongen.
1: Jullie wel.
0: Zo vaak kom je nou weer niet langs.
1: Ja, maar een applaus zonder dat ik gezongen heb, dat is fijn.
0: Ja, dat is ook wel
1: leuk. Heb ik helemaal niks voor te doen.
0: Nee, dat is lekker, hè? Klopt er nou dat de musical The Bodyguard opnieuw van start gaat volgend jaar?
1: Zeker, een reizende productie. Ja.
0: Dan
1: ja.
0: Zit jij erin?
1: Nee.
0: Dat niet?
1: Nee, dat niet. Ik reis niet mee.
0: Nee.
1: Nee. Ik zit er niet in. Nee, Gaia Eijkman, die overigens wel in The Bodyguard zat toen ik de hoofdrol had, 10 jaar geleden. Dus dat is heel leuk. Zij speelt Rachel Maron, dus mijn rol die ik toen had. We hebben Numidia, die gaat de zus spelen. Ik had toen Nurleila. Ja, ik heb heel veel zin in deze show, om het te zien.
0: Ja.
1: Vanuit het publiek.
0: Je had niet zoiets van, daar wil ik graag bij zijn.
1: Ik heb dat echt afgesloten.
0: Ja,
1: en ik
0: is misschien ook wel goed, hè?
1: Ja, toch? Het is goed om het stokje door te geven, denk ik.
0: Is wel waar. Je moet andere dingen gaan doen.
1: Ik ga lekker eigen muziek maken.
0: Ja, daar ben je heel druk mee. Daar gaan we het natuurlijk ook uitgebreid over hebben. Maar je had ook eventjes een soort pauze van...
1: Ja, zeker.
0: Je had een pauze. Ja, nou, er is natuurlijk veel gebeurd. Je had wat klachtjes.
1: Een levenspauze.
0: Je had de dingetjes in je hoofd. Je moest even resetten.
1: Ja, dat zeg je mooi. Ja, ik moest even resetten.
0: Even de lader.
1: Ja, even een stapje terug. Ja, dat heb je soms wel eens. En toen dat was, vond ik het natuurlijk verschrikkelijk. En het duurde ook best wel even een tijdje. Maar ik ben er nu heel blij mee dat ik op die pauze... knop heb gedrukt of heb moeten drukken.
0: Heb je vrienden en vriendinnen jou overgehaald om dat ook echt te gaan doen? Want ik kan me zo voorstellen dat je daar zelf helemaal geen zin in hebt. Of kwam je zelf tot de conclusie?
1: Nee, het was wel heel duidelijk dat daar kon ik niet meer onderuit, hoor. Nee. Daar was niet heel veel overhalen voor nodig. Dat was lichamelijk en mentaal. Het was echt even op. En dat was zoeken weer naar mezelf. Maar mijn vriendinnen en vrienden hebben wel heel erg geholpen om me weer terug te vinden.
0: Dat is mooi. En je had ook een beetje een soort media stoppen, hè?
1: Ik had een stop met alles. Ik had een stop met media, ik had een stop met werk, ik had een stop met mezelf en plezier hebben met van alles. Ja, zeg ik nu met een lach, omdat ik er nu uit ben, maar dat was natuurlijk hartstikke verdrietig.
0: Ja.
1: En ik denk dat heel veel mensen wel eens is overkomen, of misschien gaat overkomen, of misschien zitten er nu nog in.
0: Nou, iedereen heeft dat natuurlijk, dalen en toppen, zo is het leven ook natuurlijk.
1: Ja, precies. Hoop ik dat ik die daal niet meer, ik denk niet dat ik dat zo snel meer haal, gelukkig. Ja. Maar ik ben er uitgekrabbeld.
0: Je leert wel er weer van, Romy.
1: Mega, daarom ben ik er ook, het klinkt een beetje gek, maar ik ben er wel dankbaar voor.
0: Ja, dat is mooi toch?
1: Ja.
0: Dan heb je nog iets aan overgehouden ook.
1: Zeker.
0: Maar dat zeg ik ook omdat je... Ja, jij deelt wel veel met de buitenwereld.
1: Ja.
0: En dat moet je ook doen. Je bent artiest.
1: Ja.
0: En toen heb je allerlei dingen een beetje onder de radar gedaan. Want we kwamen er pas later achter dat jij bijvoorbeeld naar Barcelona bent geweest... om een paella-workshop te gaan doen. Daar had ik graag de beelden van gezien.
1: Oh ja? Ik ben met mijn vriendinnetjes. Ja, ik doe regelmatig met een vriendinnengroepje leuke dingetjes. Ja, kijk, ik vind het heel leuk om dingen te delen. Maar ik heb ook wel geleerd de afgelopen 10 jaar... dat het belangrijk is dat je ook wat dingen voor jezelf houdt. Ik denk dat dat gezond is. Mijn liefdesleven is daar een voorbeeld van. Ik ben heel erg verliefd op Billy. En dat deel ik. maar hoe verder, hoe en wat, denk ik... Ja, ik heb dat altijd luidkeels gedeeld. Zelfs mijn exen... zelfs mijn ex-verloving kan je nog plaatjes van vinden op Google. Dat is helemaal oké. Daar was ik toen helemaal van.
0: Je nam ze ook altijd mee, weet ik nog wel.
1: Zeker. Ook dat. Jij kent ze.
0: Ja, ja.
1: Ze ook.
0: Ja, ik ken ze. Niet de mensen die zitten luisteren. Zijn er een stuk of 20. Zo is het nou ook weer niet.
1: Nee, 23. Nee,
0: maar dat deed jij gewoon.
1: Ja, dat deed ik. En ik ben ook gewoon een open boek. En dat wil ik ook in alles zijn. Dus ik ben ook heel open en eerlijk in mijn schrijfproces. Daar probeer ik echt gewoon heel veel dingen ook in kwijt. Maar op social media en in media... ga ik dat gedeelte... lekker voor mezelf houden.
0: Dat heb je ook een beetje geleerd daarvan.
1: Ja.
0: Wat heb je daar dan? Ik ben gewoon echt geïnteresseerd, hè? Want dat is voor een artiest natuurlijk heel anders dan van mensen die zomaar eens een keertje iets op een Facebookpagina zetten of zo.
1: Ja, klopt.
0: Bij jou roept het altijd meteen van alles op.
1: Ja, en ook is ze nog nu met iemand of met wie of dat. Je hebt natuurlijk tegenwoordig ook die juice channels. Moet zeggen dat ik daar in mijn liefdesleven volgens mij wel redelijk buiten gebleven. Maar je hebt ook altijd een beetje het idee dat je moet verantwoorden. Als het over is of als je wel een relatie hebt. Of en ik dacht, ja...
0: Of dat mensen er iets anders van maken. Dat is nog het allerergste.
1: Dat lijkt me heel erg. Ja.
0: Toch? Dat ze er een draai aan geven dat jij denkt... maar hier ken ik mezelf helemaal niet in.
1: Ja, dat heb ik natuurlijk wel... Dat hebben artiesten of bekende mensen natuurlijk wel vaker met heel veel dingen. Dus laten we ze niet nog meer vuur geven, ook met liefdesleven.
0: Nee, dat is helemaal niet nodig. Het is Billy.
1: Het is Billy.
0: Billy, ja. Daar worden we allemaal heel blij van.
1: Ja.
0: Maar je was wel laatst met je moeder, die hier natuurlijk een radioprogramma heeft in het weekend, Theater van het Sentiment.
1: Ja.
0: Was je in een pop-up store?
1: In een pop-up store?
0: Ja, van een schoenenmerk. Klopt dat?
1: Van de Max?
0: Ja, ja.
1: Oh ja, klopt.
0: Dat
1: ja.
0: weet ik dan.
1: Ja, dat weet je. Ja, wat zie ik hem allemaal wel weer een beetje in de gaten.
0: Alles in de gaten natuurlijk. Maar wat ga je iets doen? Met?
1: Mama en ik gaan een hele leuke collectie uitbrengen voor Max. Een moeder-dochter collectie.
0: Een eigen lijn?
1: Ik weet eigenlijk helemaal niet of dat al naar buiten mag. Maar bij deze is dat al naar buiten. Ja, onze eigen favorites.
0: Een schoenenlijn?
1: Kleding.
0: Oh, kleding.
1: Ja, kleding. Ja, Max heeft kleding en schoenen. En wij waren toen, hadden we een klein bezoekje bij de... hoe noem je dat? Ja, zo'n modefabriek, zo'n inkoopmoment. We gingen alvast eventjes kijken, een beetje proeven hier en daar. Nou, maar Mona en ik doen wel heel veel leuke dingen samen. Dus dit is weer een...
0: Het is
1: een
0: Billy en je moeder eigenlijk, hè?
1: En mijn vriendinnen.
0: Ja, en je vriendinnen.
1: Dus, en mijn familie.
0: Nou, je bent al druk genoeg mee, Rowie. Ja. Leuk dat je er bent. Zometeen je nieuwe single, Leven Lang. Die is heel erg leuk geworden. Die gaan we zo draaien. En je bent nog veel meer nieuwe muziek bezig ook.
1: Zeker.
0: Oké,

0: Cool of the Gang en The Ladies Night. En daar is Ewout met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. De VS denkt dicht bij een akkoord te zijn met Iran over een voorstel voor een einde aan de oorlog. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios gaat het om een voorstel van 1 pagina. Er zouden 14 punten op staan over onder meer het verrijken van uranium door Iran, het opheffen van sancties en het vrijgeven van Iraanse tegoeden. Het is makkelijker geworden om een telefoonabonnement op te zeggen, zegt toezichthouder ACM. Die begon een jaar geleden een onderzoek vanwege klachten dat het erg moeilijk was om van een abonnement af te komen. Dat komt bijvoorbeeld alleen telefonisch.
0: Dat is wel handig, vind ik, hoor.
1: Ja, hè?
0: Telefoonabonnement opzeggen, doe je het met de telefoon.
1: Ja, maar het kan ook online, hè?
0: Oh.
1: Ja, volgens de ACM hebben de providers het opzeggen inmiddels gemakkelijker gemaakt. En bij alle 10 onderzochte providers kan het nu online.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hoef je niet iemand te bellen, kan je gewoon even intikken.
0: Ja, dat bellen is natuurlijk wel een dingetje, want dan krijg je iemand aan de... Heb jij dat ook, Romy, dat je dan heel erg lang moet wachten of krijg je een muziekje?
2: Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst mijn telefoonabonnement. Ik heb voor mijn gevoel ook al echt 1000 jaar mijn eigen nummer.
0: Ja, ik ook, hoor.
2: Ik kan me niet heugen hoe dat werkt. Nee. Zou ik niet weten ook waar ik moet beginnen? Geen idee.
0: Nee, maar waarom zou je een ander nummer nemen?
2: Ja, of je abonnement opzeggen. Nee.
0: Maar misschien omdat het goedkoper wordt, even. Want je kan natuurlijk ergens weer een goedkoper terecht misschien.
1: Precies.
0: Ja. Nou, dat is het, inderdaad. Sorry dat wil je onderbreken.
2: Gedoe.
0: Dit spreekt ons dan aan, hè?
1: Ja, dat blijkt, ja. Ja. Misschien had ik hiermee moeten beginnen. Maar, ik heb nog een paar nieuwsberichten. Iets minder belangrijk misschien. Schotse wetenschappers hebben 42 verloren gewaande pagina's aan bijbelteksten gereconstrueerd. Het zijn teksten van...

0: van de apostel Paulus uit het Nieuwe Testament. Ze komen uit de 6e eeuw na Christus. Monniken die bijbelteksten kopiëren gebruikten oude stukken permanent, perkament. En die oude stukken zijn nu na veel speurwerk teruggevonden in de Europese bibliotheek en opnieuw leesbaar gemaakt. Theologen spreken van een prachtige vondst. En Breda neemt steeds meer maatregelen tegen roken. Vorig jaar werden alle bushaltes daar al rookvrij. En vanaf vandaag geldt er ook een verbod in een park daar. Maar er wordt nog niet streng gehandhaafd, zegt deze wet.
1: Het is niet zo dat we een boete uit kunnen delen aan mensen die hier toch roken. We sturen ook geen boa achter je aan. Maar wel met duidelijke borden laten we zien dat dit een rookvrije omgeving is. Zoals we eerder ook hebben gedaan bij de speeltuinen. Ik heb 3 jonge kinderen en daar rookt bijna niemand meer. En ook daar doen we dat vooral via borden.
0: Ja, en dat park in Breda is het eerste rookvrije stadspark in Nederland. Dat is de claim.
2: Maar wij doen even een applausje. Is ook beter voor de hondjes.
3: Ja, vind ik fantastisch. Vind ik echt top.
0: Ja, zo is dat. Nou, het weer in het oosten en zuidoosten regen en hooguit 11 graden. In de rest van het land is het droog met af en toe zon bij 13 tot 16 graden. Er staat een stevige noordoostenwind. Morgen is het droog met geregeld zon en dan gaat het om 15.
2: Dan wil ik hierbij het abonnementje even opzeggen met jou. Kan dat?
0: Ja, dat kan niet. Nee, je moet online.
2: Graag tot morgen. Oké, dankjewel.

0: Vandaag, 12 jaar geleden, was de halve finale van het Eurovisie Songfestival. En de Koninginnen stonden daar. Calm After the Storm. En de rest is gezien. Dit is mooie herinneringen.
1: Wat een mooie song.
2: De beleggingstip.
0: Wat zeg je, Romy?
1: Wat een mooie song.
0: Ja, nog steeds, hè? Dat vond dit trouwens niet meteen iedereen, hoor.
1: Oh, dat vond ik wel.
0: Ja, jij wel, hè? Ja, we zijn nog steeds bezig met de beleggingstips. Het gaat om in een park zijn 9 betonnen draken te vinden die 30 meter hoog zijn en 400 meter lang. Dat is hier niet om de hoek, dat is in China, in de Chinese bergen. Daar heeft Bob Tisse, die heeft daar op zijn YouTube-kanaal een video van gemaakt. Daar heeft hij een verlaat drakenpark ontdekt. En we zoeken daar liedjes bij en deze kwam al binnen. Draak van een nummer. Nee hoor, heel goed. Tol Hansen. Applaus voor Tol Hansen. Heb je ook een goede suggestie? Laat het ons weten. Dat kan via de NPO luisteren. Ben je zo in de studio. En, ja, even een liedje van het Songfestival. Is dat...
1: Oeh, ik weet jouw vraag nu.
0: Nou ja, ik zie jou wel ergens op een podium natuurlijk.
1: Ja, het Songfestival...
0: Ik weet niet of je dat ambieert hoor. Maar.
1: Nou, lijkt me wel een enorme kans, maar ook een enorme druk hoor. Als je je hele land moet vertegenwoordigen. En ik zou dat heel tof vinden. Maar ik zou het ook heel eng vinden. Ik denk dat ik daar nog niet klaar voor zou zijn.
0: Nee?
1: Ik
0: zou
1: heel spannend vinden hoor. Ja,
0: laat me eerst maar voor? Lekker...
1: Nee, ja, je moet wel een hele dikke huid ook hebben, denk ik.
0: Hou maar op, Romy, dit is niks voor jou. Dat heb ik al gehoord.
1: Nee, nee. Ik draait nu al af.
0: Nee, dat heel even wachten dan.
1: Ja, toch? Ja,
0: nou,
1: ja, ja.
0: Als je er zo wel over denkt, nee hoor. Maar dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar inderdaad, je hebt wel gelijk.
1: Ja, nee, toch? Dus volgens mij is het een hele happening, een heel intens gebeuren. En is het heel gaaf, maar is het ook... Ja, kan het ook wel... In, ja, spannend zijn.
0: Heel spannend.
1: Denk aan een jurk met een scheur en al dat soort dingetjes... wat dan je forever blijft achtervolgen.
0: Ik zat net in de mooie herinnering. Laat het even houden. Okay.
1: Kom maar, Linnert. Kom maar,
0: eerst eventjes naar augustus. 13, 14 en 15 augustus sta jij hier in Korte Hoef. Daar is
1: dat klopt.
0: Het is een heel mooi festival.
1: Ja, Havenleek.
0: Havenleek heet dat.
1: Ja, daar mag ik 3 dagen de opening van doen. Daar heb ik heel veel zin in. Super veel zin in.
0: De opening ga je doen?
1: Ja, ik ga opening doen. Dus ik ben er alle 3 dagen. Er zijn volgens mij verschillende artiesten per dag... Maar ik ben er alle 3.
0: Jij bent er alle 3.
1: En dan ik ben er alle 3.
0: De traditie is een beetje, ik weet niet of ze dat dit jaar weer gaan doen... dat je dan met een boot aankomt varen.
1: Klopt, ja. Ik weet ook niet precies of ik dat ga doen dit jaar. I don't know.
0: Ja,
1: misschien
0: op een soort Titanic dat je op de boeg...
1: Gaan we dan Celine Dion zingen? Ik weet niet hoor.
0: Wie weet.
1: Nou, zou ik wel te gek vinden.
0: Nou, voor diegenen die naartoe willen, 13, 14 en 15 augustus... in Kortenhoef in de haven.
1: Ja.
0: En daar is Romy Montero als opener geboekt.
1: Ja.
0: Ja, moeten we eventjes naar de muziek natuurlijk. Want ja. Leven Lang is uit. We gaan hem zo meteen laten horen.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt het nummer zelf geschreven.
1: Ik ben zelf aan het schrijven geslagen. En ik vind het waanzinnig leuk. Dit liedje heb ik geschreven met Gieneke en Willem en Luc. En meerdere liedjes.
0: Dan hebben we het over Gieneke Gorter.
1: Ja.
0: Luc van Kesteren en Willem...
1: Laserom
0: heet hij.
1: Sorry, ik dacht misschien te lange voornaam en achternaam.
0: Nee, maar...
1: Heel liefde tijd.
0: Ja, dit gaat een nieuwe fase inluiden van jouw muzikale carrière.
1: Ja, ik vind het heel mooi om te schrijven. En dan is het nog wel met een heel fijn vertrouwd team. Want helemaal alleen kan ik nog niet. En Leven Lang is de eerste. We hebben een aantal liedjes al klaarstaan. En aanstaande zaterdag geef ik een kleine luistersessie in Amsterdam. Klein en intiem, maar een uurtje. Voor mensen die erbij willen zijn, fans. Om Leven Lang live te gaan zingen. Maar ook om de liedjes die ik al heb geschreven, de demo's... om die te laten horen en te kijken wat ze daarvan vinden. Ze zijn nog niet helemaal af, dus ze zijn nog niet helemaal af ingezongen. Dus ik ga dat live zingen en een beetje laten horen. En ik wil gewoon een beetje kijken of ze daar animo voor is. Of ze het leuk vinden. Ik heb ook een hele mooie ballad geschreven, wat ik als duet zie.
0: Duet?
1: Als een duet. En dan ben ik wel benieuwd welke... Het is een mannen-duet, dus met een man. En dan ben ik benieuwd wat de mensen denken wat mooi bij mij zou passen. Dus dan is er dan ook gelegenheid voor.
0: Dat kan iedere man zijn eigenlijk, maar hij moet wel een beetje kunnen zingen, neem ik aan.
1: Wat zeg je?
0: Hij moet wel een beetje kunnen zingen natuurlijk, de man.
1: Ja, dus je kijkt me aan, maar ik weet niet of... denk je, kan jij een beetje zingen?
0: Nee, absoluut niet. Nee, maar dat is wel iemand uit Nederland dan, want het zijn Nederlandse liedjes.
1: Ja, het is allemaal Nederlandstalig. Dus ik heb een duet geschreven voor mij en een andere man. Een andere zanger. En daar zoek ik nog een zanger bij. Want ik heb natuurlijk wel ideetjes. En misschien dat ik hem ook straks even van jou laat horen. En dan heb jij misschien wel ideetjes. Maar ik vind het ook heel leuk om te horen van de mensen die mij echt... Ja, een soort van fans van mij zijn. Die ik dan hopelijk zaterdag zie.
0: Wat ze vinden passen.
1: Ja.
0: Ja. Maar ik ben wel benieuwd naar die andere liedjes eigenlijk. Want deze is dit is een vrolijk nummer.
1: Ja, Ja, heel vrolijk nummer. En,
0: past wel echt bij jou nu in deze fase van je leven ook.
1: Ja, toch? Ja, ik ben gewoon heel blij en heel gelukkig. En ja, nou ja, goed, dat duet is een ballad. Is een wat verdrietigere ballad. Maar het past ook wel weer heel erg. Ja, ik heb het zelf geschreven, dus ja, het past allemaal heel erg bij me. Want het gaat over mij.
0: Goed bezig, Romy.
1: Dank je.
0: Zijn er daarnaast nog dingetjes? Want je presenteert natuurlijk ook van alles. Je bent heel veel op televisie te zien geweest als presentatrice.
1: Ja, dat heb ik wel heel veel gedaan. Ja, ja, maar ik heb nu echt besloten om volledig te focussen op eigen muziek. Ja. That's it.
0: Oké, okay, heel goed.
1: Ja,
0: heel goed.
1: Dat focussen. Is al mooi genoeg.
0: Je moet je focussen.
1: Precies.
0: Nou, leuk om je weer gezien te hebben.
1: Dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Ja, altijd. En we gaan dit liedje natuurlijk draaien. Yay! Dit is Romy Montero, een leven lang.

0: Daarvoor de nieuwe van Romy Montero, Leven Lang.
1: De beleggingstips.
0: Ja, er kwamen een aantal goede suggesties binnen. Dank jullie wel allemaal voor het insturen. Want deze staat er bijvoorbeeld uit. De dijk een groot hart. Emilia, die had ook een grote hit. Die hoor je niet zo vaak meer. The Big, Big World was dat. Even kijken, Danny Geleen, Marieke ten Katen en nog een aantal anderen vroegen een nummer aan dat je niet zo vaak op de radio hoort. Dus wij dachten, die gaan we doen. En die had ook echt iets met draken te maken. Dit zijn Peter, Paul en Mary. Tot morgen.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
8: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
9: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
13: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
12: En voor de sta-opstoel van Toon.
14: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
12: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Nu bij Dirk. Senseo Cappuccino XL-pak. €4,89. Mooi toch?
11: Medipoint.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Wat heerlijk, de tuindeuren staan al open van het open huis. Maar eerst het NOS Journaal met Ewout de Jong.
17: Goedemiddag.
16: Goedemiddag.
17: Op de beurs in Amsterdam is de AEX naar een nieuw recordniveau gestegen. Beleggers hebben hoop op een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. En ook de olieprijzen daalden fors. De financiële wereld reageert daarmee op uitspraken van president Trump van vanochtend. Die zei dat er grote vooruitgang zit in de onderhandelingen over een definitief akkoord met Iran over het stoppen van de oorlog. De drie passagiers van het cruiseschip Hondius die onderweg zijn naar Nederland zijn een Brit, een Duitser en een Nederlander. Twee van hen hebben symptomen van het Hanta-virus. Inmiddels wordt er in Spanje ruzie gemaakt over of het schip wel op de Canarische eilanden mag aanmeren. De president van een van die eilanden wil het schip niet hebben en eist een gesprek met de Spaanse premier Sanchez. Correspondent Miral de Bruyne verwacht dat het schip uiteindelijk toch wel zal aanmeren.
18: Vergeet ook niet, er zitten ook 14 Spanjaarden aan boord die ze natuurlijk ook zo snel mogelijk van boord willen hebben. Dus nou ja, het wordt zeker wel, of in elk geval, het lijkt zeker een politieke rel te gaan worden, maar dat betekent niet direct ja, dat het niet door kan gaan, dat aanmeren daar.
17: Als het schip eenmaal is aangemeerd, zouden passagiers gecontroleerd kunnen worden en vervolgens naar huis kunnen. Bij Russische luchtaanvallen op steden in Oekraïne zijn gisteren en afgelopen nacht 28 burgers gedood en zeker 118 mensen gewond geraakt. Vooral de steden Zaporizhia en Dnipro kwamen onder vuur te liggen. De Russische aanvallen komen tijdens een eenzijdig staakt het vuren van 24 uur. Dat was afgekondigd door de Oekraïnse president Zelensky. En uit heel het land komen mensen naar Alphen aan de Rijn voor de vernieuwde skatebaan daar. Het is een van de grootste skateparken van Nederland met zo'n 1800 vierkante meter. En deze skaters zijn enthousiast.
4: Ja, ik vind het zeker wel heel leuk. Zeker bij die. Daar de Spine. Die is ook echt heel goed gebouwd.
19: En wat is er goed aan?
4: Nou, gewoon dat je de wat diepere dalen, dat is heel mooi om te doen. Want dan kan je er echt heel erg hard in.
19: Wat vind jij nou het leukste aan zo'n skatepark?
20: Je bent nooit klaar met nieuwe tricks. Omdat hier heb je allemaal obstakels en dat is juist het leuke eraan.
17: Nou, allemaal nieuw daar. De ontwerper zegt dat hij voor de skatebaan in Alphen inspiratie heeft opgedaan bij skate hotspots over de hele wereld. Het weer in het oosten en zuidoosten regen en hooguit 11 graden. In de rest van het land droog met af en toe zon en 13 tot 16 graden. Er staat een stevige noordoostenwind. Vanavond en vannacht opklaringen, afgewisseld met wolkenvelden. Morgen droog en geregeld zon en gaat op 15. En richting het weekend wordt het wat warmer.
16: Fijn. Ewout, dankjewel.
17: Tot straks.
15: Open huis. Bas Ragas.

0: Dankjewel. Zo klopt het inderdaad helemaal. Welkom in het Open Huis. Nou, de tuin staat er prachtig bij, vol in het lentegroen. We hebben de mooiste evergreens klaarstaan, mooie verhalen en jij bent welkom. Hopelijk heb je gisteren de vrijheid goed gevierd. Want vandaag maken we er ook weer wat van in dat vrije Nederland. Vandaag ben ik ook op zoek naar
1: jouw sleutelwoord.
0: Als je deze dag zou moeten samenvatten in één woord, dat is het sleutelwoord. Hoe zou je dat dan doen? App mij dat ene woord, naar mij. Jouw sleutelwoord via de NPO Luister-app. We maken er wat van, we hebben er zin in. De zon schijnt niet heel erg, maar het is ook niet koud. De lente is aangebroken en de tuindeuren staan wagenwijd.

Baby, take a good look around. In the moment, onze eigen Boas komt gewoon uit Friesland, lieve mensen. Wat een lekker plaatje. Er komen al heel wat sleutelwoorden binnen via de NPO Luisterapp. Onder andere van Joke. Haar sleutelwoord is vrijwilligerswerk. Al ruim 5 jaar doe ik vrijwilligerswerk in een hospice. Nou, dat is hartstikke goed, Joke. Ik kom toevallig uit een dorp waar ze dat hele hospice niet wilden hebben. Want dat vonden ze allemaal zo doodeng. Letterlijk en figuurlijk. Nou, ik ben blij dat jij het doet. Joke, vrijwilligerswerk. Het is mooi en dankbaar werk, schrijft ze. En vanwege een operatie ben ik er even uit geweest, maar ik hoop dat ik snel de draad weer kan oppakken. Want ik mis het. Nou, ze zullen jou ook missen. Diana zegt breien. Oh, lekker. Lekker luisteren naar Radio 5. En ondertussen een trui aan het breien voor de koude winter die vast gaat komen. Nou, we hebben nog even, Diana. Blijf lekker breien. En Sylvia zegt, het is mijn trouwdag. Vandaag is het onze trouwdag. Het sleutelwoord van Sylvia. En jij, wat is jouw woensdag in één woord? Laat het me weten. Is het iets bijzonders? Heb je iets bijzonders gedaan of meegemaakt? Of denk je ergens aan? Wat houdt je bezig? Vat het samen in één woord. En app het mij via de NPO Luister-app.

0: is jouw sleutelwoord? Karin appt mij via de NPO Luister-app. Lezen. Eindelijk weer eens tijd om in een boek te duiken en weg te dromen. Heerlijk. En Christine zegt haken. Ik haak dekens. Nou, we hebben breiers die naar ons luisteren. We hebben hakers. En het zijn meestal allemaal vrouwen. Dat is ook opvallend. Nou goed, hoe zou dat nou komen? Laat me dat ook maar eens even weten. Ik haak dekens, zegt Christine. De hele familie en alle vrienden zijn al voorzien. Dus als ik ze niet verkoop op de brokanten... gaan ze met kerst naar de Franse voedselbank. Ja, brokanten, dat klonk inderdaad Frans. Dus Christine zit lekker ergens in een Frans buitenhuis. Oh, wat lekker. Aan de telefoon heb ik Rob. Goedemiddag, Rob.
1: Hi, Bas.
0: Hoi, hoe is het ermee?
1: Hoi. Ja, gelachen vandaag.
0: Heb je gelachen?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik heb nog weinig gelachen. Ik heb wel een leuke dag. Ik heb een goede dag, maar weinig. Waarom heb jij gelachen, Rob?
1: Ja, dit is, ik lach altijd, joh.
0: Oh?
1: Ik vind het, ja, ik weet ik waarom. Het maakt niet uit als het maar gelachen wordt.
0: Ja, ja. En wat was vandaag dan de reden dat je dacht van, nou, vandaag is wel een goede dag?
1: Het is, nou, ik heb meestal wel goede dagen, maar ik ben vandaag lekker een hobby.
0: Ja.
1: Fietsen onderhoud.
0: Oké.
1: Okay. En, dat is een beetje Pippi Langkous, Bas. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat het kan.
0: Ja.
1: En
0: waar doe je dat?
1: Ik doe dat voor de duofiets van dagbesteding op Lis.
0: Oké. Okay.
1: In Lisse.
0: In Lisse, daar woon ik vroeger. Daar ben ik geboren.
1: Meen je dat?
0: Jazeker. Hartstikke okay. Lisser. Ik ben Lisser aller tijden ooit geworden. Wat natuurlijk echt absurd is. Maar goed, dat was een of andere verkiezing. Nou, dat was echt natuurlijk een godsbe dat ik dat werd. Maar goed, Lisser, ja, dat ligt heel dicht in mijn hart. Oh, dus dat doe je in Lisser, Rob. En voor wie is de dagbesteding?
1: Die dagbesteding is voor ouderen alleenstaanden.
0: Ja.
1: Die thuishulp nodig hebben.
0: Ja.
1: En ik doe er een paar dingen. Ik haal ze één keer in de week op. Met een busje.
0: Ja.
1: Eén dag is voor mij, dat is de donderdag altijd. En dan haal ik het dus ergens tussen de 4 en de 7 op. Dat is wel eens verschillend.
0: Ja.
1: En dat is altijd een feestje.
0: Ja.
1: En we hebben ook een duofiets.
0: Is dat een tandemfiets? Wat is een duofiets?
1: Nee,
0: wat
1: een duofiets, dat is twee van die stoelen naast elkaar.
0: Oké.
1: Okay. En daar moet af en toe eens wat aan gebeuren.
0: Ja, en waar ben je vandaag mee met de ketting bezig? Of het wiel? Of
1: kettingen en tandwielen zijn nieuw. Dus echt groot onderhoud.
0: Ja, groot. En dat laten ze jou gewoon maar doen?
1: Ja.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, niet verder vertellen. Niet vertellen.
0: En wat was jouw sleutelwoord, Rob?
1: Fietsonderhoud.
0: Ja, fietsonderhoud. Ja, dat is ook logisch dan, hè? Ja, fietsonderhoud. Ja. Nou, ik zou zeggen ook de goede zaak had ook jouw sleutelwoord kunnen zijn. Of ik doe het wel. Dank je wel, Rob, dat je dat wel doet. Want dat hebben we nodig in Nederland.
1: Leuk, ja. Het is om vrolijk van te worden, vind ik altijd.
0: Ja, iets voor een ander doen.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja, en het kost zo weinig moeite. En ik heb tijd zat, ik ben gepensioneerd.
0: Ja. Nou, Rob, volgens mij ben jij een aanwinst daar in die tijdbesteding. Ja, zo klinkt het wel. In Lisse, lieve mensen. Op Lis, zeggen ze.
1: Op Lis. Zo heet de dagbesteding ook.
0: Oh ja, zo heet het ook natuurlijk. Ja, nou, maar als ik dan zeg van ja, pap, ik ga naar het vierkant. Nee, dan moet je naar op het vierkant. Dat is allemaal Lisses. Ja.
1: Ja.
0: Nou goed, jij krijgt de gouden sleutel van het open huis van mij, Rob. Blijf lekker luisteren.
1: Jezus.
0: En blijf dat goede werk doen.
1: Ik doe mijn oordopjes weer in.
0: Maar dan kan je de radio niet luisteren.
1: Mijn oortjes.
0: Oh, heel goed. Heel goed. Doe jij de oortjes in, die gouden sleutel komt jouw kant op. En blijf dat goede werk doen. Oké, dankjewel, hè.
1: Hoi.
0: Dag Rob, hoi. De gouden sleutel van het open huis. Voor het sleutelwoord. Ging naar Rob. Ja, die maakt tijd voor een ander. Is ook wat waard. En dat deed Christine ook al. Die haakte dekens voor een ander. Hier in het open huis staan de deuren wagenwijd open. Voor jou en ik in zin.

Something Got Me Started, Simply Red. Het is een liedje. Een liedje dat geschreven werd door Paul McCartney. Let It Be. En Lennon vond het helemaal niks. Hij had het meer gepast gevonden voor The Wings, zei hij achteraf, dan bij de Beatles. En hij vond het ook te gospely en die toespeling op Mother Mary was niet nodig. Maar volgens Paul McCartney ging het gewoon over zijn eigen moeder. Zijn veel te vroeg overleden moeder. Ja, nou, Paul schreef het, hij zong het. En de credits waren voor McCartney en John Lennon. En het kwam uit onder de naam The Beatles. It will be alright, just let it be.

Chain of Fools, Aretha Franklin. En welk liedje wil jij graag horen? Hier in de tuin is het mooi weer, maar ergens in Nederland is het ook een beetje grijs en grauw. Dus welke evergreen geeft kleur aan deze dag? Vrolijk? Of hoe leer je buiten de lijntjes kleuren? Laat het me weten via de NPO Luisterapp voor de derde na drie.

Open huis met Bas Ragas. You don't have to be beautiful.

0: KISS!
1: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
2: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Nu, later en altijd.
4: Ga je bijna met pensioen?
5: Ja.
4: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
5: Nee.
4: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
6: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
7: Geef je derde na drie door via de NPO Luister-app. Maar eerst hier het NOS-journaal met Ewout de Jong.
8: Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
8: President Trump heeft opnieuw gedreigd met nieuwe bombardementen op Iran. Als de regering niet akkoord gaat met zijn eisen, zal hij de opdracht geven tot nog veel grotere bombardementen op Iran dan eerder is gebeurd, zei hij. De Amerikaanse nieuwsite Axios meldde eerder vandaag dat de VS dicht bij een conceptakkoord is over het einde van de oorlog. De VS zou binnen 2 dagen een antwoord verwachten van Iran. Bij de vliegtuigen met 3 opvarenden van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn vertrokken vanaf Kaapverdië. Ze zijn onderweg naar Nederland, zegt redacteur Noorderkort.
9: Het Leids Universitair Medisch Centrum heeft in ieder geval gezegd dat ze voorbereidingen hebben getroffen om 1 patiënt te ontvangen. Maar het is volgens de woordvoerder nog wel onduidelijk of die patiënt ook daadwerkelijk komt. En waar de andere 2 opvarenden heen gaan, dat weten we eigenlijk niet.
8: Inmiddels weten we dat 1 van die 2 een Duitser is en naar een ziekenhuis in Düsseldorf wordt gebracht. Het cruiseschip zelf vaart door naar de Canarische eilanden, waar het zaterdag wil aanmeren in Tenerife. De topman van vliegmaatschappij Ryanair wil dat er op luchthavens 's ochtends een verbod komt op het schenken van alcohol. Michael O'Leary zegt dat hij genoeg heeft van dronken passagiers aan boord. Die veroorzaken zoveel problemen dat Ryanair volgens O'Leary bijna elke dag een vlucht moet omleiden. Voor horecagelegenheden op luchthavens gelden voor het schenken van alcohol andere regels dan voor reguliere bars en cafés. En vooral de vluchten van Groot-Brittannië naar Ibiza, Alicante en Polen worden geregeld verstoord door dronken passagiers. En de kwartaalwinst van Philips is meer dan verdubbeld, ondanks Amerikaanse importheffingen en de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal van dit jaar was de winst 146 miljoen euro. En dat kwam deels doordat er veel vraag was van ziekenhuizen, zegt de bestuursvoorzitter.
10: Dat betekent dat er veel vraag is naar de medische technologie en de nieuwe innovaties die wij op de markt hebben gebracht. We zien ook goede vraag naar onze gezondheidsproducten voor de persoonlijke markt. Dus de personal care, en dat zijn de tandenborstels, dat zijn de shavers.
8: En de omzet van Philips kwam uit op 3,9 miljard euro. Het weer op veel plaatsen droog met af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten nog geregeld regen en hooguit 10 graden. Er staat ook een stevige noordoostenwind. Vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Minima tussen 4 en 8 graden. Morgen droog met geregeld zon. Dan wordt het een graad of 15. Vrijdag en zaterdag droog, vrij zonnig en ook wat warmer.
7: Ewout de Jong, hartelijk dank.
8: Dankjewel.
6: Open huis. Bas Ragas.

0: Dit is het open huis. De tuindeuren staan wagenwijd open. Ja, hier in Hilversum begint het een beetje te betrekken, maar ik ontken het gewoon. Het is lente. Ik voel het in mijn hart, ik voel het in mijn ziel. De zon straalt. Ik vroeg mij af wat de derde na drie zou moeten zijn. Een liedje dat jouw kleur geeft en of een liedje dat jou leert om buiten de lijntjes te kleuren. Vind ik wel belangrijk. Ja, ik hoor iemand aan de telefoon, die hoor ik grinniken. Grinniken.
1: Dat klopt, Bas.
0: Dag, met wie spreek ik?
1: Met Huig.
0: Ja.
1: Hallo.
0: Hey, Huig. Hoi. Buiten de lijntjes kleuren, Huig.
1: Ja, buiten lijntjes kleuren, ja. Nou ja.
0: Hoe belangrijk is dat?
1: Wel belangrijk. Ik ben zelf niet zo van buiten de lijntjes kleuren. Als financiële man kleur ik liefst binnen de lijntjes.
0: Nee, dat lijkt me verstandig, ja. Nee, dat is wat anders. Ik heb het ook niet over wettelijke dingen, maar in het leven een beetje. Dat je af en toe denkt van, nou ja.
1: Ja.
0: Moet het allemaal zo hard? Moet het allemaal zo zwart-wit? Het kan ook wel een beetje.
1: Nee, het mag ook wel wat meer gekleurd, zeg maar. Hoeft niet zo zwart-wit te zijn.
0: Nee.
1: Hoeft niet. Nee. Maar dan mogen best wel wat nuances in zitten.
0: Maar jij bent van de cijfers. Dat is jouw leven geweest, of is dat er nog steeds?
1: Dat is er nog steeds, ja.
0: Maar dan moet je wel redelijk. Dan moet je niet buiten de lijntjes kleuren, want dan gaat het mis.
1: Nee, dan moet je zeker niet buiten de lijntjes kleuren, want dan gaat het mis. Dat klopt.
0: Dat vinden je klanten en de belasting niet leuk.
1: Dat vinden ze niet leuk, nee.
0: Nee. Ik zag een liedje wat jij hebt aangevraagd. En ik zal jou heel eerlijk bekennen: ik kende het niet eens.
1: Nee?
0: Dat is mijn generatie. Ja. En ik weet ook dat ik dat echt een schande op Radio 5 dat te zeggen. Want de kleine, ik ga het nog niet zeggen, maar het is in ieder geval van Pink Floyd. Ja, ik ben daar dus net te jong voor. Bij mij was het, dat soort muziek. Ja, de Dire Straits, die leerde ik wel kennen. Maar Pink Floyd was in de jaren, eind jaren 80. Dat is zeg maar de centrum van mijn jeugd. Daar was dit niet. Maar hoe oud ben jij?
1: Nee, ik ben 57, dus ik zat precies in die periode.
0: Ja, een paar jaartjes.
1: Met Pink Floyd.
0: Had je oudere broers?
1: Ja, dat is eind jaren 70. Ja, nee, ik heb geen oudere broers. Ik heb wel een oom die heel veel van dit soort muziek hield.
0: Ah, vandaar.
1: Dus daar heb ik het ook van leren kennen.
0: Ja, en welk liedje gaan we horen? En vertel me eens waarom we dat moeten horen.
1: Comfortably Numb van Pink Floyd. En dat is een geweldige plaat vanwege de gitaarsolo.
0: Ah.
1: En vooral de albumversie die ik graag wil horen en die gedraaid wordt.
0: Nou, ik niet. Dat is 6 minuten, Huig.
1: Ik heb al gehoord dat ze het willen draaien.
0: Dus. Oh ja, hebben ze dat al verklapt?
1: Ja, hebben ze al toegezegd aan me. Dus
0: mooie boel. En wie speelt die gitaarsolo, Huig? Wie is dat?
1: David Gilmour.
0: Ja. En
1: wat mij betreft een van de beste gitaristen ter wereld.
0: Ja, en die heeft ook nog wel wat meer plaatjes meegespeeld.
1: Ja, heel veel, ja.
0: Ja. Nou, ik ga hem voor jou draaien.
1: Heel mooi.
0: Om deze dag een beetje kleur te geven.
1: Ja.
0: Wil je nog iets erbij zeggen?
1: Alleen dat het een ontzettend mooie plaat is en dat we er echt van gaan genieten.
0: Nou.
1: En ik hoop jij ook, Bas.
0: Ja, ik ga hem ook leren genieten. Ja. Dankjewel, Huig. Fijne genieten.
1: Ja, graag gedaan, Bas.
0: Blijf luisteren.
1: Ja hoor, ga ik zeker doen.
0: Dag. Nou, daar gaat hij. Pink Floyd, Comfortably Numb. Moet je het wel goed zeggen. De albumversie.

0: Mystery Tour. Breng je daar waar je ooit was en daar waar je nog nooit eerder bent geweest. Elke vrijdag, zaterdag en zondag tussen 2 en 4 met Stefan Stassen. Een vierdimensionale radioervaring die niet in woorden is te vatten.
1: Voor de film Lethal Weapon. Kijk, dat is mijn jeugd. Sting en Eric Clapton. It was probably me.

And you like it. Ja, I'm dancing, I'm singing and I like it. Sheila and the Black Devotion, Singing in the Rain. Nou, ik krijg heel veel reacties. Ken je die plaat niet van Pink Floyd? Nee, maar ik heb er enorm van genoten. Zo moet je het ook zien. En dat is nou zo leuk aan Radio 5. Je hoort al die evergreens. En de meeste ken je en sommige niet. Fijn dat je luistert. In de Nederlandse muziekbusiness zeggen ze wel eens... de basis is hazes. En zo is het. Ik heb de Passion gedaan samen met zijn dochter. Wat is die goed en leuk. Maar de liedjes van Hazes, ja, die gaan al eeuwen mee, bij wijze van spreken. En dat is niet voor niks. Maar het mooie dat de basis van veel van die Hazesliedjes... hun oorsprong weer eens ergens anders hebben. Herken je hem als wij hem straks draaien? Ademo, nee, die zingt Sema Vie, Het is mijn leven... Was het de basis voor bloed, zweet en tranen? Of ik leef mijn eigen leven? Luister maar straks hier in het open huis. Maar eerst Tuesday afternoon op deze woensdagmiddag. De Moody Blues.

0: Semi-detached suburban Mr. James. En daarvoor natuurlijk Ademo en die zong Semavi. En Hazes maakte daarvan. Nee, het heette niet De Hoogste Tijd. Dat dacht ik altijd. Maar nee, het is Het Laatste Rondje. Klinkt toch iets positiever dan De Hoogste Tijd. Het is tijd voor nieuwe muziek in EO's Open Huis. En dat niet zomaar muziek. Ik denk een evergreentje in wording. En dat vind ik niet alleen. Ik lees heel veel positieve reacties. Onder andere van Wieger. Die zegt, dit is misschien wel het mooiste liedje dat ik ooit heb gehoord. Nou, het is het nieuwe liedje van Bluff. Samen met Hanna May. En dat is ontstaan toen Hanna de stoute schoenen of hakken aantrok. En ze vertelt het zo.
1: Ik werd opgebeld door twee vrienden van mij. Die zeiden, wij hebben een schrijfsessie met Peter van Bluff staan. En we zouden het heel leuk vinden als jij daar ook bij wil zitten. Toen zei ik, nou, is goed, laten we dat inplannen. En toen zijn we de sessie ingegaan om eigenlijk een liedje voor mij te schrijven. Maar gedurende die sessie werd wel al duidelijk dat het wel mooi zou zijn als er nog een stem bij kwam. En zo. En toen heb ik nog niks gezegd tijdens die sessie. Maar toen dacht ik wel stiekem al een beetje, nou, het zou wel mooi zijn als dat Pascal zijn stem is. Ja. En toen kreeg ik de demo. En toen heb ik een klein beetje gelobbyd bij Peter. Van, nou, ik denk eigenlijk dat dit super mooi zou zijn met Pascal's stem. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan vinden. En toen heeft Pascal dat doorgestuurd in de groepsapp met de rest van Bluff. En daar zat ik niet in. Dus ik weet niet wat de echte feedback was. Maar, nee,
2: toen was het wachten geblazen.
1: Toen was het wachten geblazen, ja.
0: Nou, dat was het wachten meer dan waard. Dit is hem dan, Hanna May met Bluff. Ik ben niet

Teardrops in my eyes remind me, baby, of you. Ja, het klinkt heel vrolijk en dansbaar, maar ja, het is eigenlijk best een heel pijnlijk liedje. Het gaat over een relatiebreuk na overspel. Nou, leuk is anders. Jai Coltrane. Ze schreef het zelf, werd een mega-hit in Europa. Nummer 1 in Nederland. Wekenlang stond het hier in de lijsten. Maar in haar eigen land, de VS, kwam het helemaal niet verder dan 94 op de US Billboard Charts. Ja, het is als profeet, je wordt soms niet geëerd in eigen land. Althans, dit liedje misschien niet. Want in de jaren 70 en 80 was ze in de VS, werd ze wel gezien als de First Lady of Rock. Het gaat over het oud-testamentische verhaal van Elijah, Elia. Hij lijkt niet dood te gaan, hij wordt opgenomen in een wervelwind en zo. Ja, zo is hij opeens footsie, terwijl de achterblijvers omhoog staren. Waar kennen we dat verhaal van? Chai was begin 20 toen ze dit schreef. En ze schreef het eigenlijk niet eens als een gospel. Maar dat werd het natuurlijk wel, gezien de tekst en zeker ook de productie. Inmiddels dik in de 70 en nog steeds live and kicking. Ik zie daar in de studio ook een man staan, die is ook alive and kicking. Henk-Jan Smit, die heeft er ook straks zin in. Maar die is nog geen 70 hoor. Chai Coltrane is het wel, maar was het niet toen ze het opnam. Go like Elijah.

The Streets of Philadelphia. Ja, the one and only, the boss. Straks pakt Henk-Jan Smits het hier op met Bert op 5. En morgen zijn wij er weer. Maak er wat van. Vandaag met een beetje tijd voor een ander. En voor jezelf. En wees niet bang. En af en toe lekkere muziek hier op Radio 5. Billy Joel. It's still rock and roll to me. Tot morgen.

0: Oh, to me.
1: EO, geloof, hoop en liefde. NPO Radio
2: 5. Ster. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wil jij het nieuws van vandaag met meer uitleg en met meer rust? Kijk dan naar het NOS-journaal in makkelijke taal.
6: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Elke werkdag om 5 uur op tv. Op NPO 1. Of kijk op NPO Start.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
7: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: En zometeen Bert op 5 bij KRO NCRV. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
9: Goedemiddag, Henk-Jan. De Amsterdamse beurs is naar een record gestegen. De AEX noteerde rond het middaguur ruim 1034 punten. Dat is een dagwinst van 2%. De aanleiding is waarschijnlijk nieuw optimisme over een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. En daardoor daalde de olieprijs vandaag tot $98 per vat. En dat is de laagste stand sinds 2 weken. Maar volgens economieredacteur Bart Kamphuis moeten we met z'n allen niet te vroeg juichen.
10: We weten ook, hoe groot het optimisme vandaag ook is, dat er veel devils en veel details kunnen schuilen. En dat we natuurlijk ook te maken hebben met een wisselturige president in het Witte Huis. Maar goed, het optimisme is er nu en geldt nu. En ja, misschien is ook wel een hele grote vraag wanneer we dat optimisme aan de pomp gaan zien.
9: In Den Haag zijn 4 mensen opgepakt omdat ze mogelijk hebben gesjoemeld met 8 miljoen euro aan coronasteun. Tijdens de coronacrisis konden werkgevers bij wie het slecht ging geld krijgen om salarissen door te betalen. 4 mensen zouden daar misbruik van hebben gemaakt. Ze sluisten het geld dat ze kregen onder meer door naar het buitenland. In Portugal zijn nog eens 15 agenten opgepakt in een zaak over marteling van arrestanten. Het zou gebeurd zijn op een politiebureau in Lissabon. De slachtoffers waren onder meer daklozen, drugsverslaafden en illegale migranten. Correspondent Miranda Bruyne vertelt wat hier waarschijnlijk achter zit.
11: Nou ja, wat duidelijk wordt is dat de motieven toch wel racistisch en xenofoob zijn. Dus je kan je voorstellen dat zo'n zaak toch best wel veel losmaakt. Het is wel groot nieuws in Portugal. En wat duidelijk is, is dat het Openbaar Ministerie ook met wat die 15 die nu zijn opgepakt, het toch wel heel serieus neemt en dat het toch wel een staartje gaat krijgen.
9: In totaal zitten in deze zaak al 25 mensen vast. Voetballer Ricky van Wolfswinkel zet na dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 37-jarige spits van FC Twente speelde 19 seizoenen op het hoogste niveau. En naast Twente kwam hij in Nederland ook uit voor FC Utrecht en Vitesse. In het buitenland speelde hij onder meer voor Sporting Portugal en FC Basel. En ook droeg van Wolfswinkel 2 keer het shirt van het Nederlands elftal. Het weer op veel plaatsen droog met af en toe zon bij 13 tot 16 graden. In het oosten en zuidoosten valt nog geregeld regen en is het hooguit 10 graden. Verder staat er ook een stevige noordoostenwind. Vanavond en vannacht geregeld opklaringen. Minima vannacht tussen 4 en 8 graden. Morgen droog met geregeld zon, dan wordt het een graad of 15. Vrijdag en zaterdag droog, vrij zonnig en wat warmer.
8: Dankjewel, Wout, en tot zo.
9: Tot zo.
7: Bert op 5, Henk Jan Smits.

Bij dit eerste nummer van Starship moet ik altijd denken aan Tineke de Nooi. Een van haar favoriete nummers. Dat schrijft Lammy via de NPO Luister-app. Dit was inderdaad We Built This City van Starship. Een hartelijk goeiemiddag. Al dagen gaat het over dat vreselijke hantavirus. En hoe gaat zo'n evacuatie met besmettelijke personen nou? We hebben het er straks over met een persoon van SOS International. En nog 2 dagen te gaan deze week in de slimste mens. Speel lekker zo mee, luister naar de entreevragen. En wie weet ben jij dan wel vandaag degene die weer bovenaan het algemeen klassement komt te staan. En het Openluchtmuseum in Arnhem gaat uitbreken en is op zoek naar, geloof het of niet, IKEA-spullen. Ik wil daar natuurlijk alles over weten. Een museum op zoek naar IKEA.

Roos en wonderschoon, The Weight van The Band. Voor sommigen is het een strijd die een mooi resultaat oplevert. Anderen lukt het maar niet en geven het dan ook op. Ik heb het over de strijd tegen de kilo's, afslanken dus. Vandaag is het internationale anti-dieetdag. Dan wordt er stilgestaan bij de grote plaats die gewicht en de obsessie om slank te zijn in onze samenleving inneemt. Je mag vandaag dus niet aan diëten en afvallen denken. En dat valt niet mee. Hier in de studio en op de redactie kom ik altijd grote hoeveelheden confrontatievoedsel tegen. Confrontatievoedsel, dat is eten waar je ongevraagd mee geconfronteerd wordt. Denk aan droppotten op de tafels, koekjes bij de koffie in de horeca. Soms ook nog eens met een chocolaatje erbij. En taart als er weer eens een collega jarig is of een succesje gevierd moet worden. Maar als ik de anti-dieetdag goed begrijp, mag ik dat confrontatievoedsel vandaag gewoon wel eten dus. Nou, dan ga ik nu maar even lekker doen. Oh, lekker. Huh? Alles is al op. Oh, nou. Blijkbaar ben ik niet de enige die aan anti-dieetdag doet. Lekker dan.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9 tot 12, de arbeidsvitamine.
0: De schijf van NPO Radio 5.
3: One side of me is warm and quiet. The other side runs hot and cold. Part of me is plain defiant. Loud and rowdy and hard to hold.

0: Een te gekke schijf van NPO Radio 5. Wild at Heart, de nieuwe van Neil Diamond.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ja, terwijl de olieprijzen stevig dalen, de beurs omhoog knalt, stijgt de benzineprijs ook nog steeds. Om overlast op ochtendvluchten te verminderen, wil de baas van Ryanair dat het op luchthavens verboden wordt om alcohol te schenken in de vroege ochtend. Het zal je niet ontgaan zijn, de laatste dagen ging het constant
2: op het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken.
3: Van het Hanta-virus?
4: Een gevaarlijke variant van het Hanta-virus.
5: Het gestrande virusschip bij Kaapverdië.
6: Het cruiseschip waar het Hanta-virus rondgaat zijn van boord gehaald.
0: Tja, een cruiseschip op de Stille Oceaan met een besmettelijke ziekte. Die mogelijk besmette personen worden nu geëvacueerd en zijn onderweg naar Nederland. Terughalen is niet simpel, een vlucht boeken en gaan. Nee, SOS International is een collectief dat samenwerkt met alarmcentrales wereldwijd en helpt zieken en gewonden. SOS voert deze specifieke missie niet uit, maar arts Monique Snijder werkt bij SOS Personenhulp en weet precies hoe zo'n medische repatriëring wordt voorbereid. Goedemiddag, Monique.
7: Goedemiddag.
0: Ja, hoe krijg je nou vanuit Nederland een betrouwbaar medisch beeld van iemand op een cruiseschip zo ver weg?
7: Ja, dat is soms een grote uitdaging. We zijn daarbij echt afhankelijk van de informatie die ons aangeboden wordt vanuit de situatie daar. Vanuit familie van de patiënt. Als we geluk hebben, ook een medisch rapport van de arts die aan boord is. Dat is echt best een puzzel om de details binnen te krijgen waarop wij dan vervolgens vervolgstappen kunnen nemen of kunnen beoordelen of de situatie die ter plekke aanwezig is voldoende is voor de patiënt, of dat er actie moet worden ondernomen om de patiënt te evacueren naar een plaats waar de zorg wel goed en adequaat is. En ja, eigenlijk op een cruiseship kan je er wel van uitgaan dat als het een ernstige diagnose is van hart of longen of soms van de hersenen, dat de zorg eigenlijk heel beperkt aanwezig is. Er kan wel medicatie gegeven worden aan boord. Er kan zuurstof gegeven worden. Maar als er echt een IC nodig is, dan moet er wel iets gebeuren, inderdaad.
0: Ja, het lijkt me sowieso vreselijk om midden op de oceaan vast te zitten. Dat kunnen Absoluut. Wij ons toch helemaal niet voorstellen. Dus er is al, kan ik me ook voorstellen, al snel paniek. Hou je daar dan rekening mee?
7: Dat kan ik me echt heel goed voorstellen. Dat het ook wel voor alle betrokkenen, dus zowel voor de patiënt een angstige situatie is, maar ook vaak voor de familie, vrienden of medereizigers, maar ook voor de familie in Nederland is dat vaak toch best heel spannend. Die maken zich erg veel zorgen. En wat we altijd wel proberen is om zo goed mogelijk uit te leggen wat de stappen zijn die we nodig hebben om te laten plaatsvinden. En het is echt wel een team effort, maar geruststelling van de patiënt en naasten hoort er wel bij.
0: Maar hoe werkt dat dan? Wanneer besluit je dat iemand daar behandeld kan worden? En wanneer denk je deze persoon moet nu naar Nederland terugkomen?
7: Ja, dat is eigenlijk dus in eerste instantie als we een melding krijgen, dan hebben we een heel team van hulpverleners aan de telefoon die zo goed mogelijk door middel van verschillende vragen proberen uit te vinden waar is iemand, onder welke omstandigheden, wat is er aan de hand, wat is het plan van de artsen ter plaatse al van de behandeling of operatie die er moet plaatsvinden. Dus we krijgen daaruit al de eerste belangrijke informatie, maar ook van is iemand van tevoren al ziek in Nederland? Heeft iemand al een bepaalde aandoening? En dan gaat die informatie naar de medische afdeling waar ik werkzaam ben. En dan proberen we eigenlijk op basis van de medische informatie die er mondeling ligt. Soms krijgen mensen ook wel een medisch rapport wat ze al door kunnen sturen aan ons. Als wij dan weten van het ziekenhuis waar iemand is. We hebben natuurlijk op heel veel plekken in de wereld wel waar we vaker toeristen hebben, weten we wel, bijvoorbeeld in Thailand, Spanje, ik noem maar twee voorbeelden, daar weten we echt wel wat de betere en mindere ziekenhuizen zijn. Maar er zijn ook landen of plaatsen waarbij we dat absoluut niet weten. En dan schakelen wij dus onze netwerkpartners, dus de alarmcentrales in het buitenland in, om ons hulp te geven bij uit te leggen of het ziekenhuis of de plek waar de patiënt is, of die de zorg voor die patiënt op dat moment adequaat kan geven. En dat bedoel ik mee eigenlijk op het niveau wat we in Nederland ook gewend zijn. Of dat iemand geëvacueerd moet worden, een moeilijk woord, maar verplaatst naar een zo dichtstbijzijnde locatie waarbij die zorg wel goed gegeven kan worden. En dat is eigenlijk altijd de eerste stap. En dat heeft bij ons ook altijd de grootste
0: prioriteit. Ja. Ja. En veel mensen schrikken hiervan en denken misschien dan maar nooit meer op een cruise, terwijl dat misschien ooit een droom van ze was. Hoe uitzonderlijk is zo'n situatie eigenlijk, dat zo'n virus uitbreekt?
7: Dit is echt vrij uitzonderlijk. Dit heb ik in alle jaren nog niet meegemaakt. Dat er een virus uitbreekt wat echt van mens op mens overdraagbaar is. Maar wat ook echt dusdanig gevaarlijk is. Waarbij je ernstige longaandoening kan krijgen. Maar wat we wel vaker meemaken is dat mensen op een cruise gaan. En een deel van de mensen is gewoon gezond op een cruise. Maar er zijn ook mensen die juist een wat mindere gezondheid hebben. En besluiten dat cruisen een geschikte reis vorm voor hen is, maar eigenlijk merk je dan, ze gaan reizen door verschillende tijdzones, hele andere gewoontes qua eten enzovoort, medicatie innemen. En dan zie je toch wel vaker dat er een ontsporing plaatsvindt en dat ze last krijgen van hun hart, van hun longen, soms ernstig, hartinfarct of een beroerte. En dan moet er wel gekeken worden waar men zo snel mogelijk van boord kan om in een ziekenhuis verder behandeld te worden. En dat maken we wel vaker mee.
0: Ja, dus eigenlijk is het zaak dat als je al een wat zwakkere conditie hebt en op zo'n cruise, zorg dat je een goede reisverzekering hebt. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
7: Absoluut.
0: Heel goed. Dankjewel Monique Snijder, arts bij SOS International, over de evacuatie van besmettelijke personen.

0: Sailor van het groepje Sailor. Dat zou je verbazen. Het is nu exact 16:30. Hier is Ewout de Jong met het NOS-journaal.
1: Ja, en ik ga nog even door over het hantavirus, over dat cruiseschip. Drie opvarenden die acute symptomen van het hantavirus hebben, zijn van het schip voor de Kaapverdische kust gehaald. Ze vliegen nu naar ziekenhuizen in Europa. En een van de zieke passagiers wordt opgevangen in het LUMC in Leiden.
2: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
1: Het cruiseschip vaart nu verder richting de Canarische eilanden. Bij de grote hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen gestolen. Een van die instellingen is

0: passagiers wordt opgevangen in het LUMC in Leiden.
1: En dan gaan we natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn proberen vast te stellen dat deze patiënt dat virus heeft.
0: Het cruiseschip vaart nu verder richting de Canarische eilanden. Bij de grote hack op de onderwijssoftware Canvas zijn ook gegevens van tientallen Nederlandse onderwijsinstellingen gestolen. Een van die instellingen is de Universiteit van Tilburg. Er zijn onder meer namen van studenten, medewerkers, e-mailadressen en berichten tussen gebruikers uitgelekt. Canvas is het systeem waar docenten en studenten lesgegevens en opdrachten met elkaar kunnen uitwisselen. Het bedrijf erachter is onlangs gehackt door dezelfde groep die ook achter de hack op Odido zit. Het treinverkeer van en naar Weesp is stilgelegd. Er is volgens de hulpdiensten mogelijk een explosief gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. De explosieve opruimingsdienst is inmiddels onderweg. Later meer hierover. En in Amsterdam hebben ze iets bedacht om eenzaamheid tegen te gaan. Met name buitenlanders die hier komen wonen vinden het soms lastig om nieuwe mensen te ontmoeten. Dus is er daar de Dinner Club. Of de Diner Club, nou, we horen het zo wel. Via een website kun je je aanmelden om bij iemand te komen eten of zelf een diner te organiseren.
2: The Dinner Club helps to meet a lot of people. Yeah, food always connects more people than I feel you can connect people with anything else.
3: De volgende keer ga ik koken. Wat leuk. Weet je al wat je wil gaan koken?
4: Nee, ik kan totaal niet koken, dus ik heb nog genoeg tijd.
0: Ruim 300.000 mensen uit Amsterdam voelen zich wel eens eenzaam. Dus. Het weer bewolkt, in het zuidoosten nog wat regen. Het is 10 graden in het oosten tot 15 in het westen. Vanavond regenachtig, vannacht klaart het op. Morgen begint droog en zonnig, later regen. En dan is het zo'n 15 graden met weinig wind.
5: Dankjewel, Ewout. En tot zo, hè.
6: Ja. Ja, nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
7: De slimste mens in Bert op 5.
5: Ja, die Paul de Winter ging gisteren in no time naar 4 antwoorden op de vraag over de nier. Hij won er een Bert op 5 je mee. Wil jij ook kans maken om mee te spelen en dus ook kans maken op een Bert op 5? Geef je dan op via de NPO Luister-app of bel even naar 0800 3000555. Moet je wel het antwoord geven op de entreevraag. En de entreevraag van vandaag is: aan welke oorlog maakte de Vrede van Münster een einde? Dus de NPO Luister-app kun je gratis gebruiken, maar je kan ook gratis bellen naar 0800 3000555.
6: Speel mee met de slimste mens.
7: De slimste mens.
6: In Bert op 5.

0: Cha-cha-cha. Oh, Carol, Neil Sedaka was dat.
1: Ja, daar gaan we. Het Smitsarchief.
0: En de deuren zijn weer open. Ja, op 18 april verving ik Felix Murders bij FM op 5. Ik vertelde toen dat ik een demo via Messenger had binnengekregen die me wat deed. Ik krijg wel vaker demo's binnen, maar meestal is het aanhoren niet waard, moet ik eerlijk zeggen. En degene die het me had opgestuurd nu was Ron van Gelder. Die ken ik verder niet, maar hij zei dat hij een jeugdvriend van Rick de Vito was, die we maandag nog hoorden in het nummer De Oorlog Meegemaakt. Hij had het nummer speciaal voor hem geschreven. Ik was vooral benieuwd, toen ik de demo hoorde, wie de zanger van de demo was, met die fijne husky stem. Even dacht ik dat het Theo Braams van de Back to Basic was. Die heeft ook zo'n ja, husky, zo'n schorre stem. Maar het had ook wel iets weg van de AI-gegenereerde Michael Bennett. Maar dit was Daniel, liet Ron me weten. Ik had nog nooit van de goede man gehoord, maar het bleef me wel raken. Toen ik het draaide in FM op 5 kwamen er zoveel reacties binnen dat we besloten het de week erna weer te draaien in FM op 5. Dit keer draaide Felix het als mijn favoriet. En ook Felix was enthousiast. Maar aangezien er steeds meer stemmen opgingen over dat het AI was, confronteerde Felix afgelopen zaterdag de zanger Daniel Taihutu ermee. En Daniel raakte een beetje in de war en kwam er niet lekker uit. Daniel baalde ervan en stuurde een mail naar Felix en mij met de bezwering dat hij inderdaad voor de muzikale omlijsting en de productie gebruik heeft gemaakt van AI, maar zo schrijft hij verder. Terwijl tegelijkertijd wil ik ook zeggen dat ik het nummer gewoon zelf zing met mijn eigen stem. Dat stukje blijft voor mij heel persoonlijk. Einde citaat. De Telegraaf schreef er vervolgens over en liet weten dat de compositie door AI is gemaakt. Dat is dus pertinent niet het geval. De tekst is 20 jaar oud, gemaakt door Ron van Gelder, en de muziek is afgelopen jaar gemaakt. En dan komt nu de vraag: moet je iets nou wel of niet draaien als het mede gemaakt is door AI, oftewel computer-generated content is? In de jaren 70 was er ook een enorme hoeveelheid mensen die de synthesizer verafschuwden. Want niet echt. Queen bracht A Night at the Opera uit, waar vol trots op de hoes stond dat er geen synthesizers gebruikt waren. En vroeger werd er op meersporenbanden in de studio's opgenomen. Tegenwoordig wordt alles digitaal opgeslagen op een harddisk. Massa's mensen kijken naar beste zangers waar alles door de autotune is gehaald en er geen nieuwe opname meer te horen zonder dat er een computer aan te pas is gekomen. Sterker nog, wij praten hier nog steeds over dat we plaatjes draaien. Ook ik draai gewoon de muziek uit een computer. Waar trek je dus de grens? Ik blijf erbij dat als iets me raakt, dat het gehoord mag worden. En ik hoop zo dat we Daniel dit nummer binnenkort ergens live horen zingen en dat het dan net zo te gek is als deze demo van Quiet in the Morning.

0: Weer regent het. Appjes via de NPO Luisterapp. Gijsje zegt prachtig nummer, elke keer weer. Dankjewel. Mieke zegt geweldig dit nummer. Treintje, echt mooi dit. Love it. Maar ja, ik vind het erg mooi. Wil het graag vaker horen. Hoe het gemaakt is, zegt Nel, maakt toch niet uit. Want het is een prachtig nummer. En Marion zegt, ja, zelfs Shazam herkent het niet. Dit lied is ook niet op Spotify te vinden. Nee, maar binnenkort wel, want Ron van Gelder heeft mij gegarandeerd dat hij gewoon deze demo, naar aanleiding van al jullie reacties, gewoon op Spotify gaat zetten. Nou, dan kun je het daar, als wij het niet vaak genoeg draaien, kun je het daar gewoon beluisteren. Tot zover het Smits-archief van vandaag.
1: Het Smits-archief.
2: Het Smits-archief.

0: 60. De tijd dat de fade-outs nog niet langer dan 4 seconden duurden. Del Shannon, Runaway was dat. En geen twijfel of dit AI of echt was. Dit was echt.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Ik ga vandaag de slimste mens spelen met niemand minder dan Doriet Jans uit Gemert. Goedemiddag, Doriet.
3: Goedemiddag, Henk-Jan.
0: Ja, jij bent afgelopen zaterdag jarig geweest, hè?
3: Ja.
0: Van harte gefeliciteerd nog.
3: Dankjewel.
0: Nou, dan mag jij zeggen aan welke oorlog, want dat is de entreevraag, aan welke oorlog maakte de vrede van Münster een einde?
3: Dat was de 80-jarige oorlog.
0: De 80-jarige oorlog, dat is helemaal goed. En daarmee heb jij dus een ticket gewonnen voor de slimste mens. Hoe werkt het spel? Heel simpel. Een NPO Radio 5-DJ stelt een vraag. Daarna heb je 30 seconden de tijd om maximaal 5 goede antwoorden te geven. Het eerste antwoord is 10 punten en zo komt er steeds 10 punten bij. Dus uiteindelijk het vijfde antwoord levert 50 punten op. Als je niks meer weet, mag je passen. En dat raad ik ook aan, want iedere seconde die je over hebt van die 30 seconden is goed voor 1 punt. En bij 40 punten of meer win je een Bert op 5-je.
3: Okay.
0: Daarnaast moet ik ook nog zeggen, hoe meer punten je overhoudt, hoe hoger je in het algemeen klassement staat om kans te maken op een finale plaats.
3: Nou,
0: alles duidelijk?
3: Ja, duidelijk.
0: Goed zo. Ik heb hier twee collega's staan, die staan te popelen om een vraag te stellen. Jan Paparazzi en Gerja Wolf. Jij mag zeggen, wie mag de vraag stellen?
3: Gerja Wolf.
0: Gerja Wolf, daar komt ze aan.
4: Ik ben gek op Italië. La Dolce Vita. De cultuur, opera en het landschap, bellissima. En het eten natuurlijk. Heerlijke pasta's. Denk aan macaroni, spaghetti, tortellini en tiramisu. En natuurlijk dit. Wat weet jij van pizza?
0: Dus de vraag is, wat weet jij van pizza?
3: Nou, pizza is een platgebakken brood met tomatensaus erop, basilicum en pasta en van alles en nog wat.
0: Ga door.
3: Oh, dat is en kaas. Kan erop mozzarella, salami, ham, ananas, tonijn, vis, paprika. In de oven wordt het gebakken. Het gaat ook heel snel. Het wordt zo op een plaat gebakken. En het is...
0: Nou, oké, okay, ja, nee, wauw, drie antwoorden heb je goed. Je had tomaten, had je had kaas, mozzarella noemde je ook nog, gebak in de oven. We zochten nog deeg, je zei wel brood, maar we zoeken echt wel specifiek naar deeg. En pizza punt. Doriet, je had 3 antwoorden goed, geen seconde meer over. Dus daarmee heb jij 60 punten verdiend en ben je wel winnares van... Een Bert op 5-je.
3: Nou, leuk. Dankjewel.
0: Ja, ja, ik vind het ook leuk en ik gun het je ook. Dus dat komt binnenkort jouw kant op.
3: Het schijnt iets heel geheimzinnigs te zijn, hè, dat Bert op 5-je.
0: Ja, dat houden we graag in stand zo. Maar,
3: dat moet zo blijven.
0: Nee, het is handig als je thuis bent. En het zou fijn zijn als je daar alvast een beetje plek voor maakt in je huis.
3: Oké. Okay.
0: Want je kan er omheen lopen en kan iedereen het zien. Dat is leuk.
3: Kun je er ook overheen lopen, of niet?
0: Nou, dat zou heel onaardig zijn. Maar je kan overal overheen lopen, hè, natuurlijk. Doriet, dank je wel voor het meedoen. En nogmaals van harte gefeliciteerd.
3: Dank je wel.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: De tiende kan het gebeuren. Koop je snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
10: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
11: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Zometeen verder met Bert op 5 bij KRO NCV. En dan draai ik onder andere de nieuwe single van de Rolling Stones. Maar nu eerst het NOS-journaal van 5 uur met Ewout de Jong.
14: Goedemiddag.
13: Hallo Ewout.
14: Het omstreden contract met het IT-bedrijf achter DigiD Solvinity is definitief met 2 jaar verlengd. En daardoor verzorgt het bedrijf tot zeker de zomer van 2028 de infrastructuur achter DigiD. Om het contract van de overheid met Solvinity was veel te doen, omdat Solvinity wordt overgenomen door een Amerikaans bedrijf en de VS daardoor toegang kan blokkeren of gegevens kan opvragen. De Tweede Kamer riep op om het contract niet te verlengen, maar volgens het kabinet kan dat niet zo snel. Bevrijdingsfestivals hebben gisteren bij elkaar zo'n 1 miljoen bezoekers getrokken. En dat is iets minder dan vorig jaar, meldt het ANP. Vooral de festivals in Brabant en Drenthe waren rustiger. Volgens de organisaties komt dat doordat 5 mei dit jaar niet overal in de meivakantie viel en het niet voor iedereen een vrije dag was. In Vlissingen kwamen gisteren 40.000 mensen af op het bevrijdingsfestival. Het afbouwen is in volle gang, zegt de directeur daar.
15: Dat gaat altijd best wel hard. We werken met heel veel leveranciers. We doen heel veel evenementen op jaarbasis. We zijn goed op elkaar ingewerkt. Na 2 dagen is het wel een aardig eindje vertrokken. En dan loop ik hier zelf nog wel eens rond met een prikketje om eens te kijken of ik nog wat zwerfafval zie. En dan is het gewoon geweest.
14: Premier Jette heeft al gezegd dat hij wil dat bevrijdingsdag voor iedereen een betaalde vrije dag wordt. In de Chinese stad Luoyang wordt tussen de brokstukken van de ontplofte vuurwerkfabriek nog altijd gezocht naar slachtoffers. Zeker 26 mensen kwamen om het leven. Bijna allemaal fabrieksarbeiders. Correspondent Laura van Meegen sprak met overlevenden van de explosie.
0: Ik hoorde natuurlijk dat ze zich dood zijn geschrokken. Een vrouw die beschreef een regen van glas dat neerdaalde op haar. En dat ze toen heel snel naar buiten is gerend. En dat allemaal mensen daar, vlakbij de ontploffing, voor snijwonden van al dat vallende glas naar het ziekenhuis zijn gebracht.
14: De eigenaren van de vuurwerkfabriek zijn opgepakt. En de oprichter van tv-nieuwszender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN was een van de eerste zenders die 24 uur per dag nieuws op tv bracht. Na BBC World News is CNN de grootste nieuwszender ter wereld. De zender bereikt dagelijks ongeveer 1,5 miljard mensen. Ted Turner was 87 jaar. Het weer, vanavond regenachtig, vannacht klaart het op, minima rond 8 graden. Morgen begint droog en zonnig, later regen en dan is het zo'n 15 graden met weinig wind. Vanaf vrijdag geleidelijk weer wat warmer.
6: Dankjewel, Ewout. Tot zo.
14: Tot zo.
16: Bert op 5, Henk Jan Smit.

live speelde. Het is vaak de Nederlandse Rolling Stones genoemd. The Golden Earring, When the Lady Smiles. En Lynn Anderson, daar begonnen we dit tweede uur van Bert op 5 mee. En als we het over de Rolling Stones hebben... ja, die hebben gisteren een nieuwe single gedropt, zoals dat tegenwoordig heet. En daar reageert, ja, het gaat sowieso de hele tijd sinds ik Quiet in the Morning van Daniel Taihutu heb gedraaid, gaat het in de app over AI, wat wel en wat niet, en wat computer-generated content nou wel mag zijn, en is het creatief. Henny zegt bijvoorbeeld, een nummer volledig gemaakt met AI mist voor mij de ziel. Ja, inderdaad. Anderen zeggen weer, het is niet creatief. Peter bijvoorbeeld, die zegt, de Rolling Stones hebben net gisteren een nieuw nummer uitgebracht. Zal ook ongetwijfeld AI aan te pas zijn gekomen. Maar er circuleren al een tijdje andere nummers van de Stones op YouTube rond. Erg goed, denk je in eerste instantie. Maar het is volledig artificial intelligence. AI dus. Men kan dus zelfs de stem van iemand misbruiken of gebruiken. Daar wil ik van af zijn. Knap, maar helemaal niet creatief, zegt Peter. Ja, nou ja, het is wel heel creatief om de juiste prompts te schrijven natuurlijk. Zodat je ook wel die stem van Mick Jagger eruit krijgt. Maar ik weet zeker... Ik ga de Stones draaien. Ik vind het namelijk fantastisch, die nieuwe single In the Stars. Precies zoals je verwacht. Niks nieuws onder de zon. Maar zo duidelijk de Stones. En gisteren is ook bekend geworden dat Foreign Tongues is de titel van het 25e album dat 10 juli uit gaat komen. Ik vind dat spannend. Wat ik ook spannend vind, een van de mensen die meewerken is Paul McCartney, de Stones en de Beatles bij elkaar. Vind ik altijd een fijn moment. En ik wilde nog wel even met je delen. Ik moest zo lachen. Laatst zag ik bij Boulevard iemand zeggen dat de Stones inderdaad met een nieuw album zou komen. En dat ze nog niet wisten wat voor stijl het zou zijn. Dus dat dat heel spannend was. Nou, als je de laatste 60 jaar de Stones een beetje hebt gevolgd, kan je wel zeker zijn dat dit de stijl is die je kan verwachten.

0: Wat vind ik hem te gek. In the Stars, de Rolling Stones. Ik kan niet wachten op 10 juli. Niet omdat het zo verrassend nieuw is, maar gewoon weer nieuw materiaal van de Rolling Stones is toch iedere keer weer een happening.
1: Bertel 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Ondanks bezwaren van de Tweede Kamer verlengt het kabinet het DigiD-contract met Solvinity definitief tot 2028. Het explosief dat vanmiddag werd ontdekt bij graafwerkzaamheden in Weesp is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem gaat uitbreiden en is op zoek naar IKEA-spullen uit de periode 1978 tot 2008. Wie wat thuis heeft staan en het kwijt wil, kan het doneren aan het museum. En zeg nou eerlijk, iedereen heeft wel wat van de Zweedse meubelgigant in huis staan, toch?
2: Bonde, Balder, Björken, Billy. Guntorp, Ribba, Document. Tjabba, Jutta, Mekta, Tilly, Nuland, Pregel, Dirigent. Fjeldal, Knoeterek, Tangelstaven, Lakfors, Leksvig, Lilberg, Lak. Klikka, Klitten, Klubbo, Klaven, Klappa, Klippa, Klunza, Klak. Dit sonnet is nog niet klaar, zet het zelf maar in elkaar. Dat is meer een,
0: Frederik Knechtel is conservator wonen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, in het Openluchtmuseum in Arnhem is al Nederlandse huisraad te zien. Maar waarom zijn jullie nu op zoek naar IKEA-meubelen? Want dat is toch Zweeds? Dat is toch niet Nederlands?
3: Het is zeker Zweeds. Ja, we zijn zo'n 5 jaar geleden begonnen met een nieuw collectieplan. En zijn de nadruk gaan leggen op het verzamelen van alledaags huisraad uit de periode na 1960. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar wat er in de periode, zeker in de jaren 70 en daarna, in Nederlandse woonkamers staat en badkamers, dan kun je toch eigenlijk niet om IKEA heen. En dat ligt daarachter. Het is om het Nederlandse wonen te begrijpen, moet je IKEA ook begrijpen.
0: En het is waar, iedereen is wel in aanraking gekomen met IKEA-spullen. Zijn jullie op zoek naar specifieke IKEA-producten of is een Billy boekenkast, ik noem maar even wat, ook goed, of een of ander schoteltje van IKEA?
3: Ja, nou, we staan eigenlijk open voor alle IKEA-objecten, maar juist die populaire producten, zoals bijvoorbeeld de Billy of de Ivar of de Pax, dat zijn klassiekers, die hebben zich ook bewezen in Nederland en zijn veel gekocht. Juist die klassiekers die vinden wij interessant omdat ze herkenbaar zijn en ook wat zeggen over wat mensen in Nederland mooi vonden. En wat paste uiteindelijk in het huis.
0: Maar als ik het goed begrepen heb, zijn jullie juist meer op zoek naar de verhalen achter bijvoorbeeld de Billy, van mensen zelf? En niet zozeer, het product alleen is niet genoeg, toch?
3: Nee, we zijn het museum van het dagelijks leven en die objecten zijn natuurlijk in het museum belangrijk. Maar juist om het dagelijks leven te begrijpen, kun je ook niet om die verhalen heen. En die geven de objecten juist leven. Dus waar is het gekocht?
0: Sorry, maar
3: wanneer zet je het in elkaar?
0: Frederik, kun je dat concreter maken? Wat voor verhaal zoek je? Ik bedoel, ik heb een Billy boekenkast. Die staat al 10 jaar in mijn kantoor. Maar wat voor verhaal? Waar ben je naar op zoek?
3: Het zijn verhalen zoals, wanneer zet je het object in elkaar? Met wie deed je dat? Wat zet je in de boekenkast? Of waren dat juist geen boeken, maar andere objecten? Heb je het wel eens mee verhuisd? Of kreeg je het niet meer uit elkaar? Uiteindelijk, als je dan gaat nadenken over die objecten, dan komt er toch meer naar boven dan je zou denken. Dus daar zijn we naar op zoek.
0: Ja, inderdaad. En hoeveel IKEA-meubels kunnen jullie kwijt?
3: Nou, we hebben geen maximum. We hebben veel ruimte in ons depot in Amersfoort. Maar er is ook geen deadline verbonden aan onze IKEA-oproep. Dus voorlopig zou ik zeggen, stuur vooral objecten op. Hè, foto's van objecten. Mm-hmm. En dan maken wij een selectie.
0: Oké. Tot slot, heb je zelf meubels van deze meubelgigant in huis?
3: Daar hou ik niet omheen.
0: Nee, precies.
3: Ja, het zijn toch wel Billies. En die worden steeds groter en hoger. Want die zijn natuurlijk heel makkelijk uit te breiden. En ook krukjes waar ik steeds over struikel, helaas. Maar ik kan ze toch, ja, het gebeurt elke dag. Maar ik kan er toch niet helemaal afstand van nemen. Nee.
0: Ik denk dat het voor ons in ieder geval een interessante zoektocht wordt naar luisteraars die niets van deze Zweedse meubelgigant in huis hebben. Want volgens mij zijn die mensen er gewoon helemaal niet. Maar goed, dat is niks voor jullie in ieder geval. Dankjewel, conservator Frederik Knechtel van Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, over de zoektocht naar IKEA-spullen.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Rover.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

0: Girls, Moments en Whatnots. En dan denk ik meteen weer aan mijn zus die dit singeltje had gekocht. En dat mocht ik niet aankomen. Dat mocht ik niet draaien. En toen zei ik, alsof ik dit soort vreselijke muziek zou willen lenen. Nee, want jij bent niet voorzichtig je bent er helemaal niet voorzichtig met je plaatjes en zo. Terwijl ik altijd heel voorzichtig was. En toen heb ik één keer mijn Pink Floyd Dark Side of the Moon aan haar uitgeleend. En toen viel er een schemerlamp op. En toen was het meteen duidelijk. Oké, wie is er nou echt voorzichtig op geleende plaatjes? Maar nu vind ik Girls van Moments and Whatnots opeens heel erg mooi en te gek. En denk ik, waarom vond ik dat eigenlijk vroeger zo vreselijk? Voor deze Moments and Whatnots hoorde je ook nog Françoise Hardy. En nu is het tijd voor Ewout de Jong. Met het nieuws van 5:30. Hi.
1: Hi. Het kabinet wil met de agrarische sector en natuurorganisaties bindende afspraken maken over vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Voor de zomer moet er een convenant liggen, zodat boeren, tuinders en gemeenten snel duidelijkheid hebben over waar het naartoe gaat. Staatssecretaris Erkens zei dat bijvoorbeeld duurzame alternatieven sneller moeten worden goedgekeurd. Het gebruik van landbouwgif is volgens hem al flink verminderd, maar nog steeds komen er te veel schadelijke stoffen terecht in voedsel, natuur en water. In Weesp is bij graafwerkzaamheden een explosief gevonden. Mogelijk een bom uit de Tweede Wereldoorlog. De omgeving is afgezet. Het treinverkeer van en naar station Weesp is stilgelegd. En volgens de NS heeft dat veel gevolgen voor het treinverkeer, omdat Weesp een knooppunt is in het spoornetwerk. Het OM eist 4 jaar cel tegen een oud-medewerkster van de rechtbank. Ze zou gegevens uit de systemen hebben doorverkocht. Informatie ging naar een man die verdacht werd van meerdere explosies en een beschieting van een huis in Waalwijk. En een gevoelige breuk met het verleden bij de Graafschap. De superboeren uit Doetinchem stoppen met Grols en van oorsprong Achterhoekse brouwer en stappen volgend jaar over op Heineken. Mm. Dat zal wel even wennen worden voor veel fans.
2: Ja, dat is het meer slechte wat me kan.
3: Wat is het dan?
2: Ja, afwaswater.
4: Dat moeten we niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch?
2: Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen, hoor.
5: Nou, ik vind alle twee niet lekker.
6: O jee, en dat in de Achterhoek?
7: Ja, als een ras Achterhoek, dat is dan wel liever Goolsje.
0: Dat is bijna net zo erg als dat de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel zou gaan. Dat kun je ook niet bedenken.
1: Dat vind ik wel erg. Oh nee, ik vind niks natuurlijk.
0: Maar dat zou
1: je
0: niks.
1: Nee, ik vind niks. Maar dat zou je erger kunnen vinden. Hoe dan ook, de bestuurders van de Graafschap erkennen dat het een gevoelige overstap is. Maar ze zeggen dat Heineken

0: niet doen. Nee, dat is hier toch uit een boze Heineken, toch?
1: Ik denk dat de omzet ook flink gaat dalen, hoor.
2: Nou, ik vind alle twee niet lekker.
3: O jee, en dat in de Achterhoek?
4: Ja, onze gasachterhoek, dat is dan wel een lieve goosje.
5: Dat is bijna net zo erg als dat de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel zou gaan. Dat kun je ook niet bedenken.
6: Dat vind ik wel erg. Oh nee, ik vind niks natuurlijk. Maar dat zou je
5: niks.
6: Nee, ik vind niks. Maar dat zou je erger kunnen vinden. Nou, hoe dan ook, de bestuurders van de Graafschap erkennen dat het een gevoelige overstap is. Maar ze zeggen dat Heineken zo'n goed aanbod deed dat ze het niet konden weigeren. Het weer vanavond regenachtig. Vannacht klaart het op. Minima rond 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later regen. En dan is het zo'n 15 graden met weinig wind. Vanaf vrijdag geleidelijk weer wat warmer.
5: Dankjewel, Ewout.
7: Dit is tot 6 uur Bert op 5.

0: Uit 1960, de Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow?
1: Ver top 5 con música española. Esta es la lección de Henk Jan.
2: Henk Jan kiest Spaanse muziek.
0: Presuntos Implicados is een Spaanse popband die begon met echt pure popmuziek. Maar hebben zich steeds meer toch het Spaanse geluid laten horen. Iedere plaat werd het weer wat authentieker, wat meer folklore. Ik hoorde ze voor het eerst toen ik hun uitvoering hoorde van de klassieke Esperaré van Armando Manzanero. En ze waren gevraagd voor zijn duettenalbum in 1999... en lieten hiermee horen dat de folkloristische bolero heel goed door een popband gespeeld kan worden. En Armando Manzanero is eigenlijk een van de grootste Mexicaanse componisten, zou je kunnen zeggen, van de afgelopen 50 jaar. Hij overleed in 2020, maar zijn nummers zijn door echt de groten der aarde gecoverd. Ik noem mensen als Frank Sinatra, Elvis Presley, Tony Bennett, Andrea Bocelli, Shirley Bassey. Maar ook een Christina Aguilera heeft nummers gedaan, of een nummer van Armando Manzanero. Dit is Esperaré, oftewel Ik zal wachten, van Presuntos Implicados.

0: En dan draaien we hem helemaal tot het gaatje. Terwijl we helemaal geen plaatje draaien, zei ik net al. Het komt allemaal uit de computer. Maar dat blijft dan toch een soort uitdrukking. Helemaal tot het gaatje. Grease was dat. Van die fantastische film Frankie Valli over vroeger. Dat was een film die mijn zus leuk vond. Vond ik dus vreselijke film. En nu denk ik, wat een gave film was dat eigenlijk, Grease.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Is het alweer zo laat? Ja, het is alweer zo laat. Nou, we hadden het natuurlijk eerder deze uitzending in het eerste uur. In het Smitsarchief hadden we het over... Ik draaide de plaat, of de plaat, de demo van Daniel Taihutu, Quiet in the Morning. En toen werd er veel gereageerd, want ja, ik vroeg me af... wanneer is iets wel te gek en kun je dat draaien? En wanneer niet? Is iets te gek als het je raakt of niet? Ook al wordt het met computers gemaakt. Nou, Jeannette reageerde daarop. Wat is oorspronkelijk en wat is echt? Dat kun je bij alles toch afvragen eigenlijk. Materiaal, geschreven teksten, gedachtes. Alles dat je ervaart is toch zoals het binnenkomt. Als de melding wat het is er maar bij staat. Zoals laminaat met eikenstructuur. Plastic planten met uitstraling van echt. Met een labeltje eraan, dat het dus wel plastic is. Nou ja, ik zie ook altijd mensen in een restaurant... zie ik inderdaad even aan een plant zitten... om te voelen of het wel echt is. Tegenwoordig zijn die planten zo echt. En denk ik ook meteen aan Van Cooten en de Bie... die ooit zeiden, ze kunnen tegenwoordig planten kweken... die zijn zo mooi, het lijkt wel plastic.
2: De laatste ronde.
0: En we hadden een interview met het Openluchtmuseum Arnhem. Zij doen een oproep voor IKEA-spullen en wij vroegen ons af of er mensen zijn zonder spullen van deze Zweedse meubelgigant. En voordat ik dat vroeg, hadden we al een appje binnen van Joke. Ze zegt, ja, sorry Henk-Jan, misschien ben ik de enige, maar ik ben zelfs nog nooit bij IKEA geweest. Dus ik heb ook niets van IKEA in huis. De hartelijke groeten van Joke Rombouts uit Dronten. Dus ik heb er een gevonden die inderdaad niets... Dus als ik goed begrijp, Joke, heb jij ook nooit een Zweeds balletje gekregen? Of geproefd? Want je bent daar nog nooit geweest. Dat is echt een aanrader. Maar ik mag niet zeggen dat je er een keer naartoe mag. Want dan zou je bijna reclame maken. Bleh, vieze Zweedse balletjes. Bah.
2: De laatste ronde!
1: De laatste ronde in Bertel 5.

Na Peter Sarstedt hoorden we ook nog The Bangles, Walk Like an Egyptian. En dan heb ik nog tijd voor één plaatje. En dan geef ik toch echt het woord aan Simone Walraven. Die staat al helemaal te popelen om te beginnen met de avondstart. En daarmee begint dan ook de avond. Morgen ben ik er weer als vervanger van Bert Kranenbarg in Bert op 5. Dus ik zeg namens het hele team graag tot morgen. En deze is van het goede doel.

0: Bert op 5.
1: KRO NCRV.
2: Krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Allemaal in het Concertgebouw. Ook dirigent Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orchestra. Samen met vocale solisten brengen zij de indrukwekkende slotscène uit Wagner's Die Walküre en Schumanns Derde Symfonie op 20 mei. Bestel op Concertgebouw.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
10: Hé, hey, bedankt.
11: Merci.
9: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
14: Mei is finale maand bij NOS Sport. De ontknopingen in volleybal, hockey, handbal, voetbal en veel meer. Iedere zondagmiddag in mei is het alles of niets. Beleef het bij de NOS, live op NPO 1 en NPO Radio 1.
13: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 6 uur, Ewout is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
17: Goedenavond, Simone. De GGD gaat passagiers van een KLM-vlucht van Johannesburg naar Amsterdam informeren, omdat een van de mensen die besmet was met het Hantavirus kort aan boord zat. Het gaat waarschijnlijk om de Nederlandse vrouw die inmiddels is overleden aan het virus. Ze vloog bijna 2 weken geleden van het cruiseschip Hondius naar Johannesburg. En nu blijkt dat ze daarna door naar Amsterdam probeerde te vliegen, maar vlak voor vertrek werd ze van boord gehaald. Vandaag stond de familie van Bolle Jos terecht, de meest gezochte crimineel van Nederland. Volgens het OM zou de familie meedelen in de drugswinsten van de crimineel. Om dat aan te tonen ging het OM behoorlijk ver, zegt deze AD-misdaadjournalist.
18: De zus van Bolle Jos, ja, die had op een gegeven moment een kapotte vaatwasser. En toen ging de monteur die vaatwasser vervangen. En toen bleek dat daar achter de vaatwasser opnameapparatuur, afluisterapparatuur was geplaatst. Ja, die kortsluiting had veroorzaakt. En wat ze ook hebben gedaan, wat heel heftig is, is dat de politie heeft een heel zwaar opsporingsmiddel ingezet, namelijk het hacken van een telefoon. En ze hebben de telefoon van de zus van Bolle Jos gehackt.
17: Tegen de vader van Bolle Jos kwam wel een eis. Als het aan het OM ligt, gaat hij 7 maanden de cel in vanwege witwas. De asielzoekers die naar Loosdrecht zouden komen vandaag komen pas volgende week. Over de tijdelijke noodopvang was de laatste tijd veel te doen. Er werd heftig tegen gedemonstreerd. Maar vanmiddag was er ook een kleine demonstratie van mensen die voor het AZC zijn.
19: Wij willen heel graag het geluid laten horen van, denk ik, een groot deel van de bewoners van Loosdrecht, die er veel genuanceerder over denkt dan tot nu toe naar buiten gekomen is.
17: En vanavond wordt er weer een groot anti-AZC-protest verwacht in Loosdrecht. Hans Smolders stapte uit de politiek. Hij werd bekend als de chauffeur van Pim Fortuyn en zat in de Tweede Kamer voor de LPF en later opnieuw voor Forum voor Democratie en de Groep van Haga. Daarnaast zat hij jarenlang in de Tilburgse gemeenteraad. De 65-jarige Smolders is er verbolgen over dat zijn partij als grootste buiten de nieuwe coalitie in Tilburg is gehouden en daarom stopt hij ermee. Nog een nagekomen bericht. De treinen rijden weer van en naar Weesp. Vanmiddag werd er bij graafwerkzaamheden een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De bom is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Het weer nog. Vanavond regenachtig. Vannacht klaart het op. Minima rond 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later regen en dan is het zo'n 15 graden met weinig wind. En vanaf vrijdag geleidelijk weer wat warmer.
15: De avondstart. Simone Walraven.

0: en All of the Night uit 1964. En het lijkt een beetje op Hello, I Love You van The Doors, hè? Ja, dat kwam daarna. Dus Ray Davies die dacht erover om een rechtszaak te starten, maar nee, dat vond hij toch echt te ver gaan. Hij heeft gezegd, het gaat mij niet om het geld. In plaats van ze te vervolgen, kunnen we ze toch gewoon laten toegeven? Dat zei hij in een interview. Nou, dat is dus inderdaad gebeurd. Jim Morrison gaf het toe en dat was voor Ray het allerbelangrijkste. En met deze gemoedelijkheid starten wij je woensdagavond. Start, fijn dat je erbij bent. Eén ding is zeker, je hoort de beste evergreens ooit gemaakt tot 8 uur. Met een hoofdrolletje voor een van de leden van ABBA zo. En we duiken de geschiedenis in van een van Frankrijk's meest geliefde zangers. Maar eerst...
1: Avondspreuk.
0: Ray Charles, die heeft ooit gezegd... Don't go backwards, you've already been there. Ga niet achteruit, daar ben je al geweest. Ja, dat klopt. Wat zal ik daar nou eens bij draaien? Wat is een mooie muzikale omlijsting voor deze spreuk? Je suggesties kan je kwijt in de NPO Luister-app. Gaan we ondertussen even toeteren met Tom Brown.

0: Beatles, New Kid in Town.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
2: For your enjoyment, here is the Phil Harris Alice Faye Show, written by Ray Singer and Dick Chevrolet, with Elliot Lewis, Walter Tetley, Robert North, Janine Roos, Ann Whitfield, Walter Scharf and his music, yours truly, Bill Foreman, and starring Alice Faye and Phil Harris.
3: De Phil Harris Alice Faye Show was een heel populair radioprogramma in de jaren 40. En ze waren ook nog eens getrouwd, die twee. En die Phil Harris die is ook te horen als stemacteur in hele bekende tekenfilms zoals The Aristocats en Robin Hood en Jungle Book. Hij was de beer Baloo.
4: Well, now. What have we here?
3: Oh, ja. En Phil was ook bandleider. Je hoort hem nu uit 1936 met The Music Goes Round and Round.

Hola. Op de middelbare school had hij al een bandje met de naam Le Coeur, het hart. En zij speelden vooral covers van de Kinks en zo, de Beatles, Jimi Hendrix. Maar ze werden toen best populair en mochten zelfs twee eigen liedjes opnemen. Waaronder deze uit 1969.

0: Nou, wat een talent. Bye Bye City heet dat. En de geruchten gaan dat een van de andere bandleden later een eigen studio is begonnen in Toulouse. En weet je wie daar kwam opnemen? Jimmy Cliff en Lionel Hampton. Niet tegelijkertijd, geloof ik.
1: De muzikale drieling.
0: Maar misschien liggen er nog wel ergens bandjes van ze. Toch een leuke combi. We gaan een muzikale drieling bouwen. Drie platen met één overeenkomst. Wat zou de overeenkomst zijn vanavond? Je komt er vanzelf achter. En als je dan inspiratie krijgt voor de derde plaat, dan hoor ik het heel graag via de NPO Luisterapp. We beginnen met Buck Owens.
2: I've got a...

Elvis Presley. Tiger Man. Oorspronkelijk van Rufus Thomas, hè? Daarvoor Survivor, Eye of the Tiger. En als eerste Buck Owens, I've Got a Tiger by the Tail. Thema's duidelijk. Op de achtergrond hier de georganiseerde chaos van de Original Dixieland Jazz Band. Nummertje uit 1917. De Tiger Rag. Wauw. In de app komt er ongelooflijk veel binnen. Onder andere Mud. En de Tiger Man uit Sheffield. Yeah, she's a tiger girl. Abba Tiger wordt veel genoemd. The Move, Wild Tiger Woman. En dan een liedje genaamd I Wanna Put a Tiger in Your Tank. Excuse me?

Hartje viel echt van heel laat. Dat was, even kijken, hoe heette die? Die Alexis Corners Blues Incorporated featuring Cyril Davis. Dat je het even weet uit 62. Door het origineel is van Muddy Waters trouwens, zie ik ook hier. Lulu, I'm a Tiger. George Ezra, Tiger Lily. En een band genaamd Shabby Tiger uit de jaren 70. You're too young, you can't be en dan Peter Koelewijn en zijn Rockets.

Ray Charles heeft ooit gezegd: ga niet achteruit, daar ben je al geweest. Ja. Eens even kijken, er is heel veel binnengekomen. Super dank voor het meedenken over een mooie muzikale omlijsting voor deze plaat. We gaan voor Fleetwood Mac, Never Going Back Again.

Clearwater Revival, Born on the Bayou. Tot zo naar het nieuws van 7. Onze avondster deze week, dat is Frank Sinatra. En je hoort zo alles over zijn muzikale invloeden. Net even tijd voor Wang Chung met een welgemeend advies. Everybody have fun tonight.

0: Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
2: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
3: Ben je psychiater?
4: Ik ben psycholoog.
5: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
2: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
6: Interessant, hè, de menselijke geest?
4: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
7: Ik valt ook niet mee.
2: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
1: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitipro nu voor maar €9,95 op vitipro.nl.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haar.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
8: Probeer Vitipro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitipro.nl.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl, sterk werk.
12: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
14: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
15: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
16: 7 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlandse stel dat is overleden op cruiseschip Hondius zou het hantavirus hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren, schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze €8 miljoen aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Volgende week komen de eerste asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht. Wanneer precies wil de gemeente uit veiligheidsoverwegingen niet zeggen. Na gewelddadige protesten tegen de tijdelijke noodopvang werd het aantal asielzoekers in Loosdrecht verlaagd van 110 naar 70. Ook werd hun komst 3 weken uitgesteld. De Amsterdamse beurs is gesloten op de hoogste stand ooit. De hoofdindex sloot 1,7% hoger op 1031 punten. Beleggers reageerden op de gedaalde olieprijs en op berichten over een snel einde aan de oorlog in het Midden-Oosten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
3: Er is gewoon hoop dat de VS en Iran er toch samen gaan uitkomen. En dat er eindelijk weer wat rust in de golfregio terugkeert. Je zag het ook aan de olieprijs, die daalde ook hard. Het kan maar zo zijn dat morgen alles weer anders is. Maar voor nu is iedereen in ieder geval heel erg blij en positief.
16: Het weer. Vanavond nog wat lichte regen in het midden en westen van het land. Vannacht koelt het af naar 3 tot 8 graden. Morgen begint droog en zonnig. Later opnieuw regen en ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avondstart. Simone Walraven.

One Cat Fooled Again. Aan het begin van je tweede gang woensdagavond start. Fijn dat je erbij bent. Zometeen duiken we dieper in de grootste muzikale invloeden op Frank Sinatra. En er valt weer iets te winnen bij onze notenkraker. In de catacombe heb ik een bijzonder liedje voor je van Sam Cooke. Het legendarische Motown songwriters trio Holland Dozier Holland was halverwege de jaren 60 helemaal in de ban van Bob Dylan. Dus toen ze Reach Out, I'll Be There hadden geschreven, wilden zij niets liever dan dat de zanger van de Four Tops het zou brengen zoals Bob. Dus niet echt zingen, zeg maar meer een beetje schreeuwend voordragen. Nou, even luisteren of dat is gelukt.

Dat is muziek van 100 jaar geleden. Van de Birmingham Jubilee Singers. Met het gospelnummer Ain't That Good News. En Sam Cooke die putte heel veel troost uit dat liedje toen zijn zoontje van anderhalf plotseling overleed in 1963. En het werd een soort tegengif tegen zijn verdriet. Hij heeft het zelf opgenomen als openingsnummer van wat zijn laatste album zou worden.

0: zien. En fly too high.
1: De Avondster.
0: Er zijn twee artiesten die enorme invloed hebben gehad op onze avondster Frank Sinatra. Om te beginnen Bing Crosby. Jarenlang hing zijn foto aan de muur in de slaapkamer van Frank. Dus hoe bijzonder was het moment toen ze elkaar ontmoetten in 1935. Frank was toen 20 jaar. Maar dat was heel kort, ergens backstage in een club. En jaren later zagen ze elkaar weer. En toen gingen ze regelmatig samen optreden in radio- en tv-programma's.
2: I have heard among this clan, you are called a forgotten man.
3: Is that what they're saying?
2: Well, did you ever?
3: What a swell party this is.
2: And have you heard the story of a boy, a girl, unrequited love?
3: Sounds like pure soap opera.
2: I may cry.
3: Tune in tomorrow. What a swell party this is.
0: Ja, ze zaten ook heel vaak te dollen over hun concurrentiestrijd. Maar het respect tussen de mannen was echt wederzijds. Want Crosby heeft ooit gezegd dat Sinatra het soort zanger is dat maar één keer in een mensenleven voorkomt. En toen voegde hij er snel aan toe: maar waarom moest het nou juist in mijn leven zijn? Een heel andere relatie had Frank Sinatra met Billie Holiday. Ze was eigenlijk een soort muzikaal zusje van hem. Echt een zielsverwant. En ze hebben veel van elkaar geleerd ook. Billie was Sinatra's grote voorbeeld wat betreft het overbrengen van emotie in muziek. En toen ze overleed was hij zo verdrietig dat hij zichzelf 2 dagen heeft opgesloten om te rouwen. In 1969 heeft hij een ode aan haar gemaakt met het liedje Lady Day. Zijn stem vol tranen.

Average White Band en Let's Go Round Again. En wist je dat zij op de lijst staan van meest gesampelde artiesten ter wereld? Op nummer 15 staan zij, ja. En gelukkig gaat hun invloed op nieuwe generaties zo wel lekker door, mede dankzij die samples. Ik bedoel, het kan niet tippen aan het originele materiaal. Dat, natuurlijk, ik begrijp dat. Maar ze zijn dus te vinden in liedjes van Eric B. en Rakim bijvoorbeeld. En Macy Gray, A Tribe Called Quest, Brand New Heavies, Gangstar, Ice Cube en de Beastie Boys, om er maar een paar te noemen. Zometeen gaan wij de notenkraker spelen. Hier is een hint. Dat is een heel ander koekje dan het origineel. Zometeen ga ik het hele fragment voor je afspelen en dan kun je meedingen naar onze sleutelhanger door de titel te raden van die evergreen. Ik heb hier nog even Suzanne en Freek voor je. Halverwege.

Wilson said, I'm in heaven when you smile. En ik kan je vertellen, de muzieksleutel sleutelhanger ligt binnen handbereik. Als je even goed luistert naar de tekst van de Evergreen die is omgetoverd door onze huisband in een ander genre gestoken. Nou, ik ben heel benieuwd of je het weet. Bel eventjes 0800 3000 555. En ik wens je veel succes.

0: Goedenavond, met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Goedenavond, met Jari.
0: Jari, heb jij een idee?
1: Ja, zeker. Ik denk dat het Boney M en Sunny is.
0: Boney M, nou ja, Sunny, ja. Dat heb jij goed. Ik heb hem hier klaarstaan in de versie van Bobby Hebb uit 1966.
1: Maar dat is natuurlijk ook nog... die was er nog voor, volgens mij. Voor de Boney M.
0: Ja, zeker weten. Jari, wat leuk dat je even belde. Ik wens je een heerlijke avond. Blijf alsjeblieft even aan de lijn. Je krijgt onze sleutel aan.
1: Dat is helemaal goed. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel.

turn on the action. En die actie begon bij Quincy in 1951. Hij was toen 18 en hij ging trompet spelen bij Lionel Hampton. En Q deed altijd zijn best om zo snel mogelijk het complete repertoire uit zijn hoofd te leren, zodat hij op het podium meer tijd had om naar de meisjes in het publiek te kijken. Dat heeft hij gezegd, wat verfrissend eerlijk. Hij heeft er nooit spijt van gehad ook. Hier zijn de Walker Brothers. No regrets.

Waylon en Wicked Way. Dat brengt ons aan het eind van je woensdagavondstart. Fijn dat je erbij was. Mocht je ons missen tussen nu en morgenavond 6 uur... dan raad ik je aan onze Spotify-playlist even te bezoeken. Er staan bijna 1000 vergeten liedjes op. Catacombe der Vergetelheid heet de lijst. En een linkje is te vinden op onze website. nporadio5.nl/deavondstart. Heel veel plezier met Gerja Hofzoos is er voor je tot 11 uur met de avond van 5. Wij gaan eruit met Booker T in de MG's. Green Onion.

0: Samen Max.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei... ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
3: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Medipoint.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Hetzelfde ziekenhuis, een andere afdeling.
12: Ben je psychiater?
13: Ik ben psycholoog.
14: Je bent de barman, maar je mag niet serveren.
11: Ook hier staan ze dag en nacht klaar.
15: Interessant, hè, de menselijke geest?
13: Ik zal eerlijk zeggen, het valt me niet mee.
16: Het valt ook niet mee.
11: Dag en nacht, morgen bij Avrotros om 8:30 op NPO 1 en op NPO Start.
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
20: 8 uur, Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Een van de twee vliegtuigen die vanuit Kaapverdië onderweg waren naar Nederland met 3 opvarenden van de Hondius is uitgeweken naar Gran Canaria. Het is niet duidelijk waarom dat is gebeurd. Het andere toestel vloog gewoon door naar Schiphol en is daar net geland. De 3 opvarenden waren van het cruiseschip gehaald vanwege het Hantavirus. 2 van hen zijn bemanningsleden die ziek waren geworden. De 3e is de echtgenoot van een Duitse opvarende die is overleden. Hij is niet ziek, maar zou wel besmet kunnen zijn. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat alle risico's in kaart worden gebracht.
21: Er wordt nu door alle experts nagegaan waar eventuele risico's op besmetting zitten. Dat doen we met de grootste zorg voor de zieken natuurlijk zelf, maar ook voor met name de volksgezondheid.
20: De meeste opvarenden zitten nog altijd op het cruiseschip op de Atlantische Oceaan. Verschillende universiteiten waarschuwen hun studenten voor phishing na een hackaanval op het systeem Canvas. Daarbij zijn wereldwijd de gegevens van miljoenen docenten en studenten gestolen. Volgens de Universiteit van Tilburg gaat het onder meer om namen, mailadressen, studentnummers en onderlinge berichten. De hackers zouden die informatie kunnen gebruiken om gerichte mails te sturen, waarmee ze meer gegevens hopen te krijgen. Bij Weesp is het treinverkeer weer op gang gekomen, nadat het enige tijd had stilgelegen door de vondst van een bom bij graafwerkzaamheden. Het ging om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die is weggehaald en wordt ergens anders tot ontploffing gebracht. Een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem kon afvoeren. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De avond van 5. Gerja Wolf.

Ja hoor, ik weet alweer wat ik vanavond in de auto naar huis ga neuren. La, la, la, la, la, la. Echt zo'n enorme oorworm, maar wel een lekker liedje. A Walk in the Sky van de Flowerpot Man. En we begonnen deze avond van 5 met Julien Clerc en Venise.

0: woensdagavond, 6 mei alweer. Oh, het gaat dat snel.
1: Het gaat heel snel.
0: Yes, en het is Powervrouwavond vanavond. Ja? Gezellig met jou, Cynthia, tot 11 uur.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook hartstikke gezellig.
0: Ja, leuk. Ben je de vrijdagavond ook weer?
1: Ik ben de vrijdagavond ook weer.
0: Ja, dubbele shift deze week.
1: Ja, nou. Ja, maar alleen maar gezellig.
0: Ja, leuk.
1: Geen straf.
0: Hey, en het volgende uur, dan komen we later nog wel weer op. Hebben we heel veel powervrouwen in de muzieklijst staan.
1: Oh.
0: Dus dan wordt het helemaal een lekker
1: uurtje. Helemaal top, ja.
0: Dus dit uur gaan we even doorkomen samen. En
1: ik zie ook een Chaka Khan staan.
0: Ja, dat klopt. Daar gaan we zo mee verder. Ja. Dus nee, we rijgen alles in elkaar met heerlijke muziek vanavond. En fijn dat jij ook luistert. En laat maar weten via de NPO Luister-app hoe je zit te luisteren. Of je nog wat aan het doen bent, of je de kachel alweer aan hebt. We hebben hier het scherm, we hebben de open haard opgezet op het scherm. Want het is gewoon weer fris buiten.
1: Het is toch wel weer een beetje nattig, een beetje frissig.
0: Ik stond echt voor mijn kapstok. Ik denk, welke jas ga ik vanavond aandoen?
1: Ja.
0: Ja, het loopt toch wel om 11 uur naar buiten, dan is het wel fris.
1: Is het wel fris? Ja, dus toch de winterjas geworden.
0: Toch de winterjas geworden, ja. Helaas. Maar goed, weet je, het kan zo weer omslaan en... Nee hoor, het gaat helemaal goed komen.
1: Het is mei, hè? Dus bijna juli.
0: Precies.
1: Voordat je het weet,
0: het wordt alleen maar beter vanaf hier. Zometeen, waar is Bob? Hij is voor ons op pad in ons eigen land vanavond. En aan jou om te raden waar die staat. De eerste hint, die staat al voor je klaar. Die komt zo. En verder is het gewoon heel veel fijne muziek. Ja, ik liep laatst op station Utrecht. En daar staat een piano in de stationshal. Superleuk. En er wordt heel vaak op gespeeld. En wat je dan best heel regelmatig hoort op die piano... is dat bekende piano-riffje van Coldplay. Het nummer Clocks. Iedereen die een beetje kan spelen, laat dat horen. Je hoort hem zo. Na Rufus. En daar is ze. Chaka Khan.

0: En dit pianoriffje hoor je dus heel vaak in stationshallen waar een piano staat in openbare ruimte. En, ja, het is lekker. Prachtig nummer uit 2003, Clocks van Coldplay. Ja, als ik zeg de kark in Middenladen, heb jij dan een idee wat ik bedoel? Misschien wel. Misschien denk je, ja, tuurlijk. Misschien denk je van, nee, niet, mij niet bellen. Het is een uitdrukking in het Neder-Saksisch. En dialecten die horen bij wie we zijn. Maar ze verdwijnen langzaam uit ons straatbeeld. En daar zou AI, kunstmatige intelligentie, zou daar zomaar een handje kunnen helpen. Martijn Wieling is bijzonder hoogleraar Neder-Saksische en Groningse taal. En hij zet het initiatief Praten.nl op. Een onderzoek dat dialecten vastlegt voor AI. En ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Martijn.
1: Goedenavond.
0: Dag. Zo eerst eens bij jou beginnen. Heb je zelf een dialect of een streekaccent dat je spreekt?
1: Ik ben opgegroeid in Drenthe. En ik kom uit de jaren 80. En toen was het voor veel ouders gewoon om hun kinderen op te voeden in het Nederlands. Mm-hmm. Ondanks dat zij zelf, in mijn geval het Drenthe spraken en dat ook met elkaar spraken, gaven ze dat dus niet door aan hun kinderen. Okay. Dus ik heb daarom nooit een dialect leren spreken.
0: Nee, spraken ze het onderling wel, je ouders met elkaar?
1: Ja, zeker ook met hun familie. Het was gewoon hun moedertaal. Dat is eigenlijk heel bijzonder als je bedenkt dat heel veel mensen in de noordoostelijke regio van Nederland eigenlijk nooit hun moedertaal heeft doorgegeven aan hun kinderen.
0: Nee, precies. En want we zeggen vaak, dialecten zijn aan het verdwijnen. Is dat ook echt zo?
1: Wat we zien is dat bijvoorbeeld dat de Neder-Saksische dialecten, en dat zijn dialecten van een andere taal dan het Nederlands, die zijn inderdaad heel hard aan het verdwijnen. Juist omdat ouders niet het dialect hebben doorgegeven aan hun kinderen. Nee. En doordat er dan ook weinig kinderen op het schoolplein het dialect spreken, wordt dat vervolgens ook niet op het schoolplein geleerd van vriendjes en vriendinnetjes.
0: Ja. En hoe kan kunstmatige intelligentie daar nou een rol in spelen, aan het behouden van die dialecten?
1: Aan de ene kant is het natuurlijk om het te documenteren. Hè. Je kunt dus de spraak opnemen. Maar waarvoor we het nu gebruiken is dat we, als mensen dus naar de website praten.nl gaan, dan kunnen ze zinnen voorlezen in hun eigen verschillende varianten. En dat kan een Twents of een Drents zijn. Ja. En doordat ze dat doen, dan koppelen we de spraak aan tekst. En dat betekent dat we die dus kunnen gebruiken om automatische spraakherkenning te maken. Hè. Dus dat je tegen je telefoon praat en dat die dan opschrijft in het Gronings of in het Drents of in het Twents wat je hebt gezegd.
0: Doet hij dat fonetisch dan? Of hoe?
1: Nee, de tekst staat gewoon geschreven in hoe het normaal gesproken gespeeld wordt in de verschillende varianten. En je leest het gewoon voor, wel met je eigen accent. En vervolgens, als we maar heel veel van dat soort voorbeelden hebben, dus heel veel mensen die zinnen hebben voorgelezen, dan krijgt de computer, wanneer die een spraakherkenningssysteem maakt, heeft hij heel erg veel voorbeelden nodig van heel veel verschillende mensen. En dat maakt dat hij je dan ook waarschijnlijk goed kan herkennen wanneer iemand anders, die dus niet zijn of haar zin heeft ingesproken, vervolgens tegen die herkenner praat.
0: Ja, precies. Oh, wat mooi. En op die manier denk je, kan dat een bijdrage leveren voor het behouden van die dialecten. Dat we in elk geval kunnen horen nog hoe dat klinkt. Wat vind jij zelf zo bijzonder mooi, of zo bijzonder aan een dialect?
1: Het is natuurlijk onderdeel van je identiteit. Hè? Dus het is de manier waarop jij spreekt. Het is hartstikke mooi als dat ook behouden kan worden. Dus daarom vind ik het ook zo zonde dat de bewoners van het Neder-Saksische gebied eigenlijk maar heel weinig hun taal hebben doorgegeven. Ja. En dat betekent dus eigenlijk met iedere persoon die nu overlijdt, heb je één spreker minder van het Neder-Saksisch. Ja. Dus we hebben er nu nog 1 miljoen. En ik denk dat over 20 jaar van nu hebben we er nog maar iets van 400.000. Ja. Dat gaat heel erg hard.
0: Inderdaad.
1: Maar waar we ook vooral nu mee bezig zijn, is dat we deze technologie ook willen gebruiken in het onderwijs. Hè? Zodat je dus bijvoorbeeld in het onderwijs een stem kunt horen in het Gronings of in het Drents. Zodat je nog kunt horen hoe het klinkt. Ondanks dat jouw docent bijvoorbeeld niet meer weet hoe diegene het uit te spreken.
0: Ja. En hoe ben je op dit idee gekomen om het op deze manier te doen?
1: Wij zijn heel druk bezig met het stimuleren van het Neder-Saksisch. Mm-hmm. En op het moment dat je taal, als die niet bestaat in de digitale wereld, ja, dan bestaat die eigenlijk helemaal niet. Nee. Hè? Want tegenwoordig is ook een heel groot deel van onze wereld speelt zich digitaal af. Ja. Dus ik denk dat een heel belangrijke ingrediënt daarvoor is ook om te zorgen dat de technologie ook deze taal ondersteunt.
0: Ja. En als ik het goed begrijp, het is dus niet alleen maar inspreken, maar je kunt ook luisteren naar dialecten.
1: Ja, want we willen ook graag weten of mensen het goed hebben ingesproken. Ja. Dus daarom kun je ook dus, wanneer je gaat luisteren, kun je beoordelen of mensen inderdaad de zin hebben voorgelezen. Ja. Want als ze iets anders hebben uitgesproken, dan komt dat in ons systeem te zitten. Maar dan herkent hij bijvoorbeeld woorden die niet goed zijn uitgesproken. En dat willen we juist weer niet.
0: Nee. En stel dat iemand zit nu te luisteren en die denkt, ik wil heel graag helpen om dit te bewaren. Wat kunnen ze dan doen om mee te werken?
1: Nou, dan kunnen ze naar de website proaten.nl gaan. Dat is proaten.nl ja. Of proaten.nl.
0: Mag
1: dat
0: allebei?
1: Wordt ook verschillend geschreven, ja, ja, zeker.
0: Ach ja.
1: En dan klikken ze op hun variant. Dat kan het Twents zijn bijvoorbeeld. Nou, dan zien ze een zin. Die kunnen ze, moeten ze op de opnemen knop drukken. Nou, en even toestemming geven voor de microfoon. Dat, ja, die dat mag opnemen. Mm-hmm. Lezen ze de zin voor. Nou, dan drukken ze weer op de stopknop. En dat doen ze een keer of vijf. En vervolgens vraagt dan het systeem of ze hun opnames ook in willen dienen. En of ze akkoord gaan met de voorwaarden.
0: Ja.
1: Dus dat wij de opnames mogen gebruiken voor dit doel. En daarna kunnen ze nog verder gaan met een zin of vijf.
0: Maar dan ben je vereeuwigd. Je stem is vereeuwigd. En jouw dialect is dan vereeuwigd op het internet.
1: Zeker.
0: Mooi. Ik vind het een heel mooi initiatief. Dank je wel, Martijn Wieling. En onderzoeker en initiatiefnemer achter praten.nl. Ik zal nog één keer de website noemen. Praten, en dat is proaten. Of proaten. Mag allebei. En het eindigt allebei op .nl. Hartelijk dank, Martijn.
1: Graag gedaan.
0: Dag.

0: goed voor extravagante shows met kostuums in allerlei soorten en maten, ABC. En dat waren hun optredens in de jaren 80.
1: Waar is Bob?
0: De goede Bob van de Hoven, de stem van Railway. Hij is weer voor ons op pad. En aan jou de taak om te raden waar hij vanavond staat. Ik zeg er één ding bij, het is in ons eigen land. Dus doe niet te moeilijk, zoek het niet al te ver van huis. Hij staat lekker in ons eigen landje. Je krijgt van mij deze uitzending 3 hints, net als anders. En dit is hint nummer 1.
2: Ik draai om en om en om. Wat zie ik? Zand en zee. En nog meer, maar dat vertel ik straks.
0: Oh ja. Ja, als je weet wat het is, dan is het best een hele goede hint. Maar als je natuurlijk niet weet wat het is, dan kan het ook weer van alles zijn. Als jij denkt te weten waar die staat, mag je mij dat laten weten via de NPO-luister-app. Tot 10:30 heb je daar de tijd voor, dan valt er een winnaar uit die rode hoge hoed. Gisteren zat hij echt bommetje vol goede antwoorden. De grotten van Lascaux stond Bob toen. En na de eerste hint kwamen er eigenlijk alleen maar goede antwoorden binnen. Het was echt heel mooi om te zien. Ik ben benieuwd of dat vanavond ook weer het geval is. Dus als je denkt te weten waar die staat, laat het maar weten via de NPO Luister-app.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neem je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: nummer van Nona over de zoektocht naar jezelf. Nou, zo te horen is Nona heel goed op weg om dat te vinden. Nee, deze wil ik niet. Ik bedoelde deze. Ja. Want ik had net een gesprek met Martijn over AI en over dialecten die verdwijnen. En daar heeft hij een heel mooi initiatief tegenover gezet. En toen dachten wij in één keer, want Anita die reageert via de NPO Luister-app over haar opa en oma die alleen maar Drents spraken, geen ABN. En ik dacht, bij mij thuis was het ook. Mijn vader kwam uit Drenthe. En hij sprak, als hij met zijn moeder aan de telefoon sprak, was het altijd plat Drents.
1: Oh, wat mooi.
0: Maar thuis niet. Wij zijn gewoon met ABN opgevoed. Maar ja, heb jij een dialect in de familie? Of
1: niet? Nee, echt helemaal niet. Ja, plat Amsterdams, dat zit erin.
0: Dat mag, hè.
1: Maar
0: mag.
1: Ja, en bij een Frans. Dus ik heb geen dialect. Nee,
0: geen dialect.
1: Het is echt talen bij ons, ja.
0: Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, als jij zit te luisteren, wat is jouw dialect? En wij zouden het nou echt zo leuk vinden als we dan spraakberichtjes binnenkrijgen. Dat je bijvoorbeeld zegt, je luistert naar de avond van 5 in jouw dialect.
1: Ja.
0: Plat Amsterdams, plat Rotterdams, Zeeuws, Fries.
1: Spakenburg.
0: Alhoewel, Fries is natuurlijk een taal, dus geen dialect.
1: Ja.
0: Maar in het Fries, in het Limburgs, maakt niet uit, Brabants. Je luistert naar de avond van 5. Zou je dat willen opsturen naar de NPO Luister-app? Gewoon een klein spraakberichtje. Kijk even in de app naar het microfoontje, druk erop en dan spreek je die zin in. En laat je los en dan plop, komt hij bij ons binnen. En wie weet hoor je jezelf dan vanavond wel even terug. Ja? Even doen. Vinden we leuk.
1: Ja, heel leuk.
0: Oké. Okay.

geweldig nummer live, Supertramp en Take the Long Way Home. He's So Fine van de Chiffons. Het is een van de meest herkenbare girlgroup hits uit de vroege jaren 60. Het is hun eerste en meteen grootste hit. Maar achter dat vrolijke nummer schuilt best wel een verdrietig verhaal. De Chiffons die ontstaan begin jaren 60 in de Bronx in New York. En songwriter Ronnie Mack, zelf nog maar begin 20, stelt de groep samen uit drie scholieren van de James Monroe High School. Het gaat om Judy Craig, Patricia Bennett en Barbara Lee. En later voegt hij er nog een vierde zangeres aan toe, Sylvia Peterson. En Ronnie schrijft speciaal voor hen He's So Fine. Een simpel liedje met dat bekende refrein. Do

hebben weer een oorworm te pakken vanavond. Heerlijk. Maar juist die eenvoud van het nummer maakt de plaat zo fijn om naar te luisteren. En toch gelooft bijna niemand erin. Grote platenmaatschappijen wijzen het nummer af. Het zou te simpel zijn en te kinderlijk. En de opname belandt maandenlang op de plank. Totdat een klein label, Lorry Records, het uiteindelijk aandurft om die single uit te brengen. Begin 63 gebeurt het ondenkbare. He's So Fine schiet naar nummer 1 en staat daar 4 weken lang. De droom van Ronnie Mac komt uit. Hij groeit op in armoede, verliest zijn vader op jonge leeftijd en belooft zijn moeder ooit voor haar te zorgen. Dankzij deze hit kan hij die belofte eindelijk waarmaken. Maar hij krijgt nauwelijks tijd om van zijn succes te genieten. Want in hetzelfde jaar, 63, overlijdt Ronnie Mac op slechts 23-jarige leeftijd aan kanker. Hij sterft terwijl zijn nummer wereldwijd een hit is. En hij ziet zijn eigen gouden plaat helaas nooit. Maar het nummer blijft voortleven. Want in 1971 verschijnt My Sweet Lord van George Harrison, voormalig Beatle-lid.

Sjaan, als je dit hoort, de melodie, die lijkt toch wel heel sterk op van He's So Fine. En dat leidde tot een van de beroemdste plagiaatzaken uit de popgeschiedenis. De rechter stelt vast dat Harrison het nummer onbewust heeft gekopieerd. En hij moet uiteindelijk een schadevergoeding betalen. Zo is He's So Fine niet alleen een aanstekelijke hit van een meidengroep, maar ook het lied waarmee Ronnie Mac zijn droom waarmaakte. Vlak voordat hij veel te jong overleed.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
2: Voor het maaien van je gras.
1: Voor het reinigen van je terras.
2: Voor het snoeien van je haag.
1: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926. Stihl, sterk werk.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
1: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
7: Stihl, sterk werk.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Allemaal in het Concertgebouw. Ook The Story, Stravinsky in Parijs. Op 28 mei nemen Francis van Broekhuizen en Orkest Fion je mee naar het Parijs van begin 20e eeuw, waar Stravinsky de muziek op zijn grondvesten doet schudden. Bestel op Concertgebouw.nl.
11: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
12: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
11: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
12: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
14: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
2: Schuif aan voor muziek en plezier tijdens Lunch Lekker met Daniel Dekker. Of ontdek de verhalen achter bijzondere kunstwerken in de podcast Maffe Meesterwerken. Of geniet van de allerbeste Nederlandstalige muziek van NPO Sterren NL. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
4: 9 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Anti-AZC-demonstranten blokkeren de snelweg A59 bij Den Bosch. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hebben zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld, schrijft Omroep Brabant. Ze hebben spandoeken en fakkels bij zich. De eerste evacuatievlucht met opvarenden van de Hondius is geland op Schiphol. Eerder vandaag vertrokken 2 vliegtuigen vanuit Kaapverdië met aan boord een Nederlander, een Brit en een Duitser. Het andere toestel maakte om technische redenen een tussenstop op Gran Canaria en is nog onderweg. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Het schip kreeg van de Spaanse regering toestemming om naar Tenerife te varen. De president van de Canarische eilanden is daar niet blij mee, zegt correspondent Miral de Bruyne.
5: Hij denkt namelijk dat er niet genoeg is nagedacht over de veiligheid van de eilandbewoners. Maar waar hij vooral mee lijkt te zitten is dat hij niet is meegenomen in het besluit. En dat hij in Madrid niet aan tafel heeft gezeten toen dat besluit werd genomen.
4: Van de ongeveer 150 passagiers die nu nog aan boord zijn, hebben er 10 de Nederlandse nationaliteit. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Bij invallen is beslag gelegd op contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Oprichter van tv-zender CNN, Ted Turner, is overleden. De mediaondernemer richtte Cable News Network op in 1980. CNN is na BBC World News de grootste nieuwszender ter wereld en bereikt dagelijks ongeveer 1,5 miljard mensen. Ted Turner was 87 jaar. Het weer. Het wordt overal droog. Minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

Het nummer zou eigenlijk naar een andere groep gaan. Nino en The Aptides. Maar die sloegen het aanbod af. Die zagen er geen heil in. En Dion zei, ach, kom maar hierheen dan. En hij bracht het uit als B-kantje. Maar die B-kant vonden DJ's veel mooier. Dus die werd veel vaker gedraaid dan de A-kant. En zo werd deze The Wanderer een enorme hit voor Dion.

0: naar die avond van Vive. Want we krijgen zoveel spraakberichtjes binnen. Het is zo ontzettend leuk.
1: Het is echt zo leuk om naar te luisteren.
0: Ik zit hier met een grote glimlach om mijn mond. Want ik vind het zo leuk dat jullie ja, we vragen dan al, hè, van spreken, je luistert naar de avond van Vive in je eigen dialect. En er komen heel veel spraakberichtjes binnen. En je hoort ze gewoon als een snippertjes, kleine amuzietjes door het programma heen verweven. Over een intro heen, zoals net ook. En, het is van Zeeuws tot Drents. Ja. Sommige zijn een beetje moeilijk te plaatsen. En die heb jij dan terug, zeg je, wat is dit voor dialect?
1: Ja, precies. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Want zo is Nederland toch maar weer groter dan je denkt. Hè?
0: Leuk,
1: het is echt zo leuk.
0: Echt hartstikke leuk. Dus blijf het vooral doen. Hè? Gewoon een heel kort zinnetje. Je luistert naar de avond van 5. Of je luistert naar NPO Radio 5. Gewoon in je eigen dialect inspreken. En wij bewaren het. We slaan ze op. En zo hoor je jezelf gewoon af en toe langskomen in de avond van 5. Hoe leuk is dat? Dit uur, zometeen gaat de douche aan. Gaan we Shower Power spelen. En als je meespeelt, maak je kans op die vliesdeken van de avond van 5. En Bob heeft een tweede hint over de plek. Ja, en tussen alle spraakberichtjes komen ook de oplossingen voor huis Bob. En er zitten alweer heel wat goede antwoorden bij, zag ik in de gauwigheid. Dus goed bezig, mensen. Dan, voor de rest natuurlijk ook weer een heerlijke muzieklijst. Ook dit tweede uur. Ik zei al het vorige uur, dit uur komen er veel powervrouwen langs. Dus naast Cynthia en mijzelf zijn er gewoon heel veel goede vrouwelijke artiesten. Ik noem een Aretha Franklin, een Ilse de Lange, Michelle David, Randy Crawford. En wat dacht je van deze grande dame? Gloria Gaynor. 82 jaar is ze. I Will Survive zal altijd haar lijf blijven. Maar deze mag er ook zijn.

0: Joe Samples van de Crusaders. Hij schrijft dit nummer One Day I'll Fly Away speciaal voor Randy Crawford. Prachtig, de zangeres met volgens mij de breedste glimlach van het hele universum.
1: Sour Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Willeke, die app nog even naar de NPO luisterapp. Ze zegt, wat leuk om al die aankondigingen te horen van je programma in streektaal. Ja, ik geniet er ook ontzettend van. Cynthia en ik zitten hier echt met een brede glimlach om onze mond daarna te luisteren. Dus blijf ze vooral insturen. En Hans, die heeft hem in het Haags gedaan. En hij wou het nog een keer doen. Gewoon nog een keertje, Hans. Als die niet helemaal goed is, als je niet tevreden bent, gewoon nog een spraakberichtje insturen. Want Haags hebben we nog niet. Dus die vinden we hartstikke leuk om te krijgen. Ondertussen wordt er onder de douche naar hartelust gezongen. En jij mag raden wat er wordt gezongen. Hij is wel te doen, denk ik, vanavond. Het klinkt namelijk als volgt.
2: Fuck you up, hey Lana. Fuck you, Piet.
0: Wow. Lekker hoog. Ik denk dat de kraan of heel hoog heet of heel koud staat. Zodat hij goed hoog kan zingen. Maar wat is het? En ik wil van jou de titel en de uitvoerende weten. Mag je bellen 0800 3000 555 of ook weer een appje sturen naar de NPO Luister-app.

0: zondagmiddag vraagt adres onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Dit zou toch wat zijn? Op moederdag. Martin zoekt zijn onbekende moeder die hem heeft afgestaan. Martha Martens woonde in het jaar 1971 in de Van Diemenstraat 118 in Den Haag. En in die zomer beviel Martha Martens waarschijnlijk in een Haag ziekenhuis.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl en

0: Zometeen komen er weer wat power vrouwenzangeressen langs. Maar dit was een blokje met power mannen. De stem van John Mayer met Perfectly Lonely. En wat dacht je van Billy en Bobby Alessi? En als je een foto van die twee ziet, dan denk je, nou, de jaren 70. Nou, als die aan zouden bellen, zou ik de deur niet dichtgooien voor ze, denk ik.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Dan zou ik ze best binnenvragen voor een kop koffie. Maar goed, we gaan naar de douche, want er wordt naar hartelust onder gezongen. En er werd naar hartelust gebeld en geappt. En ik heb Jos aan de telefoon. Goedenavond, Jos.
2: Hallo, goedenavond. Klok ook maar een beetje in dialect praten.
0: Nou, wat super. Ik wou net vragen, wat is jouw dialect? Want je woont in Nijmegen.
2: Ja, maar ik kom eigenlijk uit Loo bij Duiven. Mijn ouders woonden daar. Mijn broer woonde nog en... zuster woont uit Loo bij Duiven.
0: Ja, maar dat doe je dan hartstikke goed, maar dat lijkt niet op het Nijmegens, of wel?
2: Nijmegen is heel anders. Maar hij leeft niet meer. We hadden vroeger in Nijmegen hadden we graders van Nijmegen. En die praten plat Nijmeegs. Maar dat hoor je in de straten niet veel meer.
0: Kun je dat spreken of niet, plat Nijmeegs?
2: Ja, een beetje kiekteur. Zij hoor je altijd kiekteur, die kussen me keur.
0: Ja, dat klinkt zo mooi. Ja, maar wat een groot verschil. Maar wat leuk om te horen. Ja, we hebben iets aangeboord en we zitten al te overleggen. Hier moeten we gewoon volgens mij iets mee. Al die dialecten die binnenkomen. Het is echt een feest om naar te luisteren, al die berichtjes. En Jos, jij zat naar de radio te luisteren. Je hoorde de douche, je hoorde het zingen onder de douche. Wat dacht jij te horen?
2: Aretha Franklin met Respect.
0: Ja!
3: Wat zie ik in die?
0: Nou, respect van mij naar jou, want het was een superkort fragmentje.
2: Ja.
0: Echt heel kort, maar je hebt het hartstikke goed, Jos.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja, de vliesdeken vanavond van 5 komt jouw kant op.
2: Oh, heerlijk.
0: En hoe zeg je dat in Nijmegen, zeg maar, van daar ben ik hartstikke blij mee?
2: Daar ben ik heel blij met, denk ik ongeveer. Ja, ik weet het niet precies. Ik ben er heel blij met, zeggen we, in Loo.
0: In Loo. Nou, ik reken het allebei goed. Ik vind het sowieso super om te horen. En fijn om je even te spreken, Jos. Volgens mij ben jij iemand waar de zon heel vaak schijnt, of niet?
2: Ja, wel zeker hoor, ja.
0: Ja, dan hoor je terug in jouw stem. Dat is mooi om te horen, Jos. Dank je wel daarvoor.
2: Oké, bedankt hè.
0: We gaan het naar je opsturen.
2: Dank je wel.

0: Evergreen. Dat is leuk op een radiostation waar we de meeste, mooiste, beste evergreens draaien. En ja, Ilse komt natuurlijk uit Almelo. Die hebben we nog niet, hè? In alle inzendingen van vanavond.
1: Ik heb nog geen Almelo gezien, nee.
0: Dus zit je nou te luisteren en woon jij in Almelo en omgeving? Spreek jij dat dialect? Nou, we spreken even, maak dan even een spraakberichtje. Zo van, ik luister naar de avond van 5 en dan op z'n Almeloos. Wie weet hoor je jezelf dan nog vanavond langskomen. Hartstikke leuk.
2: Ah. Waar is Bob?
0: Gek, hè, hoe je van zoiets simpels blij kan worden.
1: Ja, toch een leuke verzameling zo.
0: Echt een hele leuke verzameling. We bewaren ze allemaal en je hoort ze allemaal vroeg of laat langskomen. Maar ondertussen gaan we eerst naar de tweede hint van Bob. En die tweede hint over de plek waar die vanavond staat klinkt als volgt.
3: Op het strand liggen veel bootjes. En ik zie ook een deel van, volgens mij herken ik daarin Scheveningen. Het enige wat hier nog ontbreekt is frisse zeelucht, wat krijsende meeuwen en een briesje.
0: Weer een mooie tweede, best wel een duidelijke hint. En Hans, als je nog zit te luisteren van jouw spraakbericht van net, het is een beetje bij jou in de buurt, zou je denken, of niet? Ja, of zeg ik dan weer te veel?
1: Het is toch weer extra hint dit, hè?
0: Toch, ja, dat is waar. Toch, en er zijn al best wel veel goede antwoorden binnengekomen. Dus nou, ik vind het altijd leuk als die rode hoed bommetje vol goede antwoorden
1: zit.
0: Ja,
1: dat is leuk.
0: Dus, kom maar via de NPO Luister-app. En laat maar weten als jij denkt te weten waar Bob vanavond staat. Zometeen ga ik bellen met Gerard de Beek. Want in Grollo is iets moois gebeurd. De deuren van de kerk zaten lange tijd op slot. Het orgel zweeg en de kerkbanken waren leeg. Maar sinds een paar maanden zijn de kerkbanken weer heel goed gevuld. En hoe dat komt, dat hoor je zo meteen.

0: The one and only James Taylor, Fire and Rain. En daarvoor hoorde je Steve Winwood in Higher Love. En als je heel goed luisterde, dan kon je op de backing vocals Chaka Khan horen. En haar draaide ik eerder vanavond al samen met Rufus Khan. Zo grijpt alles vanavond gewoon weer in elkaar. Leuk is dat, hoe dat spontaan ontstaat. Dan, de deuren die zaten stevig op slot. Het orgel zweeg en de kerkbanken bleven leeg. Het doek leek definitief gevallen voor de dorpskerk in Grollo. Maar het dorp liet dat niet zomaar gebeuren. Er kwam een nieuwe ploeg, een radicaal ander plan. En waar andere plaatsen met ontkerkelijking te maken hebben, zitten sinds kort de bankjes in Grollo weer ouderwets vol. Gerard de Beek is voorzitter van de kerkraad en ik heb hem aan de telefoon. Goedenavond, Gerard.
1: Goedenavond.
0: Dag. Grollo, wat voor accent spreken ze daar trouwens even tussen als eerste vraag?
1: Ja, dat is een bepaalde streek Drents.
0: Ah, streek. Ja. Spreek je daar iets van of niet?
1: Nee.
0: Nee? Oké, okay, nou, dan gaan we gewoon lekker door naar de volgende vraag.
1: Ja.
0: Want een half jaar geleden zag het er best somber uit en was de kerk zelfs even dicht. Wat was voor jou nou het moment dat je dacht, maar dit mogen we als dorp toch niet laten glippen, dit moment? Dat mag niet.
1: Nou, dat was eigenlijk het moment waarop er een avond werd georganiseerd. Waarin dit werd min of meer werd meegedeeld.
0: Mm-hmm.
1: En ik eigenlijk heel veel mensen uit het dorp zag die eigenlijk nooit bij de kerk betrokken zijn geweest.
0: Ja. En die kwamen dus wel op die avond?
1: En die kwamen wel op die avond. En daarvan dacht ik toen van, nou, daar moet toch, dat kunnen we toch niet zo laten passeren. Daarbij was met name toch ook heel veel zorg van, ja, lopen we nu straks het risico dat deze kerk een B&B wordt? Of wat dan ook. En ik hoorde heel veel mensen die dat eigenlijk toch niet wilden. En toen zijn er een aantal mensen, waaronder andere ik, hebben de koppen bij elkaar gestoken. Die zeggen van, jongens, kunnen we iets anders verzinnen, bedenken, om het toch weer een nieuw leven in te blazen.
0: Want wat zeiden die mensen, hè? Want je zegt, het waren mensen die op zich niet op zondag in de kerk zaten, maar die het dus wel belangrijk vinden dat die kerk open blijft. Want wat voor functie heeft de kerk nog meer in Grollo, behalve de zondagochtenddienst?
1: Het is een typisch Drentse manier van geloven, zeg ik altijd.
0: Mm.
1: En die typisch Drentse manier van geloven is van, de kerk moet er zijn.
0: Ja.
1: Maar ik hoef daar niet te komen.
0: Oké, okay. Hij moet er wel zijn. We moeten er altijd naartoe kunnen. Ik moet hem altijd kunnen zien.
1: Ik moet er naartoe kunnen. Maar ik hoef er niet te komen. En dat is typisch Drents.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was eigenlijk ook niet zozeer vanuit een heel diep religieus besef, maar meer het gevoel van, ja, maar die kerk, die laten we ons niet zomaar afpakken.
0: Hij heeft dus ook wel echt een verbindende functie, los van de zondagdiensten.
1: Ja, nee, absoluut. Ja. Nee, absoluut. En er worden ook nu al, dat gebeurde allemaal niet zo heel veel, wel wat concerten gehouden, maar toch in veel minder mate. Maar het symbool dat bijvoorbeeld, om maar zo te noemen, als iemand overleden is in het dorp, dan wordt 's ochtends om 8:00 de kerkklok geluid.
0: Ah, ja, dus het heeft veel,
1: om maar eens wat te noemen,
0: precies, veel meer functies dan alleen de zondagochtenddienst. En nu kiezen jullie voor een tweesporenbeleid met minder diensten, maar met meer cultuur in het kerkje. Want hoe zorg je ervoor dat het gebouw wel echt een kerk blijft en niet het zoveelste dorpshuis, zeg maar, een beetje onherbiedig?
1: De kerk is zowel aan de binnenkant als de buitenkant een rijksmonument.
0: Ja.
1: Dus daar kun je niet zoveel mee. Hè. De banken die er staan, die mogen er niet uit. En dat soort dingen meer allemaal. Dus dat is al één. En twee is, Grollo heeft een heel actief dorpshuis.
0: Mm-hmm.
1: Waar eigenlijk het gros van de sociale activiteiten al plaatsvindt.
0: Oh, ja.
1: En wij ook heel nadrukkelijk zeggen, nou, wij gaan niet met het dorpshuis concurreren. Maar we gaan proberen naast die kerkelijke activiteiten ook toch meer een cultureel aanbod te doen.
0: Ja, die snap ik.
1: Waarbij je dus eigenlijk eerder die kerk gaat niet zozeer als dorpshuis gaat gebruiken, maar als een soort concertpodium.
0: Ja, mooi. En de diensten die jullie wel organiseren, eens per maand, daar hebben jullie dan lekenprekers voor op de kansel. Dat zijn niet echte echte dominees, zeg maar, even oneerbiedig gezegd. Maar dat mogen andere mensen ook doen. Is dit de toekomst, denk je? Minder dominees en meer bekende gezichten uit de regio die het woord voeren?
1: Nou, je doet op wat we afgelopen zondag hadden. Mm-hmm. Dat deden we al een aantal jaren, hoor. Die preek voor de leek.
0: Ja.
1: Als we dat noemen, dat deden we al een aantal jaren. Twee keer per jaar, maar nodigden we inderdaad iemand uit. Uit het maatschappelijk veld, die in Drenthe bekend was. Of ik gewoon bekend.
0: Ja.
1: Dus dat deden we altijd al. En verder blijven we gewoon de kerkdiensten doen die we altijd al deden.
0: Oké.
1: Okay. Waarbij we wel heel nadrukkelijk hebben gezegd, we moeten minder kijken naar kwantiteit, mm-hmm. maar wel meer naar kwaliteit. En daarmee bedoel ik te zeggen, van raak niet in paniek. Als je een keer een zondagochtend dienst hebt, waar bij wijze van spreken maar 10 mensen zitten.
0: Ja. Ja.
1: Dan is het voor die 10 mensen is het van waarde om er te zijn.
0: Ja. En wat is jouw gouden tip voor andere dorpen in Nederland, hè, die hetzelfde schuitje zitten en die hun kerk dreigen te verliezen? Wat zou je hun mee willen geven?
1: Zorg dat je contact legt met het dorp. Een van de dingen die wij bijvoorbeeld gedaan hebben, wij hebben het kerkblad afgeschaft.
0: Oké. Okay.
1: Omdat dan communiceer je alleen intern.
0: Ja.
1: Wij zijn nu gaan communiceren via de dorpskrant.
0: Naar buiten toe, ja.
1: Naar buiten toe. Ja. Waardoor mensen die anders nooit in een kerk komen, nu ook lezen wat we doen en hoe het eruit ziet.
0: En merk je dat jullie nu ook mensen in de kerkbanken hebben zitten die je daar vroeger misschien helemaal niet zag?
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dat is mooi.
1: Dat merken wij echt.
0: Ja.
1: Dus dat zou mijn gouden tip zijn.
0: Ja.
1: Niet alleen intern communiceren, maar vooral
0: naar buiten toe.
1: Inderdaad het dorp erbij te betrekken.
0: Ja, mooi. Mooie tip. Dankjewel, Gerard. En inspirerend om te horen hoe jullie met het hele dorp de schouders eronder hebben gezet om die deuren weer wagenwijd open hebben gekregen. Dankjewel voor je toelichting. En ik ga het orgel even laten zingen in Mijn Gebed van D.C. Lewis.
1: Prachtig.
0: Mooi, hè? Dankjewel, Gerard.
1: Oké, dag.

0: jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
1: Oh yeah.
0: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ik krijg een vakantiebroertje.
3: Huh?
2: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
3: Cool, wil ik ook.
4: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
5: EuropaKinderhulp.nl.
6: Nu, later en altijd.
7: Ga je bijna met pensioen?
8: Ja.
7: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
8: Nee.
7: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
14: Sluit de middag goed af met De Bilt in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: 10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een zieke opvarende van het cruiseschip Hondius aangekomen. Het eerste toestel met 2 patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Op het vliegveld stonden meerdere ambulances klaar om de patiënten naar ziekenhuizen in Düsseldorf en Leiden te vervoeren. Op de Hondius zijn mensen besmet geraakt met het Hantavirus. 3 van hen zijn overleden. Intussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Die tocht gaat 3 dagen duren. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. Het OM eist 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, tegen een oud-medewerkster van de rechtbank in Amsterdam. De vrouw zou informatie uit de systemen van de rechtbank hebben verkocht aan criminelen, vertelt AT5-verslaggever Niels van Stijn.
17: Nadat ze deze informatie heeft doorgespeeld en die gegevens, zijn er explosies geweest, aanslagen geweest op verschillende woningen. En er is ook een woning beschoten. Dus de impact van haar daden lijkt groot.
16: Ze vroeg 500 of €750 voor informatie uit de rechtbanksystemen. Bij de politie verklaarde de vrouw dat ze dit deed om haar gokverslaving te bekostigen. De rechter moet nu bepalen of de vrouw echt de cel in moet. Almere City heeft vanavond van de Graafschap gewonnen in de play-offs om promotie en degradatie naar de Eredivisie. Het werd 3-1. De return is zaterdag in Doetinchem. De winnaar van de twee wedstrijden moet in de halve finales van de play-offs tegen Willem II of RKC Waalwijk. Het weer, het wordt overal droog, minima vannacht tussen 2 en 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5. Gerja Wolf.

Squeeze and Tempted. Geschreven terwijl de band een taxi nam naar vliegveld Heathrow in Londen. En je hoort nog net Paul Carrack zingen, want vlak nadat het nummer uitkwam, verlaat hij de band Squeeze.

0: zeggen, hier verlaat helemaal niemand het pand. Cynthia en ik, wij zijn gewoon tot 11 uur bij je. En ik hoop dat jij ook nog bij ons bent tot 11 uur. Zal wel net zo gezellig zijn. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij vanavond staat. En natuurlijk de oplossing even om 10:30. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zo meteen wat meer vertellen. Benjamin Earl Nelson, zo heet Ben E. King voluit. En bij ons vooral bekend van het nummer Stand By Me. En King zong eerst bij de Drifters voordat hij aan zijn solo-carrière begon. En het nummer Spanish Harlem, dat is door de jaren heen door heel veel muzikanten gecoverd. Wat dacht je van Led Zeppelin? Of Aretha Franklin? Of Cliff Richard? Nou, wij gaan vanavond gewoon voor het origineel. Hier is hij zelf, Ben E. King en Spanish Harlem.
1: Illustreerd door de avond van 5. Lieve luisteren dus. Groetjes uit Zutphen.

0: Even met mijn hoofd in de wolk bij dit nummer. Geweldig, hoor, de Bee Gees. En volgens Robin Gibb, ja, hij noemde dit ooit zijn favoriete Bee Gees nummer. En ik kan het wel voorstellen.
1: Ja, dat kan
0: ik
1: me ook wel voorstellen. Lekker, hè? Oh, heerlijk.
0: Hier kun je zo lekker op zwijmelen.
1: Ja, en als je dit zo zingt met je stem, ja, zo, het raakt me wel, ja.
0: Ja, en je zegt stem, maar ze duurde best namelijk heel lang om dit nummer op te nemen. Want ze zingen driestemmig, hè, ja, die drie broers. En dat werd 8 keer geoverdubbed. Dus je hebt gewoon 24 stemmige koortje, zeg maar, ja, van 3 mannen.
1: Oh.
0: Ja, geweldig, hè?
1: Ja, dan moet je dat met je broers doen, ja. Ja. Ik vind het niet goed. Opnieuw, opnieuw.
0: Ja, opnieuw nog een keer. Kom op, Maurice. Nee, nog een keertje. En ja, oké. Okay. Nee, goed dan vooruit.
2: Oh. Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ja, ik weet niet of hun muziek me echt vrolijk maakt. Het is meer een beetje melancholisch. Ik heb het over Brad, de Amerikaanse band. Opgericht eind jaren 60. Met die gevoelige liedjes en die subtiele arrangementen. En daarmee haalden ze een heel eigen plekje in de muziekwereld. Het was niet heel stevige rock, maar het was wat, ja, wat zachter, wat melodischer. En wie kent niet de klassiekers als Make It With You, If en Everything I Own. Nummers die niet schreeuwen om aandacht, maar die een beetje toefluisteren. Mooi gezegd, hè? Toefluisteren. Ga maar eens op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik heb ze wel in huis, kan ik je vertellen. Ik ga 2 nummers van ze draaien. Ik begin met deze, die je nu hoort, The Guitar Man. Maar welk nummer van Brad kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je, net als alle andere dingen, appen naar de NPO Luister-app. En er komen nog steeds streekberichtjes binnen. Anneke die begint nu in het Zeeuws te schrijven. Sorry Anneke, dan moet ik echt 3 keer lezen wat daar staat. En we kregen net een berichtje van Brigitte. En Brigitte zegt, ja, ik woon niet meer in Nederland, ik woon in Italië. Mag dat ook? Hij zei, ja, tuurlijk mag dat, Brigitte. Zeg maar eens even wat in het Italiaans. Nou, dat hebben we geweten, hier komt ze.

0: Gary Brooker en No More Fear of Flying. En daarvoor eventjes terug in Italië met Laura Pausini en Strani Amori. En een prachtige introductie daarvan van Brigitte uit Italië.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de derde en de laatste hint alweer. Het gaat hard en eigenlijk is het niet meer nodig, want we hebben best al heel veel goede antwoorden binnen. Maar misschien zit jij te luisteren en denk je, oh, maar ik wil hem nog wel even heel graag horen, want ik weet het nog niet zeker. Nou, dan is dit de derde en de laatste hint.
2: Toch waan ik me helemaal op een duin met een fantastisch panorama over de zee, het strand, Scheveningen en Den Haag. Dat heeft de schilder toch maar mooi op 120 meter gekregen.
0: Ja, ja, wat zit je te lachen, Cynthia. Ja. Het is dat weer het. Ik doe de voorzet, jij kopt hem in.
3: Ja, zo toch wel, hè?
0: Ja, ja, toch wel, hè? Ja. Nou, jongens, laat ze maar binnenkomen, de goede antwoorden. Dan, we houden van een volle rode hoge hoed. En dan gaat Cynthia zo meteen aan rammelen. En over een minuut of 5 valt daar een winnaar uit. Dus speel je mee, houd dan ook je telefoon in de gaten.

0: Als ik de tijd heb, dan draai ik altijd die andere versie uit 2000, geloof ik, komt die met orkest en Joni Mitchell op leeftijd. Die prachtige versie van hetzelfde nummer. Maar ja, het is ook wel eens heerlijk om het origineel te draaien uit 1967.
1: Waar is Bob?
0: Ja, het is tijd voor de oplossing van de grote vraag: waar is Bob vanavond? En ik heb Hans aan de telefoon. Goedenavond, Hans.
2: Goedenavond.
0: Ja, en wij zeggen hier Haagse Hans. Want jij kwam eerder ook al met een prachtig spraakberichtje uit Den Haag binnen.
2: Ja, dat klopt. Ja, inderdaad, ja.
0: Als jij nou eens het hele gesprek in het Haags doet, dan doe ik het gewoon in mijn eigen dialect.
2: Oh. Ja, ik spreek van mezelf vooral als geen Haags, maar ik heb door de jaren heen natuurlijk wel wat Haags opgepakt, natuurlijk. Want, dus ik zal mijn best doen.
0: Hé, want woon je er nu of heb je er gewoond?
2: Nou, ik doe nu even gewoon in Nederland.
0: Ja, is goed, joh.
2: Ik ben geboren in Den Haag, dus ik heb het grootste deel van mijn jeugd in Voorschoten doorgebracht.
0: Ja.
2: En ik woon nu al jaren woon ik in de provincie Gelderland.
0: Oh.
2: Al bijna 40 jaar.
0: Wow.
2: Woon ik daar. En ik woon tegenwoordig in Velp bij Arnhem.
0: Oh, nou, een hele mooie buurt. Hele mooie buurt.
2: Ja,
0: ik was in Dieren vorig weekend, ook zo mooi daar bij Arnhem.
2: Oh ja, ik heb ook jarenlang in Dieren gewoond.
0: Nou.
2: Ja.
0: Hey, maar dat Haags van jou, jij stuurde eerder vanavond dat spraakberichtje, dat hebben we uitgezonden.
2: Ja.
0: Ik moest meteen aan Cotonou denken. Weet je, dat typetje.
2: Daar heb ik ook veel van opgepikt.
0: Oh,
2: van
0: geweldig,
2: Cotonou.
0: Geweldig.
2: Ja.
0: Maar het was natuurlijk dan ook een beetje een thuiswedstrijd voor jou wat betreft waar is Bob vanavond?
2: Ja, maar inderdaad, wij spraken thuis zeg maar gewoon ABN, maar ik heb het via dus opgepikt.
0: Ja, leuk. En dan waren Cotonou grote inspiratiebronnen voor je, denk ik, hè?
2: Ja, inderdaad. Want en natuurlijk dat liedje van Harry Klokkenstein.
0: Ja.
2: Oh, daarnaast.
0: Ik zou best nog wel eens een keer. Ja.
2: De Moerwijk willen wonen.
0: Precies. En je doet het al goed, hoor, moet ik zeggen, voor iemand die er al lang niet meer woont. Hé, hey, maar vertel, waar denk jij, waar staat Bob vanavond dan?
2: Panorama Mestdag.
0: Ja, in Den Haag, hè? Ja.
2: Ja, klopt. Ik ben er zelf ooit nog eens een keer geweest met mijn ouders.
0: Oh, toen je klein was.
2: Ja. Nou, klein, wel al iets groter. Ik was 14.
0: Oh, oké. Okay. Dan heb je het echt bewust meegemaakt. Een mooie plek, hè?
2: Heel bewust.
0: Ja, heel mooi.
2: Ja, heel mooi.
0: We gaan eens even checken bij Bob. Hier komt de oplossing.
3: Ja. De plek waar ik ben is Panorama Mestdag in Den Haag.
0: Ja, hoor. Helemaal goed, Hans.
2: Hartstikke mooi.
0: De waterfles van de avond van 5. Ik zie hem hier voor me staan. Cynthia heeft hem bij zich vanavond. Die komt naar jou toe. Dus we gaan je gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat je hem thuis gestuurd krijgt. En ik vond het hartstikke leuk om je even te spreken. En kun je nog even één zinnetje in het Haags doen? Ik vind het zo'n lekker dialect.
2: Nou, dan zal ik zeggen tot de volgende keer. Dan maar, hè.
0: Geweldig. Dank je wel, Hans. En tot gauw, hè.
2: Oké. Okay.

Je hebt nog heel even de tijd om mij te laten weten welk tweede nummer van Brad ik voor jou kan draaien. Ik begin met Guitar Man. En welke wil jij daarna horen? Dat hoor je na Bob Dylan. I'll be your baby tonight.

0: Bob Dylan en I'll Be Your Baby Tonight. En dat brengt ons bij...
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Brad staat voor eenvoud, voor emotie en voor vakmanschap. Muziek die je even stil laat staan. Die je meeneemt naar herinneringen, naar momenten van rust en van reflectie. En zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen van Brad. Maar eerst dat ene nummer waarin die band net wat steviger uitpakt dan we van ze gewend zijn. Een ode aan het leven onderweg. Aan de muzikant die altijd op zoek blijft naar zijn eigen geluid. Hier is die, Guitar Man.

0: roept inderdaad veel herinneringen op deze muziek. Ik had het album en veel gedraaid op mijn zolderkamertje vroeger, toen ik nog een jonge Gerja was. Hey, het was een fijne avond, Cynthia.
1: Ja, ik vond het hartstikke gezellig.
0: Leuk, hè? Martien zegt ook wat een gouden dialectenavond.
1: Ja, dat maakt het echt af.
0: Ja. Dat maakt het echt af. En dank voor al jullie reacties. Het was echt superleuk om te krijgen, om te horen. En ik heb er een heel aantal van uitgezonden. Misschien heb je jezelf wel teruggehoord vanavond. En we hebben, het heeft wel iets geraakt in ons. We gaan er iets kijken of we er meer iets mee kunnen doen.
1: Klopt, we zijn een beetje aan het brainstormen
0: precies.
1: Geweest.
0: Ja,
1: dat gaan we hier maar doen.
0: Dat kunnen wij wel. Dus laat dat, hier komen we nog op terug, zeggen we dan. Nou, krijg je nu nog niet genoeg van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En ga je nog werken zo meteen? Of ga je zo lekker slapen? Cynthia en ik wensen jou hoe dan ook het beste van deze nacht toe. En je weet het, hè? Waar jij ook bent op deze wereld, waar je ook woont en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en de Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
8: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Onlineveilingmeester.nl. Multiple sclerose heb je niet voor even, maar voor de rest van je leven. De ziekte heeft invloed op hoe je beweegt, ziet, denkt en voelt. Het brengt je letterlijk uit balans. Dat heb ik zelf van nabij meegemaakt. Onderzoekers werken aan manieren om deze balans te herstellen. Om MS te stoppen en uiteindelijk te genezen. Met uw steun kan dit onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Job Cohen, nauw betrokken bij Stichting MS Research.
10: Laat je verrassen door de mooiste concerten uit binnen- en buitenland in het avondconcert. Of ontsnap aan de drukte en vind rust met de podcast Kalm met Klassiek. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
9: MS is de meest beperkende ziekte onder jongvolwassenen. Onderzoek geeft hen hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
17: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
18: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van de Hondius. Het cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken. Het eerste toestel met twee patiënten kwam rond 8 uur vanavond aan op Schiphol. Het tweede toestel komt later vanwege technische problemen. Op het vliegveld stonden ambulances klaar om de patiënten op te vangen. Ondertussen is het cruiseschip vertrokken vanuit Kaapverdië richting de Canarische eilanden. Van de ongeveer 150 passagiers aan boord zijn er 10 Nederlands. Het Nederlandse stel, dat is overleden aan het Hantavirus, zou het hebben opgelopen tijdens het vogelspotten. In de Argentijnse plaats Ushuaia hebben ze een tocht gemaakt om vogels te observeren. Dat schrijft persbureau AP op basis van 2 Argentijnse functionarissen. De Argentijnse regering denkt dat het waarschijnlijk is dat de 2 daar het Hantavirus hebben opgelopen. Het echtpaar zou tijdens de tocht een stortplaats hebben bezocht, waar ze in contact zijn gekomen met knaagdieren die het virus bij zich droegen. Argentinië gaat knaagdieren vangen in Ushuaia om ze te onderzoeken. Anti-AZC-demonstranten hebben vanavond even de snelweg A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten hadden zich op de afrit en hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte begin april bekend dat in het dorp 50 vluchtelingen opgevangen gaan worden. Er werd al eerder tegen gedemonstreerd. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op hoofdstad Beirut. Volgens Israël was een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah doelwit. Diegene zou volgens Israëlische media zijn gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah hebben daar nog niks over gezegd. Op beelden is te zien dat hulpverleners en anderen op zoek zijn naar overlevenden tussen het puin in de zuidelijke buitenwijken van Beirut. Sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. 4 mannen uit Den Haag zijn opgepakt omdat ze 8 miljoen euro aan coronasteun zouden hebben weggesluist. Ze waren betrokken bij 2 uitzendbureaus in Den Haag en kwamen in beeld bij de opsporingsdiensten vanwege verdachte transacties. Paris Saint-Germain is door naar de finale van de Champions League. De Franse club speelde de tweede halve finale gelijk tegen Bayern München. Het werd in Duitsland 1-1. Vorige week won Paris Saint-Germain de eerste wedstrijd met 5-4. De finale is op 30 mei. Paris Saint-Germain neemt het daarin op tegen Arsenal. Het weer vannacht droog met minima tussen de 2 en de 5 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en ook mogelijk een bui. Het wordt dan 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Odido. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.

0: ik krijg een vakantiebroertje.
1: Huh?
0: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
1: Cool, wil ik ook.
2: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
3: EuropaKinderhulp.nl.
4: Sluit de middag goed af met De Wild in de Middag. Of ontdek Blokhuis, de podcast. Elke week een bijzonder verhaal van een belangrijke artiest. Of geniet van de beste evergreens uit de jaren 60, 70 en 80. Van NPO Radio 5. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
5: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: Middernacht, het begin van donderdag 7 mei. Michel Koenen met het NOS-journaal. De toestand van één opvarende van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken is stabiel. Dat zegt de brandweer van Düsseldorf, die de passagier van Schiphol naar het Duitse ziekenhuis vervoerde. Volgens de hulpdiensten zijn er geen symptomen die wijzen op een infectie. Vermoedelijk gaat het om een vrouw van 65 die nauw verwant is geweest aan een passagier van het cruiseschip die vorige maand overleed. Israël heeft voor het eerst sinds het staakt het vuren met Libanon een aanval uitgevoerd op de hoofdstad Beirut. Een belangrijke commandant van een elite-eenheid van Hezbollah zou het doelwit zijn geweest. Volgens Israëlische media is de commandant gedood. Het Israëlische leger en Hezbollah zelf hebben daar nog niets over gezegd. Hulpverleners zoeken in het puin nog naar overlevenden in een van de zuidelijke buitenwijken. Sinds het staakt het vuren inging vorige maand zijn er over en weer meerdere aanvallen geweest tussen Israël en Hezbollah. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen. Ongeveer 100 demonstranten die hadden zich op de afrit en de hoofdrijbaan van de snelweg verzameld. Ze hadden spandoeken en fakkels bij zich. De weg richting Waalwijk was even dicht. De gemeente Den Bosch, waar Engelen onder valt, maakte vorige maand bekend dat in het dorp 50 asielzoekers komen. En er werd al eerder tegen gedemonstreerd. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde bij Bayern München met 1-1 gelijk. Genoeg na de 5-4 zege van vorige week. Dembélé schoot PSG al na 3 minuten op voorsprong. Kane maakte in blessuretijd nog gelijk voor Bayern. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain en Budapest. PSG won de titel vorig seizoen. Het weer nog vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
1: 1 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in het ziekenhuis in Johannesburg. En er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew van de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts of verhoging hebben. Het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd in de oorlog met Oekraïne lijkt niet door te gaan. Rusland blijft aanvallen en daarom zal Oekraïne ook door blijven gaan, zegt president Zelensky. Poetin kondigde de gevechtspauze aan voor 9 mei... de dag waarop zijn land de overwinning op Nazi-Duitsland viert. Maar gisteren vielen bij zware aanvallen op Oekraïne zeker 26 doden. Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg. Na die spectaculaire 5-4 zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Harry Kane voor Bayern nog gelijk. De Champions League finale is op 30 mei in Budapest. En Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. En een man van 40 uit Drunen krijgt een boete voor het dumpen van een complete badkamer bij Tilburg. Maandag werden er in de natuur onder meer een wastafel, toilet, rolgordijnen en tegels gevonden. De verdachte had tegen de eigenaar van de badkamer gezegd dat hij de spullen voor hem wel kon afvoeren. Het weer nog. Vannacht blijft het droog. Het koelt af naar 2 tot lokaal 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, maar later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: bedrijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld.